0: hittegolven. Die voorlopige cijfers hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Tijdens de drie lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen twee maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
0: Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Doelpuntenmaker Thibaut Stokbroeks is blij.
2: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel goalen tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren, gedaan wat we moesten doen.
0: Door de zege mogen de Red Lions naar de volgende ronde. De tweede groepsfase is dat. Dat is een nieuw systeem. In die tweede fase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. Het weer, vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minimaal rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: 3 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van $40 biljoen gerond. Dat is $40.000 miljard. De schuld liep op door stijgende pensioenkosten en de dure gezondheidszorg in de VS. Maar ook de hoge defensieuitgaven, onder meer voor de oorlog in Iran, en de belastingverlagingen van president Trump speelden mee. Daar komen nog eens de rentebetalingen op de leningen bovenop. Trump had bij de start van zijn eerste termijn beloofd dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken, maar ze is ondertussen dus verdubbeld. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. Harry en Meghan hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie meer te kunnen zien. In West-Vlaanderen waarschuwt de politie landbouwers om goed na te gaan aan wie ze hun leegstaande loods of schuur verhuren. Van alle West-Vlaamse verhuurders is 75% ooit al gecontacteerd geweest door een criminele organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

0: Giants, gewonnen van Maleisië met 5-3. Een verslag van Jonathan met de penningen.
1: Uitpakken deden de Red Lions, niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Bon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega-aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen, 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase, als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
0: Vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minima rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Vrijdag opnieuw pittige onweersbuien, eerst aan zee, daarna ook in het binnenland. Meer op 14.

en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als sportgut. Rokken die heist met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

de lippen laat bijsterd. Ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukino, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: Radio Brussel.
1: Een goeiemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 6 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Het ging om een aanval met ballistische raketten, zegt de Oekraïnse luchtafweer. In meerdere wijken braken branden uit en werden woningen geraakt. De bovenste verdiepingen van een appartementsgebouw zijn ingestort en bij een kinderziekenhuis sprongen ramen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio getroffen door hevige regen en wind. In Butgenbach en Malmedy in de provincie Luik waren er gisteravond interventies voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bullingen was er een kleine tornado waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. In Kosovo zijn 3 massagraven blootgelegd met daarin de lichamen van minstens 23 mensen. Het gaat vermoedelijk om Kosovaarse Albanese die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. De opgravingen begonnen een paar maanden geleden in een regio die vooral door Serviërs wordt bewoond. Onderzoekers zochten er naar een groep professoren, artsen en activisten die in 1999 verdwenen. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen wie de slachtoffers precies zijn. In het onderzoek naar de massagraven zijn ook 3 verdachten opgepakt voor oorlogsmisdaden. Bij een crash met een helikopter in het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het gaat om de Keniaanse piloot van het toestel en 6 toeristen. 5 van hen hadden de Amerikaanse nationaliteit. Beide slachtoffers ook het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst en zijn Amerikaanse echtgenoten. De crash gebeurde vlakbij een berg, een populaire bestemming voor toeristische helikoptervluchten in Kenia. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3.

0: weer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Morgen, vrijdag, opnieuw pittige onweersbuien, eerst aan zee, daarna ook in het binnenland. En het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Studio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Nu de natuurbrand in de Hoge Venen langzaam onder controle lijkt, is de omgeving gisteravond getroffen door hevige regen en wind. In Bulingen was er een kleine tornado. Eén huis werd voor de helft verwoest en is onbewoonbaar, dat liet de burgemeester weten. Er vielen geen gewonden, de bewoner was niet thuis tijdens de doortocht van de tornado en heeft via de sociale dienst nieuw onderdak gekregen. Nog in de provincie Luik, in Butgenbach en Malmedy, moest de brandweer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. In Brugge is er toch opnieuw protest tegen de vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 buurtbewoners hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Die zal nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaakt in een vorige fase van het dossier. Club Brugge kan wel al beginnen te bouwen, zegt schepen Matthijs Goderen.
2: Het cassatieberoep heeft eigenlijk geen schorsende werking. De vergunning blijft geldig en uitvoerbaar. Wij hebben er ook trouwens alle vertrouwen in dat het arrest van de raad zal standhouden. Er zijn geen procedurefouten gemaakt, dus wij geloven erin.
1: Het nieuwe stadion van Club Brugge komt vlak naast het oude. Er zal plaats zijn voor 40.000 supporters. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 6 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Het ging om ballistische raketten, zegt de Oekraïense luchtafweer. Bij de aanvallen zijn een appartementsgebouw, huizen, een school en een ziekenhuis geraakt. De oorlog in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de uitspraken van de Israëlische uiterstrechtse minister Ben-Gvir scherp veroordeeld. Ben-Gvir had in een podcastinterview opgeroepen om elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in de Gazastrook te doden. Het zijn geen mensen, zei hij over de Palestijnen. VN-baas Guterres vindt die uitspraken schandalig, ontmenselijkend en gevaarlijk en veroordeelt ze zonder enige dubbelzinnigheid. Op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Doelpuntenmaker Thibaut Stokbroeks is blij met die overwinning.
3: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel golen tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren, gedaan wat we moesten doen.
1: De Red Lions mogen nu naar de tweede groepsfase, dat is een nieuw systeem. In de tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep.

Er zit schoonheid in iets kiezers of in je slechtste fantasie. Ach, de schoonheid van verlangens en de schoonheid van bedrog. Of als je voor iets liegt en je moet je wringen in een bocht. Zelf je allerduurste woorden in kostuum schieten tekort. En je weet niet meer wat zeggen en je beseft dat de waarheid echt gewonnen. En dan sta je daar met je voeten tussen de rommel. En tussen alles wat je in je leven al hebt

meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard, lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn, lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn, lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood, lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood, lekker met de meiden knotje. Lekker even alle

0: Oh, nein, nein.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: VRT Nieuws.
3: Er heeft een tornado geraast over de Hoge Venen. De natuurbrand in de Hoge Venen lijkt voorlopig onder controle, maar de omgeving daar is gisteravond wel getroffen door hevige regen en wind. In Bullingen in de provincie Luik was er zelfs een kleine tornado. Eén huis werd daar verwoest door de windhoos en is onbewoonbaar. De bewoner was niet thuis en heeft via de sociale dienst wel een nieuw huis gekregen. Nog in de provincie Luik, in Butgenbach en Malmedy, moest de brandweer dan weer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal brandweerinterventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijk zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIPT-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie extra opvolging nodig heeft en wie niet, zegt professor Joris Vermeers.
4: Dat is een risico-inschatting. Dat wil zeggen, we kunnen met meer dan 80% zekerheid bepalen van mevrouw, u hebt kans dat hier een auto-immuunziekte speelt tijdens uw zwangerschap. Het laat ook toe dat we vroeger mensen kunnen doorverwijzen en om mensen iets gerichter op te volgen tijdens het tweede en derde trimester en na de geboorte toe.
3: De bedoeling is om de nieuwe techniek over 3 tot 5 jaar ook echt bij patiënten te gaan gebruiken. Sport op het WK hockey hebben onze Belgische mannen, onze hockeymannen, de Red Lions, gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
5: Een beetje een mixed feeling, zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk dat de eerste kwart al 4 of 5-0 mag zijn. We hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moet. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
3: De Red Lions zijn tweede geëindigd in hun groep na Duitsland. Ze mogen dus nu door naar de tweede groepsfase. De dag start met buien. In het westen kan dat onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen en zaterdag ook veel bewolking en felle buien bij 21 graden. Zondag wordt het droger met meer opklaringen.
1: Het is bijna zover.
6: Can you believe it?
1: Niets van Pukkelpop Live.
7: Are we ready?
8: Straks vanaf 4 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender. Studio Brussel staat op.
8: Staat op.
1: Marie Neefs.
9: Goedemorgen, vroege zomervogels. We vliegen er meteen vrolijk in deze donderdag met Mark Ronson en Bruno Mars, Uptown Funk.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Live is music. Oh.

0: morgen. Het pikt een klein beetje hoor deze ochtend, ik ga niet liegen. Maar alle moeheid verdwijnt op slag als sneeuw voor de zon als ik al jouw berichtjes hier zie binnenkomen.
1: Is music.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
0: Hij die stuurt goedemorgen zonnestraaltjes. We gaan voor een geweldige donderdag. Greets. Erwin die luistert mee vanuit Melbourne, Australië. Stuurt dankjewel voor de lekkere muziek. Chriske die stuurt goedemorgen. Bijna weekend. Ja, ik voel het. Je kan het weekend ruiken. Hugo die stuurt het ook nog 2 dagen en weekend. Bijna van dat nog even doorbijten de laatste 2 werkdagen. Of misschien heb je wel gewoon nog vakantie. En het wordt ook een fantastisch weekend, hè, jongens. Want het is Pukkelpop. Ligt een klein beetje gevoelig voor luisteraar Gert. Die stuurt goedemorgen Marie. Met een beetje pijn vandaag. Want geen ticket voor Pukkelpop. Maar gelukkig hebben we jullie nog met hele goede radio. Gert, als het een troost mag zijn. Je gaat echt niet hoeven missen van Pukkelpop. Vanaf 4 uur straks zijn we er live bij. En gaan we je helemaal meenemen. Dus ook zonder ticket komt het helemaal goed. Queens of the Stone Age. Die zijn hun tour gestart als support act voor Foo Fighters. Dat lijkt me de absolute natte gitaardroom. En ze doen het ook met nieuwe muziek. Begin deze zomervakantie losten ze Easy Street. Het is een nummer dat de fans misschien al konden kennen, want ze namen het al af en toe mee in een live set. Ik draai het heel graag voor jou om je dag goed te beginnen.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
2: Goedemorgen.

0: Lucy Pearl, Don't Mess With My Man. Goedemorgen. Je bent er al vroeg bij en sommige mensen hebben deze ochtend al grootse plannen.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
0: Een hele goede morgen, dat is Kaatje.
3: Hallo.
0: Wat ben jij aan het doen?
3: Ik ben onderweg naar de VD-kamers.
0: Wat is dat precies?
3: Dat is de voorbereidende divisie voor de Koninklijke Militaire School.
0: Wauw. Dat we zo'n luisteraars mogen verwelkomen om 6:00 al. Mensen die naar de Koninklijke Militaire School gaan. Hoe komt het dat je daar om 5:15 op een donderdag in de zomervakantie nog naartoe aan het gaan bent?
3: Ja, ik start vandaag en ik moest om 8:00 in Sint-Truiden zijn. Dus ik moet vroeg opstaan.
0: Oké, pittig. En weet je wat je vandaag te wachten staat?
3: Vandaag is het nog niet zo speciaal. Gewoon nog dokters bezoeken voor vaccinaties en zo.
0: Vaccinaties? Waarvoor kan er je allemaal overkomen? Of waarom moet je gevaccineerd worden?
3: We moeten ook zo... In het begin is het een militaire initiatiefase. Dus dan moeten we ook veel buiten op velden zitten en zo.
0: Aha, oké. En hoe moet ik mij dat voorstellen? Buiten op velden de vijand besluipen? Meteen al schieten en alles? Hoe gaan jouw dagen eruit zien?
3: In het begin is het vooral kaart lezen en in tenten slapen en... U leren camoufleren, zo zulke dingen.
0: Oké. En zie je het zitten?
3: Zeker.
0: Je klinkt heel enthousiast. Hoe ben je daar in godsnaam opgekomen om dat te gaan studeren, die opleiding te gaan volgen?
3: Ik weet niet, dat is al sinds het eerste middelbaar dat ik daar eigenlijk al aan zit te denken voor naar het leger te gaan. En dan door die brief van het dienstjaar meer over beginnen informeren.
0: Oké, en je dacht, dit is wel iets voor mij, ga ik doen. Heel cool, Kaatje. Ik wens je een wonderlijke eerste dag. Een hele mooie opleiding. En dan ben ik heel blij dat jij ons vaderland gaat verdedigen. Jouw mama had een berichtje gestuurd om jou aan te moedigen. En ik heb jouw lievelingsnummer, of dat heeft ze mij toch gezegd, hier voor jou klaargezet. The Killers van... The Killers van Mr. Brightside. Mr. Brightside van The Killers, liever natuurlijk. Is dat goed om de dag te beginnen, Kaatje?
3: Ja.
0: Geniet er daarvan.

0: Je zou bijna denken dat het voor de zieke Sam is dat ik deze speel. Mr. Brightside van The Killers. Maar vanochtend is hij speciaal voor Kaatje, want die start aan haar legeropleiding deze vroege ochtend. Ik weet niet of jouw dagplannen zoiets kunnen overtreffen. Binnen een minuutje heb ik Vans Joy voor jou.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Bring your bottle back bij Sipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipari XL.
7: Let us see you shine.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Gummo koken.
10: En, wat wordt het vandaag?
8: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Quesadilla!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Studio Brussel.

0: boven te halen. De Bounce Magnetic. Een hele goede morgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Na de brand nu ook een tornado in de Hoge Venen.
1: Ja, die natuurbrand is trouwens nog niet geblust, maar lijkt voorlopig wel min of meer onder controle. Maar dus door de omgeving, daar heeft er gisteren een tornado geraasd. Eén huis is daardoor verwoest en onbewoonbaar. En de bewoner was gelukkig niet thuis. Heeft wel via de sociale dienst liever tijdelijk een nieuwe woonplek gekregen. En op het WK hockey hebben de Red Lions, onze Belgische hockeymannen, gewonnen van Maleisië gisteren met 5-3. Het was de laatste groepswedstrijd voor het WK. Ze zijn geëindigd op de tweede plaats, net na Duitsland. En dus mogen ze door naar de volgende ronde.
0: En een beetje zon vandaag.
1: Vooral buien. En in het westen kan het zelfs onweer zijn. En dus die zon, daar zullen we nog op moeten wachten. Temperaturen tot 23 graden.
0: Verdorie toch, maar het is ook oké. Dankjewel, Toon.
1: Bye.
2: Is music.
3: Studio Brussel.
2: Staat op.
0: We zijn deze ochtend wakker mogen worden met heel wat sportnieuws. Je hoorde het net, de Red Lions, onze Belgische hockeyploeg. Die hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK hockey. Ze hebben gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. Heel blij waren ze niet. Want ja, het was toch slikken om 3 tegendoelpunten te krijgen. In de volgende ronde komen ze uit tegen Australië, Spanje of Ierland. Hopelijk komt dat goed, maar we hebben er alle vertrouwen in. Er is ook weer het transfernieuws over een rode duivel. Na Meunier, Lukaku, Axel Witsel heeft rode duivel Diego Moreira zich ook nu een toptransfer weten te fixen. Hij gaat naar AC Milan in de A-serie. Hij wordt daar door een ploeggenoot... Hij wordt daar ploeggenoot van een collega Rode Duivel, liever van Salemakers. Het wordt daar gezellig, ik ben er zeker van. En ook nog nieuws over Toby Anderwijld, want die ex-Rode Duivel die heeft ook op zijn manier een toptransfer beet. Hij wordt analist bij het voetbalprogramma Match of the Day van de BBC. Amai, groot voetbalmagazine van de UK. Heel, heel straf. En dan nog ander leuk nieuws. Prins Gabriel, de oudste zoon van koning Philippe en koningin Mathilde, die mag 23 kaartjes uitblazen. Naast DJ is hij ook een fervent bergbeklimmer. Ik weet niet hoe hij het gaat vieren. Maar het koningshuis heeft wel foto's gedeeld van de prins met trekrugzak en klimmateriaal in de Alpen. Misschien gaat hij wel een bergje bestijgen vandaag om het te vieren. Of staat hij toch nog aan de draaitafels om een eigen verjaardagssong te maken. Wie weet.
2: Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Staat op.
0: En dit is Barrett, Thrill of It All. Goedemorgen.

0: elke ochtend rond 6:15 is het hier nagelbijten. Want dan testen we of je sneller bent dan de zang. Het is heel simpel. Ik speel straks een nummer. En jij moet me gewoon vertellen wie de artiest is nog voor die begint te zingen. Als jij denkt dat je sneller kan zijn dan de zang, stuur dan nu even snel in de app. En dan gaan we zo meteen ontdekken of dat effectief het geval is.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller.

0: testen we of jij sneller kan zijn dan de zang. Ik vind het geen gemakkelijke opgave vandaag. Maar ik ben er zeker van dat jij dat tot een goed einde gaat kunnen brengen.
1: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn. Knaldi.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Ten eerste is Alberto.
4: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
5: Amai, de gorap.
4: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
3: Dag en doorheen.
5: Blop, de blop.
6: Ten jouw kostuum aan en ik dacht. Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
4: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
12: Oh, dat is hier zo stil binnen.
13: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...

0: ben jij deze vroege ochtend al sneller dan de zang.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
2: Sneller dan de zang.
0: Luisteraar Jori uit Izegem, die hoopt althans van wel. Goedemorgen, Jori.
3: Goedemorgen.
0: Waarom ben jij al wakker?
3: Omdat ik moet gaan werken straks, hè.
0: Ook een vroege ochtendvogel op het werk?
3: Ja, toch een beetje.
0: Of moet je lang reizen naar het werk?
3: Ook een drie kwartier en om 8 uur starten.
0: Oké. Ik wens je alvast een hele goede werkdag. Ik hoop dat die gaat kunnen beginnen met eeuwige roem hier op de radio, want dat kan je winnen. Of natuurlijk eeuwig muzikaal vernederd worden als je het niet weet. Zie je het toch zitten, Jori?
3: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ben je een beetje een muziekman?
3: Ik vind het wel, ja.
0: Oké, Jori, we gaan het zo meteen meemaken of het zo is of niet. Het is een hele lange intro deze ochtend. Bijna 45 seconden, dus je hebt echt genoeg bedenktijd. Ben je klaar?
3: Ja, absoluut.
0: Hier komt het.

0: zegt dit al iets?
1: Dat is System of a Down.
0: Maar Jori, wist je het vanaf seconde 1 al?
1: Eigenlijk wel, maar eventjes de spanning en houden, hè.
0: Jori toch, je liet ons helemaal in spanning. Dacht, hij weet het misschien niet, maar hij wist het wel. We zochten inderdaad System of a Down met Chop Suey. Eet je dat graag, dat Chinese gerecht?
1: Ah ja, als je altijd gerecht lust ik wel goed, ja.
0: Misschien vanavond klaarmaken om dit heugelijke nieuws, namelijk muzikale eeuwige roem op de radio, te vieren?
1: Ja, dat gaan we misschien doen, hè.
0: Dat gaan we afspreken. Jori, maak er een prachtige werkdag van. Goed gedaan.
1: Dank u wel. Dag.
2: Studio Brussel.
3: Studio Brussel
2: staat op.

Swedish House Mafia, wait so long. Na 7 uur mogen we hier samen een bijzondere verjaardag vieren. Want het album Paradise In Me van Case Choice met daarop deze wereldhit Not

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar iets ons hotel juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: 7 uur, een hele goede morgen.
4: VRT Nieuws.
5: Met Ton Janssens.
6: Er heeft een tornado geraast in de Hoge Venen. Na de natuurbrand is de omgeving daar gisteravond getroffen door hevige regen en wind. In Bullingen in de provincie Luik was er zelfs een kleine tornado. Eén huis werd daar verwoest door de windhoos en is onbewoonbaar. De bewoner was niet thuis en heeft via de sociale diensten een nieuwe woning gekregen, tijdelijk. De natuurbrand in Hoogvenen is trouwens ook nog niet voorbij. Amorie de Mulder, de brandweer heeft daar opnieuw de hele nacht doorgewerkt. Hoe is die nacht verlopen?
7: Ja, een moeilijke nacht hier. De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer ook erg bemoeilijkt. Door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En er waren ook nog altijd verschillende opflakkeringen, ondanks die regen dus. Er zijn nu nog zo'n 200 mensen op het terrein. Het is hier nu bewolkt en er staat best een strakke wind. Als het weer straks meezit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. Ze hopen hier vandaag dus ook opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van de blushelikopters en vliegtuigen, zoals gisteren, om echt vooruitgang te boeken.
6: De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze in de VS gaan wonen. Ze hadden toen hun koninklijke rol opgegeven en ze hadden toen ook veel conflicten met de Britse pers. Nu komt Harry, de jongste zoon van koning Charles, dus terug. Harry en Meghan hebben hun twee kinderen zelfs al ingeschreven in een Engelse school. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuizing. Koning Charles is blij. Hij laat weten dat hij er naar uitkijkt om zijn familie vaker te kunnen zien. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht zeker 8 mensen omgekomen en 33 mensen zijn ook gewond geraakt. Bij de Russische aanvallen zijn verschillende appartementsgebouwen geraakt en ook een kinderziekenhuis. Een van de Russische drones kwam terecht op het Roemeense platteland vlakbij de Oekraïnse grens. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen te onderscheppen door een tekort aan Amerikaanse luchtafweerraketten. Sport op het WK hockey hebben de Red Lions, onze Belgische hockeymannen, gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar was na de wedstrijd niet helemaal tevreden over het niveau van de Belgen.
8: Ja, ik denk dat onze spel weer in orde zit. Maar we missen een beetje die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op het moment te prikken. En dat hebben we te weinig gedaan, denk ik.
6: De Red Lions zijn tweede geëindigd in hun groep na Duitsland. Ze mogen nu door naar de volgende ronde. En nog een transfer liever in het voetbal. Rode duivel Diego Moreira trekt naar AC Milan. Hij verlaat Straatsburg voor de Italiaanse topclub, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Het weer. De dag start met buien. In het westen kan dat onweer zijn. Temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien bij 21 graden. Zondag wordt het droger met meer opklaringen.
5: Mona, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
5: Hoe gaat het op de weg?
1: Het zijn allemaal vrij korte files op dit moment. Richting Antwerpen schuif je 10 minuten aan vanaf Massenhoven. En gaat het ook wat langzamer op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de N16 richting Willebroek zo'n 10 minuten bij aan de Werken in Temse. Wat trager rijden op de binnenring rond Brussel. Dat doe je tussen Stroombeek en Machelen. En dan richting Brussel beginnen de files toe te nemen. Dat is op de A12 vanaf Londerzeel en op de E40 vanaf Sterbeek.
5: Dankjewel, Mona.
4: Het is bijna zover.
9: Can you believe it?
10: We're at Pukkelpop!
4: Pukkelpop!
9: van Pukkelpop Live.
10: Are we ready?
3: Straks vanaf 4 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
9: De festivalzender. Studio Brussel staat op.
3: Staat op.
9: Marie Neefs.
11: Case Choice viert vandaag een belangrijke verjaardag. Zometeen meer daarover. En straks ben ik nog op zoek naar een vakantieganger. Maar eerst even Disco Line.

0: maar lekker dansen gaat er wel gedaan worden. Het is vandaag 30 jaar geleden dat we de plaat leerden kennen met deze wereldhit op. Not an Addict van Case Choice staat op het tweede album van Case Choice, Paradise in Me. Dat viert vandaag zijn 30ste verjaardag. En ja, het nummer Not an Addict, daar braken ze toen echt internationaal ook mee door. Het kwam echt overal ter wereld in allerlei hitlijsten terecht. Het is ondertussen ook meer dan 28 miljoen keer gestreamd op Spotify. Waanzinnige hit dus. En afgelopen mei bracht Sam nog een nieuwe versie uit van het nummer. Werd gedoopt op Sam's Version. En daar vertelde hij toen ook over dat het wel bijzonder is om dat nummer nu op een hele andere manier te beleven.
1: Ja, misschien een beetje matuurder dan de versie die ik geschreven heb toen ik 20 was. Al een heel leven geleid ondertussen. En ja, het is ook wat er natuurlijk bij komt, is nu die dingen mogen doen, mogen schrijven, mogen herbeleven als Sam. Betekent ook altijd wel iets nieuws voor mij. Dus het is gewoon opnieuw een stuk van mezelf laten zien op een licht andere manier.
0: Zeer bijzonder dus om dat nummer voor een tweede keer helemaal te kunnen beleven. Het is ook echt een hele andere versie geworden, die Sam's Version.

0: akoestische Americana versie. En als je denkt van, ja, sommige nummers, daar moet je eigenlijk gewoon afblijven. Daar hoef ik geen nieuwe versies van te komen. Hij is er zich bewust van, hoor.
1: Ja, ik ben over het algemeen helemaal mee akkoord dat je van bepaalde nummers echt gewoon moet afblijven. Ik wou het in het begin ook echt niet doen. Dat nummer dat heeft inderdaad zijn job gedaan. We spelen dat nog heel graag live. Ik heb zeker geen haat-liefde-verhouding. Alleen maar liefde voor Norah Eric. Het heeft ons heel veel deuren voor ons geopend. Maar het was, ik moest ergens een versieke maken voor de radio. Iets anders dan wat we normaal deden. En ik dacht, ja, ik kan me er toch eens aan zetten dat ik er iets mee kan doen. En dan ben ik aan dat tokkeltje begonnen. En ineens had ik zoiets van, ja, misschien moet ik wel in plaats van het zo herhalen van het verleden, misschien wel gewoon zien als een uitdaging om te zien of ik daar iets mee kan doen. In de stijl van de plaat die ik net gemaakt heb. En dan was ik er eigenlijk zelf zo enthousiast over. Dat ik dacht van, ja, misschien moet ik dat wel gewoon uitbrengen. Dus ik ben er uiteindelijk wel gewoon

0: gewoon trots op. En het is ook fijn om opnieuw te zien dat mensen connecteren op een andere manier met deze song.
1: Een nummer waar mensen dus al 30 jaar mee kunnen connecteren. Bij ons was het zelfs op de Scouts een van de vaste kampvuurnummers. Dus het kan op allerlei verschillende manieren worden beleefd in verschillende versies. Ik leg hier vandaag graag het origineel nog eens voor je op. Case Choice met Not an Addict.
2: Studio Brussel.
3: Staat op.
2: Staat op.
3: Life is music.

0: moet weten. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Mis niets van Pukkelpop Live. Het hele weekend bij Studio Brussel op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzend.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil meneer?
5: Sorry meneer.
7: Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
10: Studio Brussel.
11: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo.

0: Olivier Fur, die moet tegenwoordig van alles ketten. Want hij zit in de Nederlandse versie van de slimste mens ter wereld. Benieuwd wie daar aan toe is.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaines DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Jawel, dat heb je nog eens goed gehoord. We starten ons nieuwe radioseizoen hier echt met een knaller van formaat. Want we nodigen je heel graag uit op een exclusieve showcase met Fontaines DC op donderdagavond 3 september. Ze hebben net een nieuwe single uitgebracht, Marianne. En wij dachten, dat zou nu toch gewoon keileuk zijn als je die meteen eens live kan meemaken. Dus voilà, we hebben dat gefixt voor jou. Het enige wat jij nu nog moet zien te doen is tickets te pakken krijgen. En daar krijg je gelukkig zeer uitgebreide tijd voor. Want we geven vanaf komende maandag 24 augustus een hele week lang tickets weg.
4: Luister volgende week naar Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
4: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Starburster van Tains DC. Luisteraar Frederik kijkt ook al enorm uit naar die showcase. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Het gaat nog altijd niet zo heel goed in de Hoge Venen.
1: Nee, de natuurbrand daar is nog altijd niet geblust. En het was ook weer een moeilijke nacht voor de brandweer. En alsof die brand nog niet genoeg is, was er gisteren ook nog eens een kleine tornado ontstaan in de omgeving van Bullingen. Ook in de Hoge Venen is dat. Die tornado heeft één huis verwoest. De bewoner was gelukkig niet thuis en heeft via de sociale dienst wel tijdelijk een nieuwe woonplek gekregen. En op het WK hockey hebben de Red Lions, onze Belgische hockeymannen, gewonnen van Maleisië met 5-3. Het was de laatste groepswedstrijd voor het WK. Ze zijn geëindigd op de tweede plaats net na Duitsland en mogen dus nu door naar de volgende ronde.
0: Als we naar buiten gaan, moeten we dan best een regenjas aantrekken?
1: Ja, misschien wel. We krijgen buien. In het westen kan dat zelfs onweer zijn. En temperaturen vandaag tot 23 graden.
0: Dankjewel, Toon.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De hotshot deze week die mag eens lekker stevig zijn. Want je krijgt een echte gitaarovervloed van Royal Blood met 10 over 10. En als je graag nog meer over die nieuwe single wil weten of over het album dat eraan komt, dan kan je nu ook het interview helemaal checken op ons kanaal op VRT Max.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Ten over ten.
4: Hey, we're Royal Blood. If you want to listen to really good new music, it's going to be at Studio Brussels. That's why we're very happy that our new single is Hot Shot on Studio Brussels.

0: jij zo'n dikke pietzak die nog aan het genieten is van de vakantie? En ben je op dit moment toch als een trouwe labrador naar Studio Brussel aan het luisteren vanuit het buitenland? Dan beloon ik die loyaliteit zeer graag met een vakantieplaatje. Laat nu even in de app weten op welke exotische bestemming je aan het luisteren bent en welke vakantieplaat deugd zou doen. Dan krijg je hem hier gewoon gratis en voor niets van mijn cadeau.
1: Studio Brussel, worldwide.
2: Studio Brussel.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Del Rey Video Games. Kan dat je daar ook je zomervakantie mee hebt gevuld? Of misschien ben je wel een dikke sloeber en zit je gewoon nog in een of ander exotisch buitenland?
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Worldwide.
0: Robin die stuurt goedemorgen uit Ursel, het exotische Oost-Vlaanderen. En Bjorn die zit aan de Costa del Peloes. We mogen dus allemaal zeer jaloers zijn op Nympha, want zij is een soort van permanent op vakantie. Goedemorgen Nympha.
3: Goedemorgen Marie.
0: Jij dacht zo enkel in de zomer op vakantie gaan, goh, dat is te weinig.
3: Ja, inderdaad. Wij zijn een jaar of drie geleden, ja, eigenlijk volgende week is het exact 3 jaar geleden dat wij verhuisd zijn naar het meest zuidelijke dorpje van de Ardèche in Frankrijk.
0: Proficiat, we vieren die derde verjaardag dan even samen ineens ook. Hoe ben je er in godsnaam opgekomen om naar daar te verhuizen?
3: Goh, wij kwamen eigenlijk heel vaak naar Frankrijk op vakantie. En goh, op iedere vakantiebestemming hadden wij zoiets van... Oh, stel je voor dat je hier kan wonen. Oh, stel je voor dat je hier kan wonen. En zo is een beetje het idee wel ontstaan van... Op een dag kopen we iets in Frankrijk. En dan zijn we beginnen huizen shoppen. Telkens dat we een reisje in de buurt deden. En ja, zo zijn wij bij ons huis terechtgekomen. En uiteindelijk na x aantal tijd beslist van... Oké, we gaan ervoor, we springen.
0: Amai, wauw. Je hebt een sprong gewaagd waar velen waarschijnlijk van dromen. Maar nooit doen... Was het moeilijk om die knoop door te hakken?
3: Het was eigenlijk een beetje hold the boulder, want door een sollicitatiegesprek en onze zoon moesten we juist starten in het eerste leerjaar, hebben we eigenlijk beslist, terwijl dat we hier op vakantie waren, van oké, we gaan ervoor. Wij zijn toen terug naar België vertrokken en holder de bolder. 3 weken later zijn we verhuisd. Dus
0: wow.
3: Het was eigenlijk zonder concreet heel veel nadenken en gewoon hup, go en vrienden optrommelen, de boel inladen en verhuizen.
0: Amai, dat is hot. En hoe bevalt het leven daar 3 jaar later?
3: Oh, ik woon hier super graag. Het is zo mooi, het is zo rustig. Het is zo'n andere vibe dan in België. Maar ik mis mijn familie en vrienden wel heel hard. Dus af en toe moet ik wel eens de TGV op en ja, goeiedag gaan zijn.
0: Ja, dat begrijp
3: Gelukkig
0: ik.
3: Gelukkig hebben we ook heel veel bezoeken. We hebben nu ook net, het zomerseizoen is hier nog bezig, maar we hebben ook heel de zomer veel mensen gezien die wij kennen, die dan de vakantieplannen rondom ons. Dus dat is heel fijn dat we zoveel bezoek krijgen.
0: Maar ja, natuurlijk. Ja, als ik zo'n vrienden had die in een leuk zuidelijk Frans dorp wonen, ja, ik zou het ook wel weten natuurlijk. Ik zou mijn vakantie daar ook graag aan koppelen. Ik ben blij om te horen dat het allemaal goed bevalt daar. Welke vakantieplaats, of ja, permanente woonplaats kan het ook zijn voor het vakantiegevoel. Mag ik je cadeau doen, Nympha?
3: Ik heb gekozen voor Don't Stop Believing van Journey. Ik weet niet waarom, maar deze zomer zit dat heel vaak in mijn playlistjes. Dus ja, die mag het zijn.
0: Het past ook trouwens perfect, hè? Don't Stop Believing. Jij leeft de droom die velen najagen. Don't Stop Believing, alles kan. Wie weet, woon je wel op je vakantiebestemming van je droom en is elke dag een klein beetje vakantie. Nympha, je bent een inspiratie. Ik ga dat draaien voor jou. Maak er een hele fijne dag van daar.
3: Ja, jullie ook.

0: Blackbox Revelation Stronger. Het Instagram-account van Olivia Rodrigo wordt overspoeld met reacties van voetbalfans.
1: Studio Brussel staat op.
0: Siebe van de redactie, jij weet wat er aan de hand is.
2: Eigenlijk, haar account wordt dus overspoeld door reacties. Het heeft alles te maken met de voetballer Rodri, middenvelder bij Manchester City. Ook onlangs nog 2K gewonnen met Spanje. Die heeft een transfer versierd naar Barcelona. Eén probleem, hij heeft geen Instagram-account.
0: Ai.
2: Dus zijn ze op zoek gegaan naar een andere Rodri, Olivia Rodrigo. En zijn ze eigenlijk nu al haar posts aan het volspannen met Welcome to Barcelona in de kleuren rood-blauw. Om op die manier toch Rodri welkom te heten bij de nieuwe club.
0: Wat lief. Olivia zal zich ook helemaal thuis voelen.
1: Studio Brussel.
3: Staat op.
1: Staat op.
3: Life is music.
0: Dit is Drop Dead van Olivia Rodrigo. Als jij Rodri of haar warm welkom wil heten in Barcelona, je weet haar Instagram-account te vinden.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: 8 uur, een zeer goedemorgen.
7: VRT Nieuws.
6: Met Ton Janssens.
8: Een tornado heeft een huis verwoest in de Hoge Venen. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en ook de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevig onweer en ook veel wind. In het dorpje Bulingen aan de grens met Duitsland was er zelfs een tornado. Die heeft 1 huis verwoest, maar er raakte gelukkig niemand gewond, zegt de burgemeester van Bulingen.
9: In dat huis wat ingestort is, was er gelukkig in dat gedeelte wat ingestort is geen persoon op dat ogenblik. En in de andere helft, ja, dat was 1 persoon, die hebben wij door onze zeilhilfecentrum, daar hebben wij onmiddellijk ervoor gezorgd dat die een ander verblijfplaats krijgt.
8: En de natuurbrand in de Hoge Venen is trouwens ook nog niet voorbij. Amaury de Mulder, jij bent daar. De brandweer heeft daar opnieuw de hele nacht doorgewerkt. Hoe is die nacht verlopen?
10: Moeilijk. Door de regen en wind moest de brandweer werken met slechte zichtbaarheid vannacht tussen de omgevallen bomen en op moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En ondanks die regen toch nog altijd verschillende opflakkeringen, ook aan de Barak Michel. Er zijn nu nog zo'n 200 mensen op het terrein. Het weer ziet er vandaag gelukkig wel beter uit. Er is op dit moment een drone aan het rondvliegen om een goed beeld te krijgen van de situatie na vannacht. En dan is de hoop dat ook de blushelikopters en vliegtuigen vandaag opnieuw kunnen opstijgen om echt weer een grote stap vooruit te zetten.
8: De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze in de VS gaan wonen. Ze hadden toen hun koninklijke rol opgegeven en ze hadden toen ook veel conflicten met de Britse pers. Nu komt Harry, de jongste zoon van koning Charles, dus terug. Harry en Meghan hebben hun 2 kinderen zelfs al ingeschreven in een Engelse school. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuizing. Koning Charles is blij, hij laat weten dat hij er naar uitkijkt om zijn familie vaker te kunnen zien. Bij een Russische raketaanval op Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zijn vannacht zeker 12 mensen gestorven. Er zijn ook 32 gewonden. Bij de Russische aanvallen zijn verschillende appartementsgebouwen geraakt en ook een kinderziekenhuis. 1 van de Russische drones kwam terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de Oekraïnse grens. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen te onderscheppen door een tekort aan Amerikaanse luchtafweerraketten. Sport op het WK hockey hebben onze Belgische mannen, de Red Lions, gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar was toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
11: Een beetje een mixed feeling, zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk dat de eerste kwart al 4 of 5 minuten mag zijn. We hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moet. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
8: De Red Lions zijn 2e geëindigd in hun groep na Duitsland. En ze mogen nu dus door naar de volgende ronde. Het weer nog. De dag start met buien. In het westen kan dat zelfs onweer zijn. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien. Rond 21 graden dan. Zondag droger met meer opklaringen.
6: Mona, hoe zit het op de weg?
12: Het valt eigenlijk best mee deze ochtend. Hier en daar wat aanschuiven. Dat is op de binnenring rond Brussel met 15 minuten tussen Stroombeek en Machelen. Richting Brussel op de E19 10 minuten bij tussen Kontig en Dwerke in Rumst. Verderop vanaf Peutie hetzelfde. En nog eens 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. Richting Antwerpen 10 minuten bij vanaf Massenhoven. 20 tussen Mechelen-Noord en Dwerke in Rumst. En ook wat traangereden op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 15 minuten. Dat doe je tussen Sint-Anna-Linkhoven en het voorbij de Kennedy-tunnel. En op de N16 richting Willebroek zo'n 10 minuten bij aan de werken in Temse.
6: Dat klinkt oké. Dankjewel, Mona.
13: Het is bijna zover.
14: Can you believe it?
15: Pukkelpop.
16: Make some noise out there!
17: Mis niets van Pukkelpop Live.
18: Are we ready?
19: Straks vanaf 4 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
20: De festivalzender.
21: Studio Brussel staat
13: Dave's.
6: Donderdag 20 augustus, ook wel bekend in de annalen als de eerste dag van Pukkelpop 2026. We duiken een uur lang in de line-up.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.
6: En je hoort het al meteen. We gaan dat doen met de allerbeste live muziek.

0: was crazy om toen bij te zijn. The Atomic Orchestra hier met Glins en Daan. Dit jaar staat dat giga-orkest er weer op zaterdag. En echt, dat is iets dat je niet mag missen als je naar Pukkelpop gaat. Want je valt daar van de ene zotte verrassing in de andere. Wie er dit jaar mee gaat doen, dat is nog een zeer goed bewaard geheim.
1: Studio Brussel staat op.
0: Goedemorgen, lieve Pukkelpoppers. Hoe ziet jullie ochtend eruit? Zijn er al zotten die onderweg zijn naar de camping? Die opent om 9 uur. Misschien ben je wel helemaal ready om daar te knokken voor het beste plekje van de camping. Of misschien ben je wel nog gewoon thuis in volle paniek die zak aan het maken. Of het kan ook dat je nog rustig in je beddenbak ligt. Of misschien denk je Pukkelpop, hè? Wat is dat ook alweer? Kijk, hier op Studio Brussel en op VRT Max hoef je in elk geval niets te missen van het festival. Maar ik ben wel heel benieuwd als jij gaat. Laat me weten of je gaat, met wie je gaat en vooral waar je dan naar uitkijkt. Welk artiest wil jij heel graag zien? Stuur me dat in de Studio Brussel app en dan speel ik heel graag een live plaatje van die artiest. Want is er een betere manier om in de sfeer te komen van Pukkelpop?
1: Studio Brussel, staat op. Goedemorgen.
2: Dit nummer gaat over de afgelopen maanden, jaren. Er wordt een nieuwe single. Dit nummer heet Begin Opnieuw.
0: Je herkent inderdaad de stem van Mathieu Terrein. Dit is Bazaar, live Begin Opnieuw.

0: Katrien die kijkt alvast uit naar deze bazaar. Ze spelen zondag op de mainstage van Pukkelpop.
1: Live is music.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
0: Straks is het van dat. De start van 4 dagen pure muzikale waanzin. Pukkelpop. En om al helemaal in de sfeer te komen, duiken we even samen de line-up in van dit jaar. Met de beste live muziek van de artiesten die er gaan spelen. Goedemorgen, Hanna.
3: Goedemorgen.
0: Ben je al vertrekkers klaar?
3: Ja, ik sta klaar om te vertrekken na dit telefoontje.
0: Wauw, oké. Okay. Je gaat recht richting de camping, vermoed ik dan, voor een plekje?
3: Yes, klopt. We gaan de volledige 4 dagen samen met de trein. Ik weet wel niet hoe ik al mijn grief ga meekrijgen, maar bon, ik heb er zin in.
0: Zit het in één grote rugzak of is het zo allerlei zakken bij elkaar en nog zien hoe het gaat lukken?
3: Ja, het is een trekrugzak met nog een zak aan, dan nog een tent in mijn hand en een stoeltje.
0: Wow, Hanna, ik wens je nu alvast heel veel sterkte met de rug. Daarna denk ik iets fris drinken om de pijn wat te verzachten. Maar eens je in dat campingstoeltje zit op de camping, is dat allemaal vergeten, hè? Al dat gesleur, dat is zo.
3: Ja, voilà.
0: Om 9 uur gaat de camping open. Is er een masterplan van aanpak?
3: Het is al even geleden dat ik wel ben geweest. De laatste keer was 3 jaar geleden. Dus ik laat het over mij heen komen. Okay. Ik laat de groep leiden. We gaan het zien. We gaan het zien.
0: Dat lijkt me een goede strategie. Met wie ga je allemaal?
3: Ik ga met al mijn vrienden van de scout. Ze zijn toch met een groep van 15 of zo.
0: Oké.
3: Okay. Dus dat is wel leuk.
0: Dat is leuk. Naar wie kijk je het meeste uit? Die komt optreden dit jaar.
3: Ik kijk onder meer uit naar Joe, Tyler, the Creator. Zara Larsson heb ik ook heel veel zin in. Dus dat zijn niet mijn 3 topfavorieten van het moment.
0: Oké, okay, klinkt heel goed. Heb je de dance moves voorbereid voor Zara Larsson bijvoorbeeld?
3: ik ben niet zo... En ik durf dat niet zo, dat ik denk, ik ga dat helemaal show op stage, want zij nodigt altijd iemand uit om de dans met haar te doen. Mm-hmm. Maar ik zal me wel amuseren in het publiek.
0: Oké. Okay. En ga je ergens op de eerste rij staan? Of wat is jouw vaste plekje in het publiek?
3: Goeie vraag. Het hangt af van de act ervoor natuurlijk.
0: Ja.
3: Of ik die vroegtijdig wil verlaten of niet. Maar ergens in het midden is denk ik het meest realistisch.
0: Oké, okay. Ik wens je heel veel plezier deze 4 dagen. Sterkte met het sleuren en heel veel succes bij de camping. Ik ga hier Joe al even voor jou draaien live. End of beginning om op te warmen. Geniet ervan, hè, Hanna.
3: Dankjewel, super. Een kei goeie start van de dag.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.

0: show. Een act waar we zeer naar uitkijken op Pukkelpop. Je staat op vrijdag op de main stage voor het eerst op Pukkelpop dit jaar. End of Beginning hoorde je.
1: Studio Brussel staat op.
0: We bereiden ons vast een uurtje lang voor met de beste live muziek van mensen van de line-up van Pukkelpop. Want vanavond begint dat festival. Als jij vertrekkers klaar bent, of je nog aan het voorbereiden bent, of je er één van die vier dagen gaat bij zijn en er is een artiest waar je heel hard naar uitkijkt, laat me dat dan even weten via de app van Studio Brussel.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
4: Check.
3: De DJ checkt voor je tickets koopt.
4: Oké, check.
3: En social media checkt voor je op date gaat.
4: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
3: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
3: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
1: Studio Brussel.

0: Arctic Monkeys live. Do I Wanna Know? We duiken even samen een uurtje in wat live plaatjes om ons voor te bereiden voor Pukkelpop. Tom Janssens zat nog even niet aan zijn bureau. Misschien nu wel. Dag Tom.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Oh, daar ben je. Wat een verrassing. In de Hoge Venen is een huis verwoest, maar niet door een brand.
1: Nee, inderdaad. Wel door een kleine tornado. Die was ontstaan in het dorpje Bulingen, vlakbij de Duitse grens. Een huis dus volledig verwoest. De bewoner was op dat moment niet thuis. Hij krijgt nu tijdelijk onderdak in een andere woning. En de natuurbrand zelf trouwens is daar nog altijd niet geblust. Het was opnieuw een moeilijke nacht voor de brandweer in de Hoge Venen. En dan de Britse prins Harry en zijn gezin komen terug naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de VS verhuisd. Ze hadden toen hun koninklijke rol opgegeven. De familie toen had ook veel conflicten met de pers. Nu komen Harry en Meghan dus terug. Ze hebben hun twee kinderen zelfs al ingeschreven in een Engelse school.
0: Welcome back.
1: Yes.
0: En het weer?
1: De dag start met buien. In het westen kan dat ook onweer zijn. Temperaturen vandaag tot 23 graden.
0: Dankjewel, Toon. Maak er nog een mooie dag van, hè.
1: Dank je.
2: Is music.
3: Studio Brussel
2: staat op.
0: Een uur lang hoor je hier artiesten uit de line-up van Pukkelpop, want vanavond begint het festival. Vier dagen lang wordt het daar fantastisch. Je laat veelvuldig in de app weten waar je allemaal naar uitkijkt. Er zijn zoveel namen en ik draai ze heel graag voor jou als jij gaat en je kijkt naar iets uit. Of je kan er niet bij zijn, maar je zou wel een bepaalde artiest heel graag gezien hebben. Mag je ook altijd sturen, hè, in de Studio Brussel app. Er zijn wel wat fans van Florence and the Machine. Die gaat er headlinen zaterdagavond. Benjamin die stuurt, ik ga erheen met mijn vriendin. Ik ga voor Deftones, mijn vriendin voor Florence and the Machine. Christian die stuurt, ik ga zaterdag voor Florence and the Machine, voor Wet Leg en Loose en de Yakuza. En Wendy die stuurt, nu nog even werken, straks Pukkelpop en veel smileys. En dan Florence, zaterdag. Ik draai haar heel graag live om al eens voor te proeven. Dit is You've Got the Love.
2: Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Staat op.
0: Staat op.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love. We kijken uit naar Pukkelpop.
1: Studio Brussel staat op.
0: En als het over uitkijken naar Pukkelpop gaat, dan is er één naam die ook zeer vaak terugkomt in de app. En dat is deze man.
2: Yo, what's going on? This is Youngblood and you're listening to Studio Brussel. Life is music.
0: Nadat ik had gevraagd naar wie je uitkijkt op Pukkelpop, stuurt de luisteraar Christine meteen Youngblood met heel veel uitroeptekens erbij. Gitte die stuurt ook, kan niet wachten om daar morgen aan de barricade te gaan staan. En dan was er ook nog een heel leuk berichtje van Eddie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jouw 16-jarige dochter en haar bestie die liggen momenteel nog te slapen boven ergens. En jij gaat ze wakker maken.
3: Ik ga ze inderdaad wakker maken, inderdaad, ja. We gaan ons wakker, gaan haar makker maken en dan gaan we straks vertrekken richting Hasselt om 4 dagen Pukkelpop te doen.
0: Crazy, wat een geweldige vader. Jij gaat ze daarheen brengen en we mogen ze nu samen wekken op de radio.
3: Ja. Ik ga ze brengen, ik ga ook hen vergezellen, want ze staan zodat ik met hen de full experience doe. Dus ik ga hen een lijstje dat ze hier hebben opgemaakt, de strakke planning, ga ik met hen volledig mee volgen.
0: Amai, hoe goed is dat? Zalig. Die hebben gezegd, papa, we gaan nu naar dat. En jij moet gewoon aansluiten en volgen.
3: Ja, ik zit hier staan. Lenny, Antoon, Davis, Roxy Dekker, Sissy Stars, Dikke, Audrey, Hubert, of ja, Major Lazer, alles. Allee. Het is een strakke planning.
0: En wat vind je daarvan, papa Eddie?
3: Ja, ik vind het leuk. Hè. Ik vind het wel leuk om dat allemaal mee te beleven. Ik hoor zelf ook graag muziek. Ik heb ook al een aantal festivals gedaan. Dus ik vind dat wel leuk om met hen. Maar ja, de jaren beginnen te tellen. Ik ga niet meer echt altijd vooraan gaan staan. Hè. Ik ga niet altijd een keer achteraan blijven staan.
0: Dat is je helemaal gegund. Zit er al wat leven daar in, die twee?
3: Ik ga nu de kamer open doen. Ik ga het licht aansteken. Goedemorgen. Opstaan, jullie zijn live op Studio Brussel. Het is echt waar. Zeg maar hallo.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met wie heb ik de eer?
3: Zeg, prima, je mag niet op luidspreker staan. Zeg maar.
0: Wat zijn jullie namen? Ik weet de dochter van Eddie en de bestie, maar jullie hebben waarschijnlijk ook een gewone naam natuurlijk.
3: Marie.
0: En jullie? Hoe heten jullie?
4: Maria,
3: Feline en Marie.
0: Feline en Marie, wat een prachtige namen. Daar kan ik niks op tegen hebben. Feline en Marie, zijn jullie klaar voor Pukkelpop? Ik heb van papa Eddie gehoord dat jullie een strakke planning hebben gemaakt die zeer goed getimed zal gevolgd worden.
4: Ja, absoluut.
0: Naar wie kijken jullie het meeste uit?
4: Ik ben naar Youngblood, Marie naar Youngblood en Feline. Oh, naar iedereen eigenlijk.
0: Iedereen. Dat zijn maar, ik weet niet, 100 namen of zo. Dat is keigoed. Ja, ja. Het gaat een fantastische 4 dagen worden. Is het jullie eerste keer Pukkelpop?
4: Alsjeblieft.
0: Is het de eerste keer Pukkelpop?
4: Nee, voor mij niet. Ik heb Billie Eilish nog gezien. Wel de eerste keer staan.
0: Oh, heerlijk. Al 16 en al gewoon al is geweest. Ja, kijk, de jeugd van tegenwoordig. Heerlijk. En zeg, Marie Youngblood heeft zijn been gebroken. Denk je dat het nog helemaal goed komt?
4: Mama, ja, dat gaat helemaal goed komen. Ik kan dat
3: tegen. De vraag is of jullie meet en greet kunnen regelen met.
0: Als hij luistert, dan heeft hij het bij deze al gehoord. We zullen eens aan zijn mouw trekken. Dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Hè. Ik zeg front row en dan komt het misschien wel helemaal goed. Geniet er daarvan. Ja. Het klinkt als een heel goed schema. Papa Eddie, succes daar met die twee op front. Liggen jullie ook samen op de camping met z'n drie?
3: Nee, we hebben geen camping geboekt. Het is een lang verhaal. Ik had eerst een hotel geboekt, lang geleden al, op de rand van Hasselt. Maar ik had me een week vergist. Ik had het hotel voor volgende week geboekt. Dus ik heb het moeten
0: annuleren
3: en dan had ik het moeten zoeken. En we slapen nu een beetje verder buiten Hasselt. Dus we gaan iedere dag met de auto een kwartiertje moeten rijden om naar Pukkelpop te kunnen komen. Maar kijk, het is toch nog gelukt om te blijven slapen.
0: Maar kijk, gelukkig hebben Marie en Feline ook ineens een privéchauffeur gefixt. Dat is daar heel goed geregeld.
3: Voilà. En ik denk ook een sponsor.
0: Ja, voilà. Ideaal, bij deze warme oproep aan iedereen die luistert. Neem je papa mee naar Pukkelpop. Dat is de ultieme lifehack. Heel veel plezier daar. Het wordt waanzinnig, denk ik. Geniet ervan en goed ontwaken nog. Da-da.
4: Dag.
1: Studio Brussel.
5: Staat op. Life is music. Now you shall fucking
0: life. Dit wordt waanzinnig hard meeschreeuwen. Zeker al door Marie, Feline en papa Eddie. Met Low Life. Youngblood hier live. Naar wie kijk jij nog uit op Pukkelpop deze editie? Laat me dat nog eens weten in de app van Studio Brussel.

0: Ja, ja, ja, ja.
1: Een uurtje live muziek uit de line-up van Pukkelpop om helemaal in de sfeer te komen. Youngblood is led af en breekt ook morgen de mainstage af. Hij zit met een kapot been. Maar gisteren heeft hij al zitten stagediven met een rolstoel. Dus verwacht je maar gewoon aan de waanzin. Waar kijk jij nog naar uit de komende 4 dagen van Pukkelpop? Ik zie van alles binnenkomen, maar ik ben nog benieuwd wat jij heel graag zou willen zien. Of als je er niet bij kan zijn, wat je dan graag eens live op de radio zou horen, omdat je het dit jaar niet live in het echt kan meemaken. Laat me dat weten. Ik heb hier Foo Fighters klaarstaan voor jou met Best of You.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
3: Of mijn jessekes voor de barbecue.
5: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
4: Doe eens naar rechts.
5: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
5: De dagelijkse kost-app.
6: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
7: Oh, schat, kijk, die afwerking.
8: Oh, en dat is hier zo stil.
7: Oh, voel eens, het toch niet meer.
8: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
7: Oh.
6: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
7: Oh.
6: Zegt.
9: Oh, Quadro.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
12: Ten eerste is het Alberto.
13: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
14: Amai, de gorap.
13: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
12: Dag en doorheen.
14: Lop de plop.
15: Trek dat kostuum aan en ik dacht, nu kots ik op die eerste rij.
12: Is dat door Piet Piraten spelen?
14: Schip, ahoy.
16: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
17: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
18: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
19: Wat zeg je?
13: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in

0: Ze haalden echt alles uit de kast. En je voelde het misschien al, het waren Foo Fighters op Pukkelpop in een wel heel bijzonder jaar, want dit was van 2012.
1: Studio Brussel staat op.
0: Het is dit jaar 15 jaar geleden, na die vreselijke storm op Pukkelpop. Er stierven toen 5 mensen, meer dan 150 anderen, die raakten gewond. En normaal gezien zou in dat noodlottige jaar 2011 Foo Fighters hebben moeten headlinen, maar door de storm kon dat toen niet doorgaan. En het jaar erop hebben ze dat helemaal goed gemaakt met een super indrukwekkende show. Ik weet niet of jij kippenvel hebt gevoeld. Dit afgelopen nummer, De Wij, die zong zo mooi mee. En ze hebben toen ook even stilgestaan bij de slachtoffers. Het was een ontroerend moment. Luisteraar Stefanie die stuurde ook nog toevallig: we stonden op Pinkpop tussen schreeuwende tienermeisjes voor Youngblood, maar stonden eigenlijk te wachten voor Foo Fighters. Youngblood heeft ons toen wel overtuigd. Het was echt goed. PS, als je door Youngblood wil aangeraakt worden, moet je aan de hekken gaan staan. En daarna stuurt ze toevallig nu dat ik dit berichtje heb gestuurd: Foo Fighters op de radio. Kippenvel zeg. Rune die kijkt uit op Pukkelpop naar Kaboutertje Putlucht. Helene die kijkt uit naar Raven Lené. Ze gaat met haar broer 4 dagen. Hebben ze vorig jaar ook al gedaan en is supergoed meegevallen. En dan is er ook nog hier en daar een triestig verhaal. Oh, Silke die stuurt, mijn hart pikt een beetje. Ik wil ook zo graag gaan. Ik had een ticket voor vrijdag, voor Youngblood. Maar ik ging op vakantie, maar nu is die vakantie gecanceld. En ja, heb ik ook geen ticket meer. En Claudia die stuurt, ik ga zoveel mogelijk online volgen, want ik heb helaas mijn ticket moeten verkopen wegens een heupoperatie. Kijk, als het toch een troost mag zijn, je kan hier alles op Studio Brussel volgen van Pukkelpop. We gaan er de hele tijd bij zijn. En je kan ook verschillende podia streamen op VRT Max. Dus je moet echt zo weinig mogelijk van het festival missen. Nog veel berichtjes die binnenkomen, dat is over Somber. Alice en Katrien en Els, die zijn alle 3 een beetje somber, omdat ze niet bij Somber kunnen zijn op zondag. Dus een plaatje van hem live, dat zou de pijn een beetje verzachten.
1: Studio Brussel,
2: staat op.
1: Goedemorgen.

0: hoorde Undressed Live. Nu een kleine vibe switch.
1: Ik wil je mooi spitsen. Ik wil alles wat je hebt mijn kant op hebben. Alsjeblieft, man België.
0: Zo klonk Joost op Pukkelpop 2019.

0: weet je dat het de waanzin was. Joost op Pukkelpop. Het was de allereerste keer dat ik hem ooit live zag en het was waanzinnig. En het is waanzinnig gebleven. Zometeen gaan we door met nog meer muziek. Nu zou er normaal reclame moeten komen. Maar toen kwam die niet. Maar hij komt in 1, 2, ja!
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
4: Zeg de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard. En jij?
4: Zonnebril.
5: Voor de zon.
4: Voor de ribbekies.
5: Hoe?
4: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: De Vos Lemmis.
7: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
0: 9 uur, goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
0: Met Ton Janssens.
10: Een tornado heeft een huis verwoest in de Hoge Venen. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevig onweer en ook veel wind. In het dorpje Bullingen, aan de grens met Duitsland, was er zelfs een tornado. Eén huis is daardoor voor een groot deel ingestort, maar niemand raakte gewond. Dat is opnieuw veel extra werk ook voor de brandweer, zegt de burgemeester van Bullingen.
11: Er zijn natuurlijk vele bomen omgevallen. Maar wat ik moet benadrukken, onze mensen die zijn al sinds 6 dagen betrokken in de brand in de Hoge Venen. Dus dat is een bijkomend natuurcatastrofe. En dat is natuurlijk iets wat echt veel nog bijkomende energie gevraagd heeft.
10: En de zware onweersbuien van afgelopen nacht hebben ook in verschillende Duitse deelstaten grote schade veroorzaakt. In Rijnland-Palts, vlakbij de Hoge Venen, is een vrouw van 58 overleden toen een boom op haar viel tijdens een wandeling. Haar vriendin raakte zwaar gewond. In een andere Duitse regio zijn zeker 60 woningen beschadigd door de storm. Verschillende huizen zijn onbewoonbaar. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd, nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Maar nu keren ze dus terug, zegt Katrien van Doorne, die het Britse koningshuis volgt.
12: Ik heb de indruk dat Harry zich nooit thuis heeft gevoeld daar. Hij had daar ook niks te doen. Je zag beelden van hem al surfend. Je zag beelden van hem naar sportwedstrijden gaand, concerten bekijken. En hij heeft altijd gezegd, ik mis mijn roots. Ik wil ook dat mijn kinderen mijn roots kennen, weten waar wij vandaan komen.
10: Het weer, de dag start met buien. In het westen kan dat onweer zijn. Temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien bij 21 graden dan. Zondag wordt het droger met meer opklaringen.
13: Het is bijna zover.
14: Can you believe it?
13: Niets van Pukkelpop Live.
15: Are we ready?
16: Straks vanaf 4 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
13: De festivalzender. Studio Brussel staat op.
16: Staat op.
13: Marie Neefs.
0: We gaan de 10e verjaardag van Blonde van Frank Ocean vieren. Zometeen eerst nog Ginny Eat World met The Middle. Goedemorgen.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Live is music.

0: van Rihanna, allemaal dat jaar. Blonde van Frank Ocean past dus ook in dat rijtje. En luisteraar Arthur, die is daar heel blij om. Dag Arthur.
1: Goedemorgen.
0: Mag ik jou een Frank Ocean superfan noemen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb daar ook een custom ring van het album Blond. Dus ik vond dat wel, ja, het is gewoon een heel mooi en het is een van de beste albums aller tijden, vind ik.
0: Wow, oké, ik wil heel veel weten over het album, maar even over die ring. Dat lijkt me niet iets evident om aan te geraken. Vertel eens.
1: Dat was eigenlijk wel nog vrij gemakkelijk, want er was een Nederlandse website die zo custom ringen maakte voor rap en andere hip-hop albums. En Blond zat daar ook tussen, dus ik heb dan daar gewoon op de online eentje besteld.
0: Oké, en hoe ziet die ring eruit?
1: Dat is eigenlijk gewoon het woord Blond dat op het album ook staat.
0: Oké, heel cool. Oké, maar voilà, bij deze superfanschap bewezen. Toen in 2016 was het even stresserend, want die releasedatum van die plaat is verschillende keren veranderd, uitgesteld. Zat jij ook echt te wachten op die plaat?
1: Ja, eigenlijk wel, want de dag ervoor was de Endless livestream ook, zijn officiële studioalbum, dat hij nog moest uitbrengen. En dan eigenlijk Blond is de dag erna uitgekomen als verrassing eigenlijk dat hij eigenlijk de volledige creatieve vrijheid had zonder zijn platenlabel en dat hij volledig onder zijn eigen naam kon uitbrengen, dat album.
0: Wow, weet je hoe die plaat voor de eerste keer bij jou binnenkwam toen je dat luisterde?
1: Doordat er zoveel diepgang is bij het album, komt dat ook wel heel diep binnen meteen. Hij zingt ook natuurlijk over zeer persoonlijke onderwerpen die iedereen wel een keer meemaakt, zoals relaties, liefde, verlies en nostalgie en eigenlijk ook over het algemeen ouder worden. En ook zijn eigen identiteit vastzoeken. En ja, dat kwam zeer hard binnen bij mij, ook omdat ik rond de leeftijd 17, 16 was. Uh-huh. En ook sindsdien heb ik dat elk jaar herluisterd en dat was eigenlijk ook een beetje een mooi album om al de mooie, maar ook de droevige momenten die ik meegemaakt had te beamen.
0: Ja. Oké, is dat ook wat het zo'n sterk album maakt, dat persoonlijke aspect, of zijn er nog dingen?
1: Ja, ook gewoon vooral het persoonlijke, het verhaal dat hij er ook wel in verwerkt, maar ook de unieke sound quality van alles. Ook hoe dat hij met autotune zijn stem verandert en dan plots een switch maakt. Ja, dat maakt het ook gewoon super mooi.
0: Het viert vandaag zijn 10e verjaardag al. Is het volgens jou een tijdloos album?
1: Ja, vrij zeker van.
0: Mag in alle hitlijsten, tijdloze afrekeningen, daar mag het allemaal van jou inkomen.
1: Ja, zeker in de top 10.
0: Zeker, oké, Arthur. Dankjewel om even toe te lichten wat die plaat betekend heeft voor jou en hoe belangrijk dat toen ook was. Ik ga met veel plezier Pink & White hier spelen. Arthur, fijne dag nog en geniet van de verjaardag. Hè. Ga je het album helemaal luisteren vandaag?
1: Ja, sowieso nog een keer.
0: Okay, dat is goed, dat is afgesproken.
2: Studio Brussel. Goedemorgen.

If You Wanna. Het is een memorabele 32e verjaardag geweest voor Phoebe Bridgers. Maar echt helaas helemaal niet door een of ander dik goed feest. Ze heeft de dag erna in het ziekenhuis moeten doorbrengen door een appendicite. Ze is er ook aan geopereerd ondertussen. En net nu ze terug was met nieuwe muziek en aan het optreden was, heeft ze een paar shows moeten cancelen om te herstellen. Veel beterschap.

0: de eerste rij bij Fontaine's DC? Dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
0: Life is music.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil neer?
3: Oh, sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

Goedemorgen. 9:20. Ik ben heel blij dat je erbij bent deze ochtend. Het kan een druk weekend worden, mogelijk. Er staan 4 dagen Pukkelpop gepland. Kampi Kitsch kan je ook naartoe. Maar hey, misschien ben je helemaal niet zo een gelukszak en zit je gewoon achter de boeken. Heb je herexamens? Of moet je werken? Kan allemaal, hè. Maar gelukkig is muziek er voor iedereen, welke situatie dan ook. Dit is Bruce Springsteen.

0: Portland, She Really Really Means It stond gisteren al op Pukkelpop. En dat was wel bijzonder, want dan was er de Pukkelblok.
1: Life is music.
2: Studio Brussel
1: staat op.
0: Dan konden enkele studenten gaan blokken in de club op Pukkelpop. Ze kregen ook een rondleiding achter de schermen tussen het blokken door. Er werden ook frietjes voorzien. En ze kregen dan ook nog eens een optreden van Portland. Slecht kan het niet zijn om zo te blokken natuurlijk. Muzieknieuws. De VMA's nominaties zijn bekendgemaakt. De Video Music Awards. Dat is een belangrijke prijs in muziekland. Wie staat er op die lijst voor beste video of the year? Dat is onder andere Ariana Grande, Bruno Mars, Madonna, Sabrina Carpenter, Taylor Swift. En dan natuurlijk een video die niet kan ontbreken, omdat die zo hard opviel dit jaar. Dat is die Storm 2 van Generation, featuring Yoon Lee natuurlijk. Die werd ook opgenomen in België. Dus hoe fantastisch zou het zijn als die nu met de prijs

Adele, Set Fire to the Rain. Soms heb je genoeg van je oude nummers en wil je gewoon graag een nieuwe weg inslaan. Maar dan is het soms ook eenzaam aan de muziektop, want het publiek moet natuurlijk nog willen volgen. Dat probleem beschrijven de Strokes in hun nieuwe nummer Lonely in the Future.

0: check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Nu kan hij gaan komen, ja! Marion heeft hem dan toch binnengeduwd.
3: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporta, VRT1 en VRT Canvas.
4: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
5: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
6: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
5: Of maar gezekjes voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
6: Doe eens naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
6: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.

Radio. Goedemorgen. Jungle heeft een verse plaat uit, die heet Sunshine. Ze voelt ook zeer vrolijk. Ze is ook iets liefelijker dan de voorganger, Volcano. Dat was meer een uitbarsting om wild op te dansen. Terwijl je nu echt rustig ook in de zon mag zitten genieten. Liefst met een beetje zonnestralen op je gezicht. Dit is Someday, Somewhere.

Nog een paar weken wachten en dan kan je naar die documentaire gaan kijken over de reunietour. Don't Look Back in Anger is vanaf 9 september in de cinema. Dit is dan weer Vrouwtje. Iedereen gaat vreemd. Ja, zelfs die van jou.

0: ik de dag met jou verder zetten. Hij heeft zich gedoucht. Ja. Ik heb het geroken. En zijn haren zien er ook fris gewassen uit. Een genot dus, kortom, om daarmee je dag te mogen verder zetten. Maak er een fantastische donderdag van.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
4: shine. Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be.
7: Kander, more space for your place.
8: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
9: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporta, VRT1 en VRT Canvas.
10: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
13: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
14: Goedemorgen, het is 10 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Ton Janssens.
16: Er is opnieuw protest tegen de geluidsoverlast door vliegtuigen. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast van de luchthaven van Zaventem. Het voorbije jaar nam de geluidshinder in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere gemeenten in en rond Brussel, sterk toe, nu één specifieke vliegroute veel vaker gebruikt wordt. Volgens de burgemeester van Lennik moet de last beter gespreid worden.
17: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
16: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. Federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruke vindt dat er een betere coördinatie nodig is tussen de verschillende ministers in ons land die bevoegd zijn voor klimaat en natuur. Naar aanleiding van de natuurbrand in de Hoge Venen en de hittegolven deze zomer wil hij in september samenzitten met de 6 andere ministers. Volgens Kruke is er binnen de regeringen wel degelijk een gevoel van urgentie en moet iedere minister dus binnen zijn bevoegdheid maatregelen nemen.
18: Elke minister, iedereen zijn eigen bevoegdheid, moet zich de vraag stellen, hoe kan ik met het klimaat werken? Want het is niet alleen een kwestie van veiligheid, het is een kwestie van leven, albaarheid en iedereen kan daarvoor iets doen. De minister van Klimaat kan dat herinneren. Ik doe dat al maanden en jaren.
16: De Amerikaanse staatsschuld is voor het eerst opgelopen tot meer dan $40.000 miljard. Dat is een historisch record. Steven de Krane is in Washington DC en vertelt hoe dat komt.
19: De Verenigde Staten leven boven hun stand. Want Washington geeft al jaren veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. Die staatsschuld van $40.000 miljard nu is onder meer het gevolg van de stijgende kosten voor pensioenen en gezondheidszorg. Maar ook de hogere defensieuitgaven, zeker nu met de oorlog in Iran. Ook de belastingsverlagingen van president Donald Trump hebben de schatkist geen goed gedaan.
16: Het weer. Buien. In het westen kan dat onweer zijn. Temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen en zaterdag nog veel bewolking, ook felle buien. Tot 21 graden dan. Zondag wordt het iets droger met meer opklaringen.
20: Het is bijna zover.
21: Can you believe it?
20: Niets van Pukkelpop Live.
22: Are we ready?
23: Straks vanaf 4 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
20: De festivalzender. Studio Brussel.
23: Joris Brijs.
14: Goedemorgen, klaar voor een nieuwe voormiddag samen. Straks richting Pukkelpop. Nu heeft Prince iets voor ons. Welkom, girls and boys.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
23: Live is music. Yeah.

Girls and boys, goedemorgen. Als je naar Pukkelpop trekt vandaag, dan ben je stilaan gepakt en gezakt. Poncho zeker niet vergeten. Ga je helemaal nergens heen vandaag of de komende dagen? Zo slecht is dat hier dicht bij de radio zeker niet. Ik zal hier nog van over

0: Oh Yeah van Steve Lacy. En Oh Yeah, over een paar uur start Pukkelpop 2026 en ze houden daar van verrassing. Er was een vrije plek op de vrijdag in de Marquee. En die plek die is net opgevuld door een band die je hier deze week vaak hebt horen passeren. Ze hadden ook al gehint op een passage in ons land.
1: It's all pointing in the right direction.
2: Yeah, I've heard rumors.
0: Deze twee stemmen zijn de stemmen van Royal Blood. Die zijn net toegevoegd aan de line-up van Pukkelpop. Vrijdag iets voor vijf hoor je ze met nieuwe muziek en die hotshot 10 over 10.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Royal Blood, 10 over 10.
5: Hey, we're Royal Blood. If you want to listen to really good new music, it's going to be at Studio Brussels. That's why we're very happy that our new single is Hot Shot on Studio Brussels.

0: niet de eerste en niet de laatste verrassing van Pukkelpop. Morgen speelt Royal Blood een surprise set. Ze beloven veel nieuwe muziek, waaronder deze 10 over 10. Maar ook de hits zitten blijkbaar al mee in de koffer richting Pukkelpop.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Studio Brussel.

out of it. Arctic Monkeys. Stel je zo'n typisch jaren 70 scène voor, met mensen in van die lange bruine broekpakken, veel bolletjes, alle kleuren van de regenbogen rond. En dan dit nummer uit 2026 van Lenny Lenny. Gaat verbazend goed samen.

La la la's die tot in de eeuwigheid kunnen blijven weergalmen. Dan ben je een tijdloos Don't You van Simple Minds. Goedemorgen, mijn missie vandaag bestaat erin om je met veel goesting af te zetten bij Pukkelpop. Vanaf 4 uur deze namiddag zitten we daar live. Dus welkom op de lijn,

0: hopelijk gelukt. Free Your Mind van Prosper en Clooney. Oog dicht voor het weekend.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Go yellow!
3: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dan moet ik rap zijn.
3: Info op telenet.be.
5: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
6: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
5: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
6: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

0: Fontaine DC heeft deze week al veel naar ons hoofd gegooid. Een nieuwe single, nieuws over een nieuwe plaat, maar het beste moest nog komen.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine DC.
0: Op 3 september komt Fontaine's DC een exclusieve showcase spelen bij Studio Brussel. En wat zou zo'n showcase zijn zonder jou, zonder luisteraar, zonder fans van Fontaine's DC? Dus je kan daar naar goede gewoonte helemaal vooraan je plekje opeisen bij die exclusieve showcase van Fontaine's DC door simpelweg de radio aan en luid te zetten.
4: Luister volgende week naar Studio Brussel
3: en win jouw tickets voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
4: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Every Breath You Take brengt je dichter bij Pukkop op 2026. We tellen verder af hier met een growl op de line-up. Na 11 uur.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Check voor vertrek.
6: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
7: Stream aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Ten eerste is Alberto.
10: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
11: Amai, de gorap.
10: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
9: Dag het erin.
11: Blop, de blop.
12: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
13: Is dat door piraten spelen?
14: Schip, ahoy.
15: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
16: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
17: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
18: Was
10: de
18: gip.
10: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
19: Nog voor je kan denken...
20: Pas op voor die een borduur!
19: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
21: Nee, schat, het is meun.
19: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
20: Een zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
19: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
22: En mijn broer zijn scheve tanden.
19: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
23: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
24: Gaan koken.
25: En, wat wordt het vandaag?
23: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
25: Quesadilla!
23: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
26: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
27: Yes.
26: Esso, omdat elke rit telt.
28: Dit is Studio Brussel.
29: Studio Brussel.
0: Een heel goedemorgen, 11 uur.
28: VRT Nieuws.
0: Ton Janssens.
30: Er blijven maar klachten komen over de geluidsoverlast door vliegtuigen. De gemeente Lennek in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast door vliegtuigen die naar de luchthaven van Zaventem vliegen. Het voorbije jaar nam de geluidshinder enorm toe. Niet alleen in Lennek, maar ook in Dilbeek en andere gemeenten in en rond Brussel. Dat komt omdat 1 specifieke vliegroute het voorbije jaar veel vaker gebruikt wordt. Volgens de burgemeester van Lennek moet de last beter gespreid worden.
31: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
30: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. In de Brusselse gemeente Anderlecht is de voorbije nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd rond 4 uur 's nachts opgeroepen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze een persoon met een schotwonde in het been. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Vanavond gaat Pukkelpop officieel van start, maar een uurtje geleden is de camping al opengegaan. Deze festivalgangers zijn al aangekomen, al was dat voor sommigen toch een hele tocht.
32: Wij zijn vandaag om 4:45 opgestaan.
33: Veel te veel zakken, veel te veel kleren, veel te veel drank, veel te veel eten.
34: Aiki nu wel.
33: Aiki, aan overvloed, ja.
35: Vandaag gaan we eerst de camping opzetten en daarna gaan we naar vrienden. Een beetje voordrinken en dan komen we terug naar hier voor het feesten.
36: Altijd de eerste, dan zit je altijd op tijd, hè. Beter te vroeg als te laat. We gaan er tegenaan.
30: En dan nog Formule 1 nieuws. Max Verstappen heeft zijn contract bij zijn ploeg Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen die er dit seizoen plaatsvonden binnen de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om ermee te stoppen. Ook andere teams trokken stevig aan zijn mouw, maar nu heeft de Nederlander zijn overeenkomst, die nog liep tot eind volgend seizoen, met 2 jaar verlengd. Het weer, buien of onweer in het westen van het land. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien mogelijk. Temperaturen dan tot 21 graden. En zondag wordt het wat droger met meer opklaringen.
1: Het is bijna zover.
2: Can you believe it?
1: Pukkelpop.
3: Make some noise out there!
1: Mis niets van Pukkelpop Live.
4: Are we ready?
5: Straks vanaf 4 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender. Studio Brussel.
5: Joris Brijs.
0: Over iets minder dan 5 uur zitten we samen live op Pukkelpop. Daar is iedereen meer dan klaar voor, behalve Dua Lipa. Don't start now. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

wil je nog niet te veel aan zondag en de laatste dag van Pukkelpop doen denken. Dat is nog ver weg. Maar ik wil hier wel nog eens op wijzen dat Violet Grohl voor het eerst in ons land komt spelen op zondag in de club op Pukkelpop. Toch een van de grotere namen op onze radar in 2026. Dit is Buik in de Cake.

0: Bijna 30 jaar oud. En bij elke luisterbeurt nog even mooi Into My Arms, Nick Cave in the Bad Seat.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Studio Brussel. Hi, this is Chris from the band Coldplay. Like.

Clocks van Coldplay. Pukkelpop loert om de hoek. We schuiven al op richting de laatste festivals van deze zomer dus. En dan blik je ook hier en daar al eens terug naar de festivalzomer van 2026. Op mijn lijst der hoogtepunten staat nog altijd Royal Otis op Rockwerchter begin juli. En zeker dit nummer live horen, Oysters in My Pocket.

0: Jamie XX met een glazen bol. I know there's gonna be good times.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
0: Niet alleen het weer is grillig deze week. Wij grillen op hier opnieuw één woord weg uit een nummer. Deze keer een nummer van de Beatles. Als je weet welk woord we zoeken, stuur dan in de app van Studio Brussel. En dan kan ik je €100 barbecue budget geven. Het woord dat we zoeken, stuur je in de app van Studio Brussel. Dan moet je enkel en alleen nog wat volk uitnodigen en lekkere dingen in huis halen. Luister goed naar die vier legendes uit Liverpool.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Deze was poepsimpel.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, Julie.
3: Goedemorgen.
0: Julie, we hebben het woord maar een stuk of 100 keer gehoord verderop in het nummer van de Beatles. Zo dus, jij weet welk woord we zoeken.
3: Ja, dat is sun. Here comes the
0: sun. Tuurlijk is dat sun. Here comes the sun. De zon van de Beatles levert je 100 euro barbecue budget op. Julie, wordt het de eerste barbecue van de zomer of ben je een wekelijkse griller?
3: Wel voor mij persoonlijk wel de eerste. Ja.
0: Oh, we zijn al 20 augustus, dus je bent laat in het barbecue seizoen. Maar goed, beter laat dan nooit. En met barbecue budget van 100 euro kan je eens goed laten gaan aan de grill. Wat is je favoriete stuk vlees of vegetarische optie op de barbecue?
3: Een ribbertje mag er altijd op bij mij.
0: Dat is goed. 100 euro aan ribbetjes voor Julie. Geniet ervan, hè?
3: Ja. Dank u wel.
0: Bye bye.

0: op de eerste rij bij Fontaine's DC? Dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
0: Life is music.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2+2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
8: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
7: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
9: Proximus. Think possible.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
11: Nog voor je kan denken...
12: Pas op voor die borduur!
11: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
12: Kan dat nu niet doen.
11: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
12: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
11: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En krijg ik roze blokjes?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: Zwangere Guy heeft in het verleden al veel aces geslagen als het gaat over scoren bij zijn fans. Dit is er nog zo in, Kim Kleisters.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret, roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën ben net als een brandhaard. Zijn we te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Kut, kun niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Het is 10 voor 12. Bijna middag. Bazaar staat zondag op de mainstage van Pukkelpop. Ze vieren daar ook al hun 10e verjaardag als band. Ze doen dat door een verzameling van doeken uit 10 jaar live shows Bazaar mee te brengen naar Pukkelpop. Het wordt een soort van lappendeken. Hij gaat dus te zien zijn in de achtergrond bij Bazaar op de mainstage van Pukkelpop. De mannen recycleren, dat is goed. Dit is Bazaar met Sef en Faisal. Ooit komt

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
3: Oh.
2: Zegt.
5: Oh, Quadro.
6: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
7: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
6: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
7: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Maar Bokstal, ligt je stil neer?
8: Oh, sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Het is 12 uur, een heel goede middag.
14: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek.
15: De tijgermug is op 4 nieuwe plaatsen in ons land gespot. Het gaat om de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, Kuurne in West-Vlaanderen en Ewaai in de provincie Luik. Dat zegt Gezondheidsinstituut Sano. De tijgermug kan gevaarlijke virussen overbrengen, zoals Zika of Dengue. De mug wordt ook nog altijd gemeld in 8 andere gemeentes in ons land, waar ze vroeger ook al voorkwam. Dat zegt wetenschapper Marie Armie.
16: De eitjes die door de tijgermug aan het einde van het seizoen gelegd worden, die zijn resistent tegen droogte en koude en overleven zo de winter. Nu, verschillende locaties waar de tijgermug al meerdere jaren gevonden wordt, daarvan veronderstellen we of hebben we al kunnen aantonen dat de tijgermug overwintert. Als die tijgermug hier overwintert en die populaties breiden zich verder uit, dan krijgen die een aantal wat kan leiden tot overdracht van ziektes als er dan mensen besmet zijn in die zones.
15: Als je een tijgermug ziet, meld je dat het best op muggensurveillance.be. In Anderlecht in Brussel is vorige nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd rond 4 uur 's nachts opgeroepen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze iemand met een schotwonde in het been. Die persoon werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Vanavond gaat muziekfestival Pukkelpop officieel van start in Kiewit in Hasselt. De camping is al open en deze festivalgangers zijn zich aan het installeren.
17: Ja, we zitten hier te wachten. Onze vriend zal even goede plekken bekijken.
18: 4:30 uit ons bed met het veel te zware bolderkar die niet zo goed rijdt eigenlijk. We gaan rustig de tent opzetten waar we aan de middag dutje doen.
19: Sowieso zorg dat je oordoppen bij hebt. Probeer gewoon altijd positief te blijven, ook al is het een mindere ochtend.
15: In het Verenigd Koninkrijk wordt verrast gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. 6 jaar geleden verhuisde hij met zijn vrouw Meghan Markle naar de Verenigde Staten. Maar nu keren ze dus terug, onder meer om hun kinderen naar school te sturen in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuws lokt verbaasde reacties uit, zegt Engeland-kenner Harry de Papa.
20: Compleet verrast, hè? Dus dit zag niemand aankomen. En de reacties zijn er van, joepie, hij is terug, lees je hier en daar. Maar ook hier en daar, oh nee, hij is terug. Harry heeft de voorbije jaren natuurlijk wel wat modder gegooid naar de koninklijke familie en ook in de richting van het Verenigd Koninkrijk zelf. En men vreest dus dat er misschien opnieuw heibel zou kunnen opduiken.
15: En de Nederlandse Formule 1-rijder Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen binnen de Formule 1 dit seizoen. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om ermee te stoppen. Ook andere teams toonden interesse in Verstappen, maar nu heeft hij zijn contract bij Red Bull dat nog liep tot eind volgend seizoen, dus met 2 jaar verlengd. Vanmiddag eerst buien met kans op onweer in het westen. Later trekt dat onweer ook richting het oosten en we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met regen en onweer en dan zo'n 21 graden.
21: Het is bijna zover.
22: Can you believe it?
21: Pukkelpop.
23: Make some noise out there!
21: Mis niets van Pukkelpop Live.
24: Are we ready?
21: Straks vanaf 4 uur op VRT Max.
0: Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender. Studio Brussel.
0: Joris Brijs.
13: Die Pukkelpop goesting begint nu wel heel hard te komen. Nog 4 uurtjes tot we live op het festival zitten. Black Wave telt mee af. Goedemiddag.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Big Dreams Black Wave, goedemiddag. Om al wat in de live sfeer te komen voor de start van Pukkelpop 2026 straks. Mag je een draai aan de festivalroulette komen geven? Eerst klikken met de camera van Charlie X.

0: VRT Max en bij Studio Brussel.
1: Dat zal voor sommige festivalgangers toch al met natte sokken zijn. Er staat wel wat water op de camping, zag ik daar. Als je geen ticket hebt en ook huivert van natte voeten, dan hebben wij een zalig alternatief. We zijn er 4 dagen lang live bij met Studio Brussel, ook via VRT Max. Daar kan je concerten volledig streamen, dus van begin tot eind. En zonder van die verrimpelde tenen kan je dus mee naar Pukkelpop. Zondag speelt daar een van mijn favoriete Parcels.
2: Mis niets van Pukkelpop live
0: bij Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: En stream dit jaar ook volledige concerten
2: live op VRT Max.

0: Bring Me In van... Ja, je weet het intussen wel. Hè. Tot zo voor Vampire Weekend.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Met deze week treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2+3 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
4: Check.
3: De DJ checkt voor je tickets koopt.
4: Oké, check.
3: En social media checkt voor je op date gaat.
4: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
3: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
3: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
5: Studio Brussel.

0: A-Punk Vampire Weekend. Een stevige draai. Wie kan die komen geven?
1: De festivalroulette.
0: We staan op een paar uur van de start van Pukkelpop 2026. Dan mag er live muziek in de playlist. Ik heb drie opties. Jij mag kiezen welke we spelen. Dan draai je door of dan kies je gewoon meteen wat je hart belieft. Dus stuur festivalroulette in de app van Studio Brussel. Dan kunnen wij hier zometeen draaien en live muziek loslaten op de radio.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: De festivalroulette is geladen. Nu nog juist een braai geven voor live muziek.
1: De festivalroulette.
0: En ik reken op de goede smaak van Jochen. Dag Jochen.
2: Goedemiddag.
0: Jochen, hoe zit het met jouw muzieksmaak?
2: Heel gevarieerd. Maar vanavond Pukkelpop op het programma en morgen ook. Dus kijk er naar uit.
0: Ah, ik hoor dat je onderweg bent. Is het nu al richting Pukkelpop?
2: Drukke dag. Ik ben nu nog onderweg naar de zee. Het is nog 6 uur kitesurfles.
0: En naar
2: dan
0: de zee.
2: Gaan we vanavond. Ja.
0: Hoeveel kilometers ga je vandaag afleggen? Stevig.
2: Dat zullen er toch een kleine 200 zijn.
0: Amai. Eerst richting zee, dan Pukkelpop. Het zijn wel leuke plannen. Ik dacht, die is misschien een tour aan het doen om te werken. Maar nee, het is alleen maar plezier. Kaiten en Pukkelpop. Kunnen er weinigen zeggen, denk ik. En dan nog eens live muziek op de radio om je gezelschap te houden tijdens die lange rit. Jochen, je mag 3 keer draaien, maximaal. En vooral stop zeggen wanneer je tevreden bent met de nummer. Geef mij een luide en duidelijke draaien maar. En we zijn vertrokken.
2: Draaien maar!

0: mag je misschien niet te veel sturen, maar dit is wel echt een goed nummer. Love's a Stranger, Warhouse en Sylvie Kreusch, die hier ook op hoort. Maar is dit voor jou?
1: Ik ben een absolute fan van Maarten en Warhouse en alles wat hij doet. Dus we gaan het hierbij houden en we gaan voor Warhouse.
0: Soms moet dat niet meer zijn, hè, Jochen. Gewoon als je iets hoort, content zijn met wat het is. Het is Warhouse geworden, Love's a Stranger. Hey, veel plezier op Pukkelpop straks en morgen. En voorzichtig met kiten dat je op tijd in Kiewit geraakt. Dag Jochen.
1: Absoluut, dank u wel, dag.
0: Bye bye. Studio Brussel. De festivalzender.

0: die echt blijft plakken. Misschien niet toevallig, dus McNatic. Ik hoor de hartslag van Robin al in de verte.
1: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
2: shine. Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
1: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporta, VRT1 en VRT Canvas.
3: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.

With Every Heartbeat Robin. Met heel hun hart kiezen gasten platen op zondag bij Rick de Bruyker in Voyage Voyage. Ze nemen je nog goedkoper dan eender welke lage kostenmaatschappij mee naar waar hun roots liggen. Nu zondag hoor je Ila. Ze neemt je mee naar Turkije. Dit is ineens ook nieuwe muziek van de nieuwe lichtingwinnaar van 2020. I turned my tears. 22 denk ik zelfs. Sorry.

0: Sunflower. Post Malone en Sway Lee. Ik heb je al tot bij 1 uur in Pienle-Vrouwen gebracht. Zij mag de rest doen en je veilig en met een broek vol goesting afzetten op Pukkelpop straks.
1: Studio Brussel.
0: Vanaf 4 uur zitten we daar live. Queens of the Stone Age is de laatste rustbrenger voor 1 uur met Easy Street.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, licht je stil onder.
7: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Pas op voor die een borduur.
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
15: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
16: Goedemiddag, het is 1 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Krijg je van Melina Verbeek.
18: De tijgermug is op 4 nieuwe plaatsen gezien in ons land. Het gaat om de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, Kuurne in West-Vlaanderen en Ewaï in de provincie Luik. Dat zegt gezondheidsinstituut Sciensano. De tijgermug kan gevaarlijke virussen overbrengen, zoals Zika of Dengue. De mug wordt ook nog altijd gemeld in 8 andere gemeentes in ons land waar ze waarschijnlijk kon overleven. Wetenschapper Marie Hermie legt uit wat je kan doen om het aantal muggen te beperken.
19: Het is heel belangrijk dat de burgers meehelpen. Zij kunnen preventieve maatregelen nemen in hun eigen tuin. Dat wil zeggen regenzonnen heel goed afdekken. Water dat niet nodig is, zoals in schaaltjes, potjes, emmers en dergelijke, verwijderen. En water voor vogels en dieren minstens wekelijks verversen. En op die manier heeft de tijgermug minder broedplaatsen en kan ze minder eitjes leggen. En gaan er minder aantallen tijgermuggen zijn.
18: De tijgermug is een kleine, zwarte mug met witte strepen. Ze steekt vooral overdag. Als je een tijgermug ziet, meld je dat het best op muggensurveillance.be. De brand in natuurgebied de Hoge Venen heeft geen impact op het drinkwater van Spa Monopol. Spa pompt zijn mineraalwater op niet ver van de Hoge Venen. Het bedrijf heeft controles gedaan en het water bleek niet aangetast te zijn door de rook van de brand. Het bedrijf wil nu samen zitten met brandweer en overheid om nieuwe natuurrampen te vermijden. Dat zegt woordvoerder Mathieu van Overstraten.
20: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren. En daarnaast heb je ook meer praktische zaken, zoals bijvoorbeeld hoe zorg je ervoor dat de hulpdiensten goed toegang hebben tot de getroffen zones.
18: Deze namiddag zit de Commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over de aanpak van de ramp. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht zijn al zeker 15 mensen om het leven gekomen. Nog eens 40 andere mensen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Het Russische leger bevestigt de aanvallen, maar zegt dat er verschillende militaire doelwitten zijn geraakt. Oekraïne heeft het steeds moeilijker om de Russische aanvallen tegen te houden door een tekort aan luchtafweersystemen. En vanavond gaat muziekfestival Pukkelpop officieel van start in Kiewit in Hasselt. De camping is nu al open. Deze kampeerders gaan op zoek naar het beste plekje en vertellen hoe ze zich voorbereid hebben op 4 dagen festival.
21: We proberen te vechten voor die tenten op te krijgen, want we zijn met meer dan 20 man, dus we gaan een grote kring moeten krijgen. En proberen gewoon altijd positief te blijven, ook al is het een mindere ochtend.
22: Goed hydrateren, ja. Goed eten, toch een beetje proberen te slapen, niet op tenten vallen.
23: Oordoppen, genoeg water drinken.
24: 1 pintje, dan kan ik wel.
18: Vanmiddag eerst buien met kans op onweer in het westen. Later trekt dat onweer ook richting het oosten. We halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met regen en onweer. En dan 21 graden.
1: Het is bijna zover.
2: Can you believe it?
5: We're at Pukkelpop!
2: Pukkelpop.
1: Make some noise out there! Mis niets van Pukkelpop Live.
11: Are we ready?
17: Straks vanaf 4 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
25: Brussel.
26: Hoe leuk is dat? Nog een paar uur en je zit zonder pardon weer op een festival. Voor het zover is, welkom. Fijn dat je erbij bent. Ik heb muziek van de Vaccines.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

Goedemiddag. Van mij en ook van de vaccins. Het is donderdag vandaag. Het weekend longt dus al een beetje. Morgen is het vrijdag. En er ligt heel veel muziek voor jou klaar. Want straks om 16:00 zenden wij live uit van op het festivalterrein van Pukkelpop in Kiewit. Dus als het goed is, dan stoom ik jou een beetje klaar voor ofwel een festivalweekend ter plekke, ofwel via VRT Max en via Studio Brussel en zo. Hè. Deze naam die staat er zaterdag. Dat is de Australische Dean Turnley.

Goedemiddag. Aan Werner, die de namiddag vrij heeft en een beetje zal kuisen vandaag. Poetsen met de hoofdletter P. Veel succes. Dag Nadia, dag Frederik. Drie keer Belgisch op een rij in de playlist. Stromae samen met de Franse zangeres Pom, die kreeg je net met Ma Meilleure Ennemie. Zometeen heb ik een Belgisch rockduo voor jou in de playlist gestoken. Eerst eentje van Das Pop uit de jaren 0. Dit is You.

0: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: spijtig genoeg heel zwaar naast het net gevist en dus geen pukkelpop voor mij, stuurt Gert in de app. Merci voor jouw berichtje. Maar, schrijft Gert er nog bij, ik kijk heel erg uit naar alles wat er via Studio Brussel, via VRT Max en via VRT Canvas gaat. Het mag inderdaad compleet uitverkocht zijn. Gert, het is ongelooflijk op hoeveel manieren jij er de komende dagen toch bij zal zijn. Alles wat er op Pukkelpop gebeurt, ga je kunnen ruiken, voelen. Dan ook nog onze socials natuurlijk. Ik zou het bijna vergeten. Straks om 4 uur neemt Kirsten Lemaire het over. Live van op de Weide. Die is daar gewoon al, die gelukszak. En dan volg je alles gewoon via de radio, via Studio Brussel. Vanaf morgen kan je gewoon heel de concerten volledig streamen in real time of achteraf wanneer het jou het beste uitkomt. Een van de artiesten die straks al als eerste mogen spelen is bijvoorbeeld Lenny. Ik zie Isaac Rue op de line-up staan. Onze Thibaut Christiaens die speelt straks met Bloody Kempen. Nona van Brakel en Flo Windy die staan ook in de boiler vandaag. En dan heb je ook deze Alice May.
1: Life is music.
0: Zotte zomer voor Alice May trouwens, met zowel Rockwerchter als Pukkelpop op de planning. Dan weet je dat je goed bezig bent. Hè? Laat gerust weten naar wie jij uitkijkt.

0: Wie heeft er ook al zoveel naar het nieuwe album van Phoebe Bridgers geluisterd? Laat het mij weten in de app. Morgen is het al een week uit, Lost Weekend. Ik speel een favoriet van op die plaats. Zometeen Oscar en de Wolf komt er ook aan.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
3: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegooid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contact, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
10: Oh, schat, kijk, die afwerking.
11: Oh, en dat is hier zo stil.
10: Oh, voel eens, het toch niet meer.
11: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
10: Oh.
9: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
12: Oh, Quadro.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Studio Brussel. Life is music.
14: Dit is Oscar en de Wolf en je luistert naar Studio Brussel.

Phoebe Bridgers is deze week verjaard zelfs. Ze werd 32 jaar afgelopen dinsdag en haar nieuwe plaat is er morgen. Al een week oud, Lost Weekend. Daar kan ik over bezig blijven. Ik vind het een schitterend werk. Een auditief kunstwerkje. Maar ook dat er superveel mensen aan hebben meegewerkt. Hè, zoals Alex G, Cameron Winter, de frontman van Geese. En Bo Burnham, haar eigen lief en acteur. Daar heeft ze zelfs een hele song aan gewijd. Namelijk het nummer Bobby. En Phoebe Bridgers die schrijft meestal liefdesliedjes die doordrenkt zijn van pijn en van ironie, maar dat wilde ze deze keer echt niet doen, omdat ze het bij Bo Burnham dit keer niet zo voelde. Ze heeft gezegd, ik wil schrijven over het gevoel van een eerste verliefdheid. Ja, dat gevoel van bij een eerste ontmoeting. En hoe je leven door iemand op een positieve manier volledig op zijn kop wordt gezet. Daarover gaat deze Bobby van Phoebe Bridgers.

zeer goede donderdagmiddag vandaag. Blij om te zien dat de zon er hier een beetje doorkomt in Brussel. Ik hoop dat de zon er bij jou ook doorkomt. Ik heb nog muziek van Father John Misty. En die Opposites met een dikke schijf. Kunnen ze toch een feestje op mijn graf?

ze gaat in mijn playlist, zegt Stijn uit Antwerpen. Wat een goede vibe. Father John Misty met Real Love Baby. Mag ik daar even een dikke hit aan plakken? Zo voor het 2 uur 's middags is, by the way, van de Peppers bijvoorbeeld.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Check voor vertrek.
5: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
4: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
6: Code Yellow.
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja.
7: En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Dat klinkt als een extra sappige deal.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Goedemiddag, het is 2:00.
14: VRT Nieuws.
15: Met Melina Verbeek.
16: De politiek bespreekt de brand in de Hoge Venen. Rond deze tijd komt de Commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen. Minister Quentin zal er vragen krijgen over de aanpak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het vuur is daar nog niet geblust en ook de regen heeft maar weinig geholpen. De Duitse brandweer heeft intussen zo'n 100 brandweerlieden weggehaald. Intussen is duidelijk dat de brand geen impact heeft op het drinkwater van Spa-Monopol. Dat wordt opgepompt vlakbij de Hoge Venen. Het bedrijf wil nu samen zitten met de brandweer en de overheid om nieuwe natuurrampen daar te vermijden.
17: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren. En daarnaast heb je ook meer praktische zaken, zoals bijvoorbeeld hoe zorg je ervoor dat de hulpdiensten goed toegang hebben tot de getroffen zones.
16: De tijgermug is op 4 nieuwe plaatsen in ons land gespot. Dat zegt Gezondheidsinstituut Sano. Het gaat om de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, Kuurne in West-Vlaanderen en Eiwai in de provincie Luik. De mug wordt ook nog altijd gemeld in 8 andere gemeentes in ons land, waar ze waarschijnlijk kon overleven. De tijgermug kan gevaarlijke virussen overbrengen, zoals Zika of dengue. Het is een kleine zwarte mug met witte strepen. Ze steekt vooral overdag. Als je een tijgermug ziet, meld je dat het beste op muggensurveillance.be. In het Verenigd Koninkrijk wordt verrast gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. 6 jaar geleden verhuisde hij met zijn vrouw Meghan naar de Verenigde Staten. Maar nu keren ze dus terug, onder meer om hun kinderen naar school te sturen in het Verenigd Koninkrijk. De grote vraag is hoe het nu zit met de beveiliging van Harry en zijn gezin. Dat zegt Engeland-kenner Harry de Papa.
18: Harry is dan wel geen working royal niet meer. Hij blijft wel natuurlijk lid van de koninklijke familie. Hij blijft de jongste zoon van de koning. Dus dat vraagt security. Wat gaat dat kosten? Wie gaat dat betalen? Dat zijn vragen die wel leven nu.
16: En in de Spaanse enclave Ceuta aan de Noord-Afrikaanse kust liever, haalt de politie migranten weg van een strand om ze over te brengen naar 2 opvanglocaties. Het gaat om zo'n 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaanse vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij Partido Popular eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. Eerst nog buien met kans op onweer en tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer en dan 21 graden.
19: Het is bijna zover.
20: Can you believe it?
19: Pukkelpop.
21: Make some noise out there!
19: Mis niets van Pukkelpop Live.
22: Are we ready?
23: Straks vanaf 4 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
19: De festivalzender.
23: Brussel.
19: In de France.
15: Dat is dus binnen 2 uur, hè, lieve mensen, dat je het verse gras en de eerste muzieknoten van Pukkelpop door de radio hoort vliegen. Aftellen, dat doen wij samen met Gauthier.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
23: Life is music.

Goedemiddag. Met de vlam in de pijp, zo vliegen wij deze namiddag uurtjes in, vlak voor Pukkelpop. Het zijn nog 2 uurtjes aftellen. Ik heb een Belgisch duo met een Belgische banger, Amélie Lens en Angèle.

No woman, no cry. Zou ik kunnen zeggen tegen alle man in de app die huilt om het gemis van Pukkelpop-tickets. Want weet je, we zijn daar eigenlijk enkel en alleen met Studio Brussel om al die concerten en artiesten en sfeer naar jou toe te sturen. Wil, die stuurt geen kaartjes voor het fantastische festival, maar ik heb wel bijna weekend. Ja, en ook nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Ik heb een nieuwe single klaarstaan. Zal ook op die nieuwe plaat staan, Stray Dog. Die komt uit op 25 september. Dat is nog een goede maand. Naast Evolution, die kregen we ook al, is dit Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves.

0: Ten eerste is het Alberto.
1: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
2: Amai, de gorap.
1: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
0: Dag en doorheen.
3: Blop, blop, blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
4: Is dat door Piet Piratenspeler?
5: Ahoy.
6: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
7: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
8: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
9: Wat zeg je?
1: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app.

ik heb live muziek van een naam die we dit weekend op Pukkelpop zullen zien. Zometeen, wat komt er nog aan? Olivia Rodrigo en Robert Smith met het duet van deze zomer. Zometeen, eerst I Just Want to Dance van Salt.

0: Nog anderhalf uur.
1: Van Pukkelpop Live
2: op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Als jij de zondag op tijd uit je bed geraakt, en met op tijd bedoel ik 11:55, 11:55, dus dat is tegen de middag, dan kan jij het concert meepikken van de Belgische Iskander Moon. Het is een Belgische singer-songwriter. Als je nog niet van hem hebt gehoord, hij heeft zijn eerste album uitgebracht vorig jaar. Hij heeft een prachtige, warme stem. En je hebt hem misschien ook al op televisie gezien. Onlangs passeerde hij een zomerhit met een prachtig eerbetoon aan Eddie Wally, want hij maakte zijn eigen versie van het nummer Cherie. En dat wil ik aan jou laten horen in een mooie live versie. Iskander Moon, de zondag op Pukkelpop. Zeker eentje om te checken.
1: Mis niets van Pukkelpop Live
2: bij Studio Brussel,
1: de festivalzender.
2: En stream dit jaar ook volledige concerten
1: live op VRT Max.

0: Give and take. Klein bommetje tegen het indommelen op deze donderdagnamiddag. Hallo, ik heb zoveel goede muziek van op de line-up van Pukkelpop klaarstaan. Dove Ellis komt eraan. Somber zit ook nog op jou te wachten in deze playlist. En er is heel leuk nieuws voor na het festival trouwens. Leuk nieuws voor de fans van Fontaine's DC.
1: Op de eerste rij bij Fontaine's DC, dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
4: Love to see you shine.
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Lieve luisteraars. Om keihard vooruit te blikken op vier dagen festival, want binnen een dik uur zijn we live uit Van Op.
1: Pukkelpop, zijn jullie wakker?
2: Mis niets van Pukkelpop live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Ja, vanaf vier uur kan je alles volgen op de radio. Kirsten Lemeyre maakt zich op dit moment klaar in Kiewit om jou van op afstand alles mee te geven. En vanaf morgen kan je ook volledige concerten streamen via VRT Max op je eigen tempo, vanuit je zetel, vanuit je bed, vanuit je tuin, waar je ook wil. Welke concerten dat allemaal zijn, dat geven we zeker mee. Volg onze socials, volg VRT Max en volg VRT Canvas ook. Eentje waar heel veel festivalgangers naar uitkijken, dat is deze man.

Dan gaan we die allemaal kunnen meebrullen. Dan staat hij op de mainstage van Pukkelpop. Hij stond ook in de AB dit jaar. Maar zondag zal het de eerste keer zijn dat heel veel Belgen hem live kunnen zien. Of van op een afstandje kunnen volgen. Ik zal zijn nieuwe single nog eens spelen om ons gezamenlijk klaar te maken voor Somber. Dit is My Body Isn't Ready.

0: 182. Na het nieuws beginnen wij aan het allerlaatste uurtje voor Pukkelpop eindelijk door je radio knalt.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil onder?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
5: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
5: Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
5: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
5: Ik kan echt niet volgen.
6: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe eens naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.
8: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 3:00.
9: BRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
10: Code oranje voor droogte blijft gelden. Ondanks de regen van de afgelopen dagen blijft in Vlaanderen code oranje voor droogte van kracht. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om er spaarzaam mee te zijn. Code oranje geldt al sinds midden juli. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat het nog te vroeg is om al definitieve conclusies te trekken na de natuurbrand in de Hoge Venen. Maar er zijn zeker zaken die beter kunnen, zegt hij. De minister krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement, waar de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt over de brand en hoe die ramp werd aangepakt.
11: Er zijn altijd punten van verbetering. Niemand kan zeggen dat met zo'n ramp, het grootste vuur die we hebben ooit gekend in België, dat er geen punten van verbetering. Het zou niet redelijk zijn, het zou niet juist zijn. Dus ja, er zijn er, maar er zijn heel veel dingen die goed gebeurd zijn. Een steunen van alle de brandweerzoden, van de civiele bescherming, onze eigen helikopters. Een hele goede steun van de Europese Unie. Ik denk dat het belangrijk is.
10: Minister Quintin zegt ook dat intussen 3000 hectare verwoest is en dat de brand nog altijd niet onder controle is. De Amerikaanse staatsschuld is voor het eerst opgelopen tot meer dan $40.000 miljard. Dat is een historisch record. Dat is onder meer het gevolg van stijgende kosten voor pensioenen en gezondheidszorg en de hogere defensieuitgaven door bijvoorbeeld de oorlog in Iran. President Trump had nochtans beloofd dat hij de staatsschuld zou verkleinen, zegt Steven de Krane vanuit Washington DC.
12: Trump beloofde nog bij de start van zijn eerste termijn in 2017 dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken. Ondertussen is die schuld verdubbeld. De financiële erfenis van Trump en tegelijk ook van de 4 presidentsjaren van Joe Biden ziet er dus allesbehalve rooskleurig uit.
10: En Noord-Korea heeft verschillende ballistische raketten afgevuurd. Dat melden zowel het Japanse als het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Volgens Japan zijn ze neergekomen in de Japanse zee. De timing is opvallend. Zo heeft de Amerikaanse president Trump gisteren aangekondigd dat hij dit jaar nog de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil ontmoeten. Vorige week had Trump ook al de geplande militaire oefeningen met Zuid-Korea fors ingekort. Ook al is dat een belangrijke partner van de VS in Azië. Eerst nog buien met kans op onweer en tot zo'n 22 graden vandaag. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer en dan tot 21 graden.
13: Het is bijna zover.
14: Can you believe it?
15: We're Pukkelpop!
14: Pukkelpop.
16: Make some noise out there!
13: Mis niets van Pukkelpop Live.
17: Are we ready?
18: Straks vanaf 4 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
13: De festivalzender.
18: Brussel.
0: Aan iedereen die wel moet werken op deze eerste Pukkelpopdag, ik trakteer. Jungle komt eraan, Mac DeMarco, Phoenix en een klein feestplaatje van Fisher. Santé.
13: Luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

Fisher, I'm losing it. Volgens mij zijn er heel veel mensen naar Studio Brusseland luisteren. Met die zin in hun achterhoofd. Die Pien die blijft maar praten over Pukkelpop. Komt natuurlijk omdat we daar binnen 1 uur live uitzenden. En het is toegestaan om FOMO te hebben voor Pukkelpop 2026. Lieve Els, lieve Daria en andere luisteraars in de app van Studio Brussel. Wat is niet nodig? Wat muziek betreft natuurlijk 1 adres, Studio Brussel, VRT Max, VRT Canvas. Dat zijn 3 adressen zelfs, waar je een overdosis aan live muziek en interviews en festivalsfeer door je strot geramd krijgt. Heel het weekend lang. We zenden daar live uit, dus binnen 1 uurtje. We gaan daar rustig naartoe glijden. Ik heb eigenlijk echt gewoon heel veel goede muziek mee, tot het zover is. Die nieuwe plaat van Jungle bijvoorbeeld, die is nu 1 weekje oud. En deze ken je al, Someday, Somewhere.

Goedemiddag, we leven op donderdag 20 augustus. Misschien zie jij de zomervakantie van tussen je vingers wegglippen. Of misschien is het gewoon een donderdag, een werkdag en kijk jij al uit naar het weekend. Laat mij zeker weten wat er op jouw planning staat. Hè. Muziek van Phoenix komt eraan en ik hoop dat je even blij wordt van ikzelf. Van deze Mac DeMarco Chamber of Reflection.

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel.

Nog eentje om naar uit te kijken op Pukkelpop. Sellasoo staat op zaterdag. Niet met haar gebruikelijke band, nee. Ze heeft een plaat uitgebracht met vader en zoon Gallon. Schitterende muzikanten zijn dat. Achter de toetsen Elvin, achter de drums Stefan Gallon. En dan Sellasoo on vocals. Zaterdagmiddag dus rond 4 uur in de Marquee. Dus het is lekker jazzen en soul en lekker viben in de namiddag. Kunnen we nu ook doen met deze schitterende plaat van Bruno Mars.

Goedemiddag. Dit is Mazzy Star Fade Into You. Prachtige plaats. Jij moet je ogen open houden, wil ik eigenlijk zeggen, voor Jay Bernard. En je oren ook, want er komt iets aan volgende week. Dat heb ik gisteren gelezen op zijn Instagram. Nieuwe muziek misschien, een opvolger voor deze prachtige single 4 in

0: Klein vraagje. Zijn jullie allemaal mee met het nieuws dat Fontaine's DC terug is? Ik heb het al gezegd, ik heb ze zo gemist deze zomer. Hoe aanwezig ze vorig jaar waren, zo hard zijn ze nu afwezig. Maar ze zijn terug. Fontaine's DC. Ze hebben nieuwe muziek uitgebracht, ze hebben een album aangekondigd. En dat tweede nieuwtje, dat zou je wel eens heel snel, van heel dichtbij, kunnen horen, kunnen zien, kunnen meemaken. Als je grote fan bent van Fontaine's DC, spits je oren, ik vertel zo meteen hoe.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Psst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Goedemiddag. Nog 17 minuten. Spannend, hè? En dan zenden wij met Studio Brussel live uit van op Pukkelpop. Dus blijf zeker hier. Vanaf 4 uur dan sleur ik jou mee de wei op. Allee, dan sleurt Kirsten Lemaire jou mee de wei op. Mocht je straks fysiek naar Pukkelpop vertrekken, of morgen, je bent beter goed voorbereid. Daarom wil ik ook nu al even een plannetje maken samen om het zwarte gat, waar wij volgende week collectief in gaan vallen, een beetje te slim af te zijn.
1: Hi, this is Fontaines DC.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Yes, je bent niet aan het dromen. Het is echt waar. Fontaines DC is terug. Wat een manier om die zomervakantie af te sluiten en om de pukkelpoppijnen te genezen. Fontaines DC, ze zijn terug. Ze kondigen een nieuwe plaat aan, hun 5e album al. Daar hebben ze al 1 nummer van gelost. Marianne krijg je direct te horen op de radio. Heb je misschien ook al horen passeren de afgelopen dagen. Maar Korean Chatham en zijn band, ze komen naar België. Meer specifiek, ze komen naar Studio Brussel. Ze komen gewoon naar hier voor een exclusieve showcase waar ze die nieuwe 5e plaat persoonlijk aan jou, aan hun grootste fans, willen voorstellen. 3 september, dat is al zeer binnenkort. Dan ben je welkom om dat mee te maken hier bij ons. Als je daar graag wil bij zijn, lieve luisteraars, spits je oren, dan moet jij volgende week naar Studio Brussel luisteren. Zeer simpel. Pukkelpop hangt tegen dan misschien in je kleren. Je bent misschien ook gewoon steendood van een weekend of kamp kidsclub. Kan allemaal. Schrijf het in je agenda. Zet je wekker, schrijf het op. Want wie naar Studio Brussel luistert vanaf volgende week maakt het meeste kans om een plekje te bemachtigen bij die exclusieve showcase van Fontaines DC.
3: Luister volgende week naar Studio Brussel
2: en win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
3: Studio Brussel.
1: Life is music.

10 minuten en Kirsten Lemaire sleurt jou mee de wijde op van Pukkelpop. Oh, jongens toch. 4 dagen lang festival. Blijf gewoon hangen en blijf gewoon hier als je er het meeste van wil proeven. Om 4 uur zendt zij uit. Ik speel ondertussen nog eentje van de line-up. Audrey Hubbard met Sue Me.

0: Het is crimineel om deze schitterende muse te onderbreken, maar ik heb een zeer goede reden, namelijk ik stuur jou naar Pukkelpop.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Oh, zijn dit fotoboeken.
6: Mag ik eens kijken?
5: Wauw. Weet je dit nog?
6: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
7: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
13: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
12: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
13: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel. Knaldi.
14: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
15: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
16: shine. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 4 uur.
16: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Melina Verbeek.
17: De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Kavanagh preventief geschorst. Dat meldt Kavanagh zelf op X en wordt bevestigd door de UGent. De procedure komt er na de dood van Cambridge professor Jason Arday. Kavanagh beschuldigde hem van plagiaat. De professor nam door de aanhoudende druk ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Kavanagh was aangesteld als onderzoeker aan de universiteit, hoewel hij pseudowetenschappelijke rassentheorieën verspreidt. Zo vindt Kavanagh dat witte mannen intellectueel superieur zijn. Waarom Kavanagh nu precies geschorst is, wil de Gentse universiteit niet kwijt. Code oranje voor droogte blijft van kracht ondanks de regen van de afgelopen dagen in Vlaanderen. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om er spaarzaam mee te zijn. Code oranje geldt al sinds midden juli in Vlaanderen. Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement over de natuurbrand in de Hoge Venen en over hoe die werd aangepakt. De commissie Binnenlandse Zaken is vervroegd bijeengekomen vanwege de brand. Er is in totaal al 3000 hectare natuur verwoest door de brand. Minister Quintin.
18: Het is vandaag nog te vroeg om definitieve conclusie te trekken uit een crisis die nog niet volledig achter ons ligt. Maar een aantal aandachtspunten en verbeterpunten tekenen zich nu al af. Die moeten we aangrijpen om onze risico's beter te identificeren, onze voorbereiding verder te versterken en onze nationale weerbaarheid verder uit te bouwen.
17: De minister werkt aan een nationaal actieplan voor de bestrijding van natuurbranden. Dat moet binnenkort klaar zijn. En onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis in de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIP-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie extra opvolging nodig heeft, zegt professor Joris Vermeers.
19: Het is een risico-inschatting. Dat wil zeggen, we kunnen met meer dan 80% zekerheid bepalen. Van mevrouw, u hebt kans dat hier een auto-immuunziekte speelt tijdens uw zwangerschap. Het laat ook toe dat we vroeger mensen kunnen doorverwijzen en om mensen iets gerichter op te volgen tijdens het tweede en derde trimester en na de geboorte toe.
17: De bedoeling is om de nieuwe techniek over 5 jaar ook echt bij patiënten te gaan gebruiken. Buien, maar ook kans op onweer en tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer en dan 21 graden.

0: Pukkelpop.
1: Kirsten Lemaire.
2: Goedemiddag. Ja, wij zitten op Pukkelpop en ik zorg ervoor dat jij erbij bent. Van de eerste tot de allerlaatste noot van het festival. Meekijken kan ook via VRT Max.
1: 4 dagen non-stop live muziek,
0: interviews en sfeer.
1: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en

0: Zij gaat zaterdagavond over de mainstage fladderen zoals alleen zij dat kan. Florence and the Machine en Ship to Wreck.
1: Pukkelpop, zijn jullie wakker?
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Ah, dat aftellen is eindelijk voorbij. We zijn eindelijk opnieuw op Pukkelpop. Onze Studio Brussel studio die staat hier netjes naast de mainstage, zodat je niks hoeft te missen van heel het festival. Je kan meegenieten van waar jij dat maar wil. Dat kan thuis zijn, of in de auto, op het werk, of misschien zelfs op vakantie. Het is hier momenteel droog, dat kan ik al vertellen. Er waait een windje, dat is ook te zien aan de prachtige vlaggen bij de boulevard. Die wapperen serieus. En korte of lange mouwen, dat is hier zo'n beetje de vestimentaire keuze. Maar goed, dat is een beetje bijzaak, want dit staat ons hier allemaal te wachten de komende dagen.

0: Wet Leg, Florence and the Machine, Bazaar, Underworld, Youngblood, Eefje de Visser. Zij komen allemaal naar Pukkelpop de volgende dagen. En jij misschien ook nog. Ofwel ben je onderweg, ofwel kom je misschien in van de volgende 3 dagen. Of misschien wel heel het weekend. Vandaag is het in elk geval dag 1. En staat onze Studio Brussel-collega Thibaut Christiaanse vanavond al op de Backyard. Dat is het podium voor de hardste gitaren op het festival. Met de unieke show Bloody Bloody Campen. Hij vormt samen met 5 andere muzikanten een Kempische supergroep. En die vieren 50 jaar punkmuziek. En dat gebeurt hier vanavond om iets over 10 op Pukkelpop. Ik ben er heel zeker van. De Kempen, die zullen daar bloody klaar voor zijn.
1: Mis niets van Pukkelpop live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Hey, merci Pukkelpop. Wij waren Eagle Idiots.

0: tonight.
1: Fun met de stem van Janelle Monáe. We are young en een festival is voor alle leeftijden gelukkig. Wij zitten al strategisch gepositioneerd naast de mainstage van Pukkelpop. Dat kan je ook zien op VRT Max. Het festival opent straks de deuren. Dus nu nog niet superveel beweging. Alles wordt hier nog in gereedheid gebracht. Maar het is leuk om te volgen. Je kan het volgen hier via Studio Brussel. En zoals ik zei, via VRT Max. Ik ben benieuwd waar jij momenteel aan het luisteren bent. Waar je het aan het beleven bent. Dus laat het mij gerust weten in de app van Studio Brussel.
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: dat met je 3 jaar geleden hier gezien op Pukkelpop. Steve Lacy, toen keelde iedereen Bad Habits superluid mee. Ik zou net hetzelfde doen bij deze Oh Yeah. Mocht hij er staan, die Come On, Come On, die is daarvoor perfect.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Studio Brussel.

0: Another Chance van Roger Sanchez. Ik sta hier in de studio met zicht op de festivalweide. De ideale plek om jou mee te nemen naar de hoogtepunten van Pukkelpop. Ja, en er zijn al veel mensen aan het luisteren op deze donderdagnamiddag. Ook veel mensen die al aan het sturen zijn in de app. Ties uit Kinrooy die zegt na 25 keer non-stop naar Pukkelpop te gaan. Komt er jammer genoeg een einde aan die mooie traditie. Maar dankzij jullie ben ik er toch een beetje bij. Rani uit Beren, een beetje hetzelfde. Die zegt ik heb mijn ticket voor Pukkelpop met pijn in het hart moeten doorverkopen door de herexamens. Maar dankzij Studio Brussel voelt het toch een beetje alsof ik daar ben. We gaan ons best doen zodanig dat je op het festival zit. En we gaan jou steunen tijdens die examens, komt helemaal goed. Olivier uit Rijkenvoorstel die zegt ik kijk al uit naar werken in de tuin met Studio Brussel en Pukkelpop op de achtergrond. Zorgen we voor. Sander uit Koekelaren die stuurt intussen een foto live van op de camping waar ze naar Studio Brussel aan het luisteren zijn. En het ziet er daar al heel gezellig uit, moet ik zeggen, met alle vrienden onder één partytent. Net een buitje op dit moment. Je kan het ook zien aan de ramen achter mij hier. Dus slim om dat allemaal te voorzien. En Doreen uit Wingenen die laat weten dat ze onderweg is naar Pukkelpop om daar vanavond haar verjaardag te vieren. Genoeg plaats nog, Doreen, je ziet het. Dus speciaal voor jou, Doreen, een heel gelukkige verjaardag. En ook She Only Loves You in the Summertime van Lenny. Lennart Korevits van Compact Disc Dummies die staat hier vanavond ook met zijn soloproject op Pukkelpop.
1: Live op Pukkelpop. Studio Brussel.

0: een country dansje van Beyoncé om de regen zo snel mogelijk te verjagen. Welkom. Ja, Pukkelpop begint vandaag pas echt, maar gisteren waren er ook al festivalgangers op de wei. Klein detail, dat was wel zonder tent, zonder regenjas, zonder zonnebril, zonder oordoppen of zonder een goed gevulde zak vol eten en drinken. Maar wel met hun cursus, hun boek en hun samenvattingen, want gisteren konden een aantal studenten met herexamens komen studeren in de club hier op de festivalwei. Ze werden daar zeer goed verwend. Ze kregen echte festivalsnacks, zoals verse frietjes en ook een rondleiding backstage en, last but not least, een intieme show van Portland. Heel benieuwd of al die afleiding voor extra punten zal zorgen op die herexamens of niet.
1: Mis niets van Pukkelpop Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.

Zijn jullie klaar? Oh, bet je

0: Merci! Merci!
1: Blokken met Portland als afleiding tussendoor. Dat was Pukkelblok. Gisteren je hoorde Pouring Rain Live. Er was trouwens nog één lege plek op de affiche van Pukkelpop dit jaar. Die is intussen ingevuld. En ik vertel je straks wie komt spelen.
2: 15 jaar Camping Catch Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Met Reggie, de Cowboys, Spreuteleuten, Willy Sommers...

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Oh, dat is hier zo stil binnen.
2: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
3: Het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: We staan op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: Walk van Foo Fighters. De band maakte net bekend dat ze in september met AC/DC op tour gaan in de States. Wel, Dave Grohl die liet weten dat het voor hem echt wel een big deal is, omdat hij als jonge drummer altijd opkeek naar de band en nog steeds. Dus nu samen één avond op één podium.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
3: Kirsten Lemaire.
0: Ja, je zou denken, die affiche van Pukkelpop die is al een tijdje helemaal rond. Maar niets is minder waar. Er was al een tijdje een gat op de line-up op vrijdag. Dat was om 5 uur in de namiddag. En Eppo en Robert van Pukkelpop die deden deze week in de festivalzender nog helemaal alsof hun neus bloedde.
4: Hebben wij nog een gat in de marquee, Frederik?
5: Ik weet van niks.
4: Ik weet van niks. Ik moet Chocri moeten bellen, denk ik. Nee, je gaat misschien nog wel iets horen.
5: Het is niet Clouseau.
4: Het is niet Clouseau. Ja, dat kunnen we wel zeggen.
0: Dat konden ze zeggen. Geen Tarkastaya, geen Clouseau dus. Maar mensen hoopten op een verrassingsact. En dat blijkt nu ook het geval te zijn. De affiche is nu helemaal af. Pukkelpop heeft deze ochtend het gat opgevuld. En wel met deze band.
6: Hey Pukkelpop, Mike en Ben here from Royal Blood. Just to let you know, we're playing a surprise set tomorrow at the Marquee at 4:40 p.m. We'll be playing some new songs from our new album Dead Company and some old songs. We hope you'll be there. See you later.
0: See you later, Royal Blood. Het zal er morgen zijn. Die gaan hier optreden in de Marquee. 2 jaar geleden stonden ze hier ook al als vervanger van Queens of the Stone Age. En toen mochten ze afsluiten op de mainstage. Deze keer dus als hele fijne verrassing in de Marquee. Die show is morgen om 5:20. Ik hoor sommige mensen tot hier vloeken dat ze dat gaan missen. Maar, goed nieuws, jij gaat daar niks van hoeven te missen. Je kan morgen gewoon meekijken via VRT Max en via VRT Canvas. En dan ga je wellicht nog veel meer details van die muurversterkers kunnen zien. Dan pak weg iemand op de 32e rij.
1: Live op Pukkelpop.
3: Studio Brussel.

My favorite game van de Cardigans. Inge, die gaat heel het weekend meevolgen. Want ze laat weten in de app dat ze het hele weekend met Weekend Shift zit. At your service, Inge, we got you. Bart uit Vosselaar, die zegt nu eerst 5 kilometer training lopen, dan naar Pukkelpop. En ik kijk ook wel uit naar die social run op Pukkelpop. Ja, dat samen met Average Rob. Simpel concept. Ja, toch wel. 5 kilometer lopen op de wei van Pukkelpop. Lijkt mij heel plezant om te doen. Op een goede beat gaat dat sowieso werken. Deze werkt altijd. Of dat nu om te lopen is, of om op te dansen, of gewoon van te genieten. Genieten liever. Fred again. Zo net voor het 5 uur wordt Delilah, pull me out of this. Fred again.

0: dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk krijgt onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Ten eerste is Alberto.
5: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
6: Amai, de gorap.
5: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
4: Dag, Doreen.
7: Blop, blop, blop.
8: Trek dat kostuum aan en ik dacht...
9: Nu kots ik op die eerste rij.
10: Is dat door Piet Piratenspeler?
11: Schip, ahoy.
12: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
13: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
14: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
5: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Het is 5:00, een heel goede namiddag.
17: VRT Nieuws.
16: Melina Verbeek. Minister Kenta krijgt vragen over de brand in de Hoge Venen. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurbrand zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin in het federaal parlement. Daar is de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeengekomen over de aanpak van de natuurramp. Er is in totaal al 3000 hectare natuur verwoest door de brand. Minister Quintin geeft wel toe dat er dingen beter kunnen.
18: Het is vandaag nog te vroeg om definitieve conclusie te trekken uit een crisis die nog niet volledig achter ons ligt. Maar een aantal aandachtspunten en verbeterpunten tekenen zich nu al af. Die moeten we aangrijpen om onze risico's beter te identificeren, onze voorbereiding verder te versterken en onze nationale weerbaarheid verder uit te bouwen.
16: De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Kovnes preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Waarom precies wil de Gentse universiteit niet zeggen, maar het is waarschijnlijk een reactie op de dood van Jason Arday, een zwarte professor aan de Britse Universiteit van Cambridge. Onder meer Kovnes had hem van plagiaat beschuldigd. Arday nam ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Kovnes staat bekend voor pseudowetenschappelijke uitspraken over mensen van kleur. Zo vindt hij dat witte mannen intellectueel sterker zijn. Toch werd hij aangesteld aan de UGent ondanks protest daartegen. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIP-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties en de onderzoekers kunnen nu voorspellen wie extra opvolging nodig heeft. Meer dan 90% van de zwangere vrouwen kiest al voor zo'n NIP-test. Het is dus niet zo moeilijk om de extra controle in de toekomst bij iedereen te doen, zegt professor Joris Vermeers.
19: Het is natuurlijk geen extra kost binnen onze context in onze gezondheidszorg om die gegevens die we genereren tijdens de NIP-test ook kunnen gebruiken voor die opvolging van die zwangere vrouwen. En we verwachten dat de echte implementatie tussen de 3 en 5 jaar van nu zal gebeuren.
16: In Kiewit in Hasselt is muziekfestival Pukkelpop daarnet geopend. Zussen Anna en Laura mochten vandaag al wat vroeger de weide op als eerste, omdat ze dat als Pukkelpop-wens hadden ingediend bij de organisatie.
20: Ik wou het een keer zo leeg mogelijk zien, zonder dat het natuurlijk gedaan is. Ja, het is mijn zusje haar eerste Pukkelpop, dus dat is nog een keer leuker om haar als allereerste nog een keer de wei op te krijgen.
21: Ik ben echt verrast hoe groot het is. Ik had het echt niet verwacht. Maar heel mooi. Ik ben heel excited om hier te zijn.
16: Pukkelpop duurt nog tot zondagnacht. En een Roemeense F-16 heeft een varende drone beschoten. De drone met explosieven bevond zich in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee, in Roemeense territoriale wateren. Van wie de drone was, is niet duidelijk. Maar zowel de Roemeense president als Europees Commissievoorzitter von der Leyen wijzen in de richting van Rusland. Vanavond wisselvallig met buien en ook kans op onweer. Daarna wordt het wat droger. Morgen opnieuw veel wolken met buien en onweer vanaf de kust. En tot 21 graden dan.
15: Studio Brussel.
17: Live
15: op Pukkelpop.
17: Kirsten Lemaire.
16: Dag 1 van Pukkelpop. We zijn nog fris en helemaal klaar om ons volledig in de festivalsfeer te storten. En als het goed is, dan sleur ik je zeker een paar uur mee.
17: 4 dagen non-stop live muziek,
15: interviews en sfeer.
17: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
15: De festivalzender.
22: Never mind that space stuff.

0: Zij headlinen de marquee vanavond. Deus en The Architect. Wat een cadeau met deze tijdloze Belgische band die eerste festivaldag te vieren. Welkom ook aan onder andere Lisette, Tim en Nele in de app.
1: How do we feel, Belgium?
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Ja, amai, het staat hier nog allemaal te beginnen. En het voelt zo van, kom, laat het nu maar beginnen. Het wordt zo plezant. Morgenavond bijvoorbeeld, dan gaat Youngblood de mainstage afsluiten. Hij zal iets minder mobiel zijn dan we van hem gewoon zijn. En dat zal heel moeilijk zijn voor dat Duracell-konijn dat Youngblood eigenlijk is. Hij liet vorige week wel weten via zijn socials, ja, dat zijn been om zeep is door een ongeval met de motor. Maar dat de fans in Kiewit niet bang hoeven te zijn. Hij schreef, ik kom eraan en het wordt waanzinnig. En als hij dat zegt, dan zullen we dat maar geloven. Gisteravond trad hij op in Portugal en daar deed hij een zeer bijzondere crowdsurf, namelijk in zijn rolstoel. Dus heel benieuwd wat het hier morgen gaat worden. Je zal het zelf kunnen horen en zien. Je kan de volledige show van Youngblood namelijk morgenavond volgen via VRT Max en ook VRT Canvas.
2: Mis niets van Pukkelpop Live
3: bij Studio Brussel,
2: de festivalzender.
3: En stream dit jaar ook volledige concerten.
2: Live op VRT Max.

0: La la la la. La la la la la. Stress.
1: La la la la.
0: La la la la.

Het nummer met de straffe clip, opgenomen in België. Trouwens, 2 keer genomineerd. 2 categorieën, de Video of the Year en beste choreografie voor de MTV EMA's. Je hoorde Generation en Young Lean. Vorig jaar won Alice May de nieuwe lichting van Studio Brussel. Vanavond treedt de band hier op in de club op Pukkelpop. En zometeen een gesprekje hier in de studio.

0: Zo. De festivalzender.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: allemaal koken.
7: En wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Studio Brussel.

0: jointje om keihard mee te kelen als je dat wil. Somewhere Only We Know van Keen. Maar ik heb bezoek.
1: Pukkelpop, zijn jullie wakker?
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Ja, ik ben altijd heel blij als de artiesten hier beginnen toestromen. Dat wil zeggen dat het echt begonnen is allemaal. En bij mij staat nu iemand die een zot jaar achter de rug heeft. Dag Alexia van Alice May, welkom.
4: Hallo, goedenavond.
0: Jij bent de allereerste artiest in onze live studio van 2026. Ik zou jou nu een soort van medaille of beker willen geven, maar het is gewoon zo.
4: Zalig.
0: Ja, voilà. Jij ziet dus ook als eerste wat hier op dit moment te zien is.
4: Ja.
0: Dat is een wei die
4: een
0: nog vrij leeg is.
4: Een lege wei, ja. Mooie podia.
0: Mooie podia, mooie vlaggen.
4: Ja.
0: We zien ook dat er een buitje is geweest, maar dat het nu voorbij is.
4: Ja.
0: Goed, de grote vraag is natuurlijk, heb jij zin in Pukkelpop?
4: Ik heb ongelooflijk veel zin in Pukkelpop.
0: Ja, hoe lang is het geleden dat jij hier geweest bent?
4: Ik denk dat ik 18 was de laatste keer. Ik weet daar niet zo superveel meer van.
0: Vage Pukkelpop.
4: Gezien hoeveel alcohol dat wij mee hadden. Maar ja, het was wel leuk.
0: Het was wel leuk. En nu dus de allereerste keer terug, niet als bezoeker,
4: nee,
0: maar gewoon als band.
4: Ja.
0: Op een podium.
4: Crazy.
0: Oké, ik denk ook niet dat ik overdrijf als ik zeg dat het een zot jaar is geweest.
4: Een beetje wel, ja.
0: Ja, vorig jaar de nieuwe lichting gewonnen met Alice May. Intussen heb jij zoveel nieuwe fans dat het niet meer bij te houden is. Nee. Voelt dat nog altijd een beetje surrealistisch?
4: Ja, dat voelt super surrealistisch. Zeker zo na een optreden ga ik altijd naar de merch. En dan verwacht ik nog altijd dat daar 3 mensen gaan staan. Maar dan sta ik daar een uur om met iedereen te babbelen en iedereen die er is. Dus bij mij is dat nog niet super goed binnengekomen. Maar dat is wel fijn, want dan word je elke keer terug blij verrast.
0: Ja, het valt wel op. Telkens als ik bijvoorbeeld in de namiddag een nummer van jou draai, dan zijn er altijd nieuwe mensen die reageren en die zeggen, wow, ik heb nu dit leren kennen. Ik vind het fantastisch. Dan hebben ze het vaak over de stem, de kracht van je stem. En dan dat concert op televisie heeft ook heel veel betekend.
4: Ja.
0: Die cover van Sometime Around Midnight. Ik vraag me dan af, kan jij zelf nog een rewind doen van hoe het was voor dit alles is ontploft?
4: Voor het allemaal was ontploft?
0: Ja, ik bedoel, je maakte muziek, je speelde muziek. Je wou waarschijnlijk gewoon heel veel muziek maken en concertjes spelen. Kan jij nog jezelf zien en bezig zien zo in het repetitiekot misschien van, oh, dat willen we ooit gaan doen?
4: Ja, en ik denk vooral, omdat ik zelf zo'n grote festivalganger ben, ging ik naar heel veel festivals met, oh, en hier wil ik staan. Maar dat moet, je gaat toch als muzikant altijd een beetje naar een festival met een klein beetje jaloezie van, oh, ik zou dat willen doen en nu willen doen. En nu is dat zo van, ah ja, oké, dat festival hebben we, dat hebben we gedaan, dat hebben we gedaan, dat hebben we gedaan. Dus dat is echt gek om te beseffen.
0: Hoeveel heb je er gedaan deze zomer?
4: Ik denk dat we er 25 of zo gedaan hebben. Dat met vorig jaar bij, we misschien nu aan 50 festivals.
0: Dat is toch crazy?
4: Dat is echt insane.
0: Dat is van het een naar het ander, 25 concerten in de zomer, toch? En misschien 2 op 1 dag soms.
4: Ja, soms wel. Ja. Ja, en je ziet ook gewoon hoeveel schone festivals dat wij als land hebben. Dat is insane dat wij zoveel festivals hebben zelfs.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Heb je zo, leer je nog altijd nieuwe dingen bij als je dan op een festival staat?
4: Leer ik nieuwe dingen bij?
0: Puur als artiest dan, hè, als je dan op een podium staat.
4: Ik heb dit jaar geleerd dat ik moet stretchen. Dat heb ik dit jaar geleerd. Omdat ik nu zodanig veel beweeg op podium en de hele tijd aan het headbangen ben. En dat was niet goed voor mijn nek.
0: Nee.
4: Dus nu moet ik stretchen. Dat heb ik dit jaar wel echt leren doen.
0: Oké, maar als jullie nog zoveel concerten gaan spelen, dan hebben jullie straks misschien geld voor een personal kiné of
4: zoiets. Dat zou echt nice zijn.
0: Die dan na het concert kan kneden en doen, zodat je de volgende keer weer helemaal relaxed op dat podium staat. Misschien is er hier wel een kiné.
4: Hier is een kiné. Ik sta, ik sta op de lijst.
0: Voilà, kijk, dat komt helemaal goed. Dus jij gaat er helemaal relaxed aan beginnen. Aan het begin van de zomer stonden jullie dan ook op Rock Werchter.
4: Ja.
0: Dat was een last-minute vervanging.
4: Insane, ja.
0: Van The Warning, vanavond dan op Pukkelpop. En dan gaat die festivalzomer zo een beetje afgerond worden.
4: Ja.
0: Ja, hoe voelt het nu vanavond? Waar heb je volledig zin in? Hoe zie je het op je afkomen, dat concert?
4: Ik denk, we hebben hier lang naartoe geleefd. En zo elk festival hiervoor is dat, oké, nog zoveel shows tot Pukkelpop. Zoveel shows tot Pukkelpop. Dus nu is het Pukkelpop. Dus ik denk dat wij ons gewoon, as always, te pletter gaan amuseren met ganse band. En dat het de max gaat zijn. En ik kijk er ook naar uit om ganse plaat nog eens goed te spelen. En ja, ik kijk er echt,
0: Oké, en dan die plaat en dan muziek en dan een concert dat eraan komt.
4: Ja.
0: In de AB, als ik me niet vergis, 18 februari.
4: 18 februari in de AB.
0: Is daar nog plaats?
4: Daar is nog een beetje plaats.
0: Een klein beetje plaats. Ja. Dus als al die mensen die in de app altijd sturen van amai, nu heb ik iets nieuws ontdekt, die moeten snel zijn om een ticket te kopen. Mm-hmm. Ja, en de plaat, mogen we daar iets over vragen? Mag ik daar iets over weten?
4: Ja, ik heb eigenlijk lang nagedacht en gezocht naar wanneer ga ik nu eindelijk zeggen hoe die plaat noemt?
0: Ja.
4: Wanneer dat die uitkomt. En ik dacht bij mezelf, ik denk dat Pukkop op de juiste plaats is.
0: Ja, en je bent de eerste die langskomt. Dus
4: en ik ben de eerste die
0: langskomt. Dan gaat daar de spot staat nu helemaal op jou, Alex.
4: Ja, dus kijk, ik ga het eerlijk zeggen. Ik ga het zobiet op het podium nog eens zeggen. Mijn plaat heet Square One. En hij komt uit op 23 oktober.
0: Oké, proficiat nu al. En dan ga ik meteen de journalistieke reflex toepassen. Square One, wat is dat?
4: Square One. Square One is het begin. Hetgeen dat je altijd naar terugkeert. En voor mij is dat muziek. En de liefde voor muziek maken. En dat was het belangrijkste bij deze plaat. Het hele traject, ons amuseren. En daar keren wij eigenlijk op het einde van de dag altijd naar terug. En daar gaat de plaat over.
0: Berenkool. Oké. We hebben al een scoop. We hebben goed nieuws. Ja. Oktober staat in onze agenda. Wat mag ik jou nog wensen voor het concert straks?
4: Ik denk ongelooflijk veel plezier.
0: Ja, hè? Ja. Het gaat marcheren. Ik zie het. Iedereen die hier staat heeft ongelooflijke glinstering in de ogen. De Holy Grail Pukkelpop. Het is jullie dag. Amuseer jullie gewoon.
4: Dikke merci.
0: Oké, tot dan.
3: Live op Pukkelpop.
2: Studio Brussel.

0: to You van Another. Daarvoor Alice May Live, die het mooie nieuws kwam verkondigen dat ze er 1 veel zin in hebben straks op Pukkelpop. En 2 dat het album van Alice May op 23 oktober zal verschijnen. De titel is Square One. 4 dagen Pukkelpop, dat is ons plan. Ik ben benieuwd hoe jij het festival gaat volgen. Is dat van in het buitenland, achter de boeken voor de herexamens met vrienden of nog iets helemaal anders? Laat het mij gerust weten in de app van Studio Brussel.
1: Op de eerste rij bij Fontaine's DC, dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
9: Dat klinkt als een extra sappige deal.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bakstal, ligt je stil of nee?
10: Sorry meneer.
12: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

0: kwart voor zes. Met Dua Lipa en Be The One.
1: How do we feel about you?
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Ik zie hier heel veel berichtjes binnenkomen in de Studio Brussel-app waarin staat hoe jij Pukkelpop gaat volgen. Olivia uit Oudergem, die doet dat van op vakantie in Spanje. Gregory uit Stekene, och armer, die luistert vanuit het ziekenhuis. Zijn wijsheidstanden die zijn net getrokken. Beterschap daar. Patrick, die is aan het genieten in Bretagne. En ook Nele uit Edegem, die luistert mee. Dag Nele.
4: Hallo, dag Kirsten.
0: Jij volgt Pukkelpop dit jaar vanuit je zetel, klopt dat?
4: Dat klopt helemaal. Ik zit er helemaal klaar voor en ik ga hier van mijn zetel niet meer moven, gewoon tot en met zondag.
0: Nee, heb je dan zo lekkere hapjes in de buurt, af en toe een lekker drankje erbij, of hoe moet ik mij dat voorstellen?
4: Ja, ja, sowieso. Hè. Dat gaat gepaard met lekkere hapjes, zoals je zegt, van alles is daar een pizzakje in de oven en dan drinken we nog een aperitiefje ervoor, dus ja, dat komt helemaal goed.
0: Ja, dat is verslavend. Hè. Eén keer je begint te kijken en te luisteren, dan kan je niet meer stoppen. Hè. Dat is zoiets zoals met die winterbeelden. Het is een beetje hetzelfde, hè, van een festival genieten op een bepaalde manier.
4: Ja, dat is waar, dat is waar. Het is wel beter dan winterbeelden, moet ik zeggen. Maar ook winterbeelden, ja, is wel.
0: Ja, respect voor winterbeelden, maar dit is toch veel beter. Zeg, is er een artiest of is er iets dat jij zeker wil zien tijdens Pukkelpop?
4: Oh, my Kirsten, er zijn er superveel eigenlijk, om eerlijk te zijn. Maar in een top staat toch wel sowieso Blood Orange. Daar kijk ik enorm naar uit. Had ik ook al eens een keer gezien op de livestream van Coachella eerder dit jaar. En dat was echt super geweldig. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Ik denk dat dat echt keigoed gaat zijn, ook voor iedereen dat erbij is. Amai, fantastisch. En dan is ook natuurlijk Dijon. Die staat daar ook. En dat gaat, ja, absoluut ook.
0: Beetje dezelfde vibe en toch weer helemaal anders. Hè?
4: Klopt, klopt, inderdaad. En ja. Natuurlijk ook Atomic Orchestra. Hè. Daar had ik vorig jaar ook naar gekeken. En echt gewoon kippenvel. Hè. Dat is fantastisch wat dat die doen. Dus ja, dat wil ik zeker niet missen.
0: Ja, dat is één grote verrassingsshow. Die Atomic Orchestra. Ook voor ons. Dus altijd wat afwachten van wie gaat er nu dat podium komen opwandelen. Hoe gaan ze die klus nu weer klaren? Hoe gaan die strijkers bij die of die artiest weer klinken? Wie hoop je dat er dit jaar bij is bij die Atomic Orchestra? Heb jij zo een bepaalde Belgische artiest waarvan jij denkt, oh, dat zou zo mooi samen zijn met dat symfonisch orkest?
4: Oh ja, dat is eigenlijk een keigoeie vraag. Ik heb daar nog niet over nagedacht, maar ik denk sowieso, ja, dat is een Turk van Dressed Like Boys. Dat zou wel echt fantastisch zijn, hè?
0: Ja, inderdaad. En dat hoor ik ook meteen. Dat zou eigenlijk fantastisch zijn. Dus we kunnen alleen maar duimen en hopen dat hij erbij is. We weten het niet. We gaan het echt samen moeten ontdekken. En je gaat het dus allemaal kunnen volgen hier en mee met ons samen ontdekken. Met jouw hapjes en jouw lekkere drankjes in de buurt. Als het goed is, Nele, dan neem ik jou nog even mee terug naar vorig jaar. Want toen heb je er ook van genoten. Toen stond Brihang daar tussen de strijkers, hè?
4: Ja, het ene nummer dat echt ook supergoed is ik wou dat ik het kon zeggen. Ik vind die versie fantastisch van de Atomic Orchestra. Als het er die is, maak je me echt supergelukkig, Kirsten. Ik weet niet wat er klaar staat.
0: Ik ging net zeggen, ik hoop dat ik jou nog gelukkiger maak met Tussenin, want die was ook redelijk fantastisch eigenlijk, hè?
4: Sowieso, ja.
0: Dat is goed, maar we gaan die gewoon doen. En voor de rest, blijf jij gewoon waar je bent. Wij zorgen voor de rest. Jij moet gewoon eten en drinken voor jezelf voorzien. En dan wens ik jou een fantastische Pukkelpop 2026 daar thuis, Nele.
4: Voor jou ook. Veel plezier daar.
0: Dankjewel, dadaa.

mee. Er is een hoog en een laag. Je staat op je teen, want je wil het zo graag. Er is een voor en een na. Wat gebeurd is, is gebeurd, dat is leven met elkaar. Er is een nee en een ja voor elk antwoord op je retorische vraag. Er is

Er is een uit en een aan. Een knop in je kop dat je om kan draaien. Er is een mals en een taai. Je kan erdoor bijten als je honger hebt.

Er is een nu of een nooit. En daartussen telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood liggen hele kleine wonden. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker. En je zocht het hoog.

Michael Pop, maak lawaai voor de Atomic Orchestra. Want dat helemaal van onder, er is een hart en een...

Waanzinnig applaus. Dat was vorig jaar. Brihang en die Atomic Orchestra. Het wordt zaterdag weer 1 uur lang ontdekken wie er allemaal die special treatment krijgt van al die prachtige instrumenten van die Atomic Orchestra. Zaterdag dus in de Marquee. Je gaat er niks van hoeven te missen. Hier en op VRT Max en op VRT Canvas.

0: die nog altijd in heel veel DJ-sets te horen valt. Anno 2026 in deze versie of in een of andere bonkers remix. Je hoorde Dizzy Rascal. Phoebe Bridgers die is tegelijk de queen en de pechvogel van de week. Ze had appendicitis en moest in het ziekenhuis blijven. Dus al haar shows waren even afgelast. Maar ze komt terug. Zonder appendix zal dat ook wel lukken.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de nummer 1
1: in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Life is music. Oh.

0: zonder appendix kan je op één staan in de afrekening. Wat een heerlijk nummer van Phoebe Bridgers. Lost Boys uit haar gloednieuwe album Last Weekend.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marian heeft hem dan toch binnengeduwd.
5: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
6: Lotto, omdat het kan.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
7: Je zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
8: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
7: Ik hoef deze echt niet te weten.
8: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
7: Ik kan echt niet volgen.
8: Of maar Jessica's voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
7: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
7: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.
10: Tweede Vos.
11: Ja, Lemmes.
10: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
11: Ah ja, met no cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
10: Of dingen, hè? Bougie burger.
11: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
10: Oké. Okay.
11: Waarom neemde jij nu nog een burger?
10: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: De Vos Lemmes.
13: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
14: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 6:00, een heel goede avond.
15: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Minister Quintin moet uitleg geven over de brand in de Hoge Venen. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurbrand zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin in het federaal parlement. Verschillende parlementsleden wezen op de besparingen bij de civiele bescherming en het gebrek aan middelen van de brandweer. Ook zijn er politici die niet willen praten over de klimaatverandering, zegt Kamerlid Axel Weitz van Meerderheidspartij Vooruit.
16: Dat is ook, beste collega's, omdat sommige partijen gewoon hun kop in het zand steken. Er zijn hier al ettelijke tussenkomsten geweest waar het woord klimaatverandering zelf niet is in voorgekomen. Sommige partijen steken hun kop in het zand en willen niet praten over de klimaatcrisis. Die willen niet praten over wat er op ons afkomt. Die willen doordoen met wat we bezig zijn. Die willen geen verandering op dat vlak.
0: Aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en in het najaar is de kans op waterhozen groter. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Zo'n waterhoos kan gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoorn.
17: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk, want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
0: Dieseltanken wordt morgen duurder. Een liter kost dan maximaal 2,3 euro. Dat is een stijging van ruim 3 eurocent. Stookolie om je huis te verwarmen wordt dan weer iets goedkoper. Op Pukkelpop in Hasselt zijn een uur geleden de deuren geopend. Deze festivalgangers vertellen naar wie of wat ze uitkijken.
18: Deftones.
19: Ja, Sarah Larsson.
18: Deftones ook.
20: We zijn hier voor de gezelligheid. New Wave en Roxy Dekker en Sarah Larsson.
21: Sarah Larsson en de drank.
22: De drank is toch wel mijn grootste speler, denk ik.
21: En een paar dames natuurlijk. Dat kan niet ontbreken.
19: Ja, nou, deus. Het belangrijkste is elkaar. Oh, je zweetje.
18: Dat is waar.
0: Met onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Renewi Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noorwegen Schult. Philipsen is blij dat hij het werk van zijn team kon afmaken.
2: Oh ja, het was een hectische dag. Er was altijd een mogelijkheid op waaiers, maar het was nooit echt, winst was nooit echt ideaal voor het echt laten scheuren. Het was, dan was het wel duidelijk dat het een massasprint ging worden. En, de ploeg heeft me er goed doorgelost. Ze zijn niet in problemen komen. Dat is ideaal om die dag dan zo af te ronden met een overwinning.
0: Philipsen is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Vanavond wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel wolken met buien en onweer vanaf de kust en tot 21 graden dan.

0: Pukkelpop. Kirsten Lemaire.
1: We zijn hier nog maar 2 uur en ik wil hier nu al niet meer weg. Welkom op Pukkelpop. Het wordt hoog tijd om het terrein zo meteen ook eens te verkennen. We warmen nu op met Bazaar.
0: 4 dagen non-stop live muziek,
2: interviews en sfeer.
0: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Koen Schoofs die is de verkeerde kant niet aan het opgaan en stuurt in de app. Allee, toch al bijna op de ring in Antwerpen, maar we geraken er wel. Tot zo op de wei, tot zo. Je hoort de Bazaar die zondag alles gaan geven op de mainstage.
1: Studio Brussel.
2: De live op Pukkelpop.
0: Ja, je bent erbij. We gaan het hier allemaal volgen de komende dagen. Tot en met zondag. We zijn er hier al aan begonnen om je in de juiste sfeer te brengen. En een mooi moment daarnet, want de gates van Pukkelpop die hebben zich daarnet wagenwijd geopend. Ik sta hier in de studio, dus ik kon daar zelf niet bij zijn. Gelukkig zijn hier heel veel mensen die daar wel stonden. Namelijk onze Flo Windij. Zij gaat het allemaal volgen. Zij is onze ogen en oren tegelijkertijd. En iedereen was nog vrij fris, denk ik, toen ze aan het binnenstromen waren. Dus Flo is eens gaan kijken hoe het daar was. En is te kijken, die eerste keren of meerdere keren Pukkelpop, hoe dat was. Dus Flo, even tussen het volk gaan staan. En wij gaan mee naar de ingang van Pukkelpop.
3: Sarah, je bent een van de eerste mensen op de wei van Pukkelpop. Hoe voelt dat?
4: Geweldig. Wauw. Ik heb er zin in.
3: Wat is het eerste dat je gaat doen?
4: Heel veel dansen. Heel veel dansen.
3: Nu al, meteen.
4: Nou, we lopen naar de boiler.
3: Zie ik jou daar straks om 3 uur?
4: Ik heb mij daar gezien.
3: Thank God.
4: Lachen, we gaan samen dansen. Dus ja, het komt helemaal goed.
3: Sorry, ik hou van de vibes, hou ze vast. Naar wie kijk je het meeste uit dit weekend?
4: Oh my god, ik denk Deftones. Deftones?
3: Zara Larsson en Deftones is de beste combo die ik al heb gehoord. Naar wie kijk jij het meeste uit?
5: Deftones.
3: En Zara Larsson?
5: Nee.
3: Ah, oké. Okay. Jullie zijn een van de eerste mensen op de wei van Pukkelpop 2026. 1. Proficiat. 2. Wat is het eerste dat jullie gaan doen? En ik weet het eigenlijk al, want jullie hebben al een pintje in de hand.
5: Een pintje gepakt, maar ook zeker de nieuwe boiler gaan bekijken. Ja. Daar kijken we wel naar uit. En voor de rest met mijn papa samen zijn. En met de vrienden soms. Hè.
3: Komen jullie altijd samen naar Pukkelpop?
5: Dit is het 5e jaar, denk ik nu, dat we samenkomen.
3: Was dat jouw idee of het idee van je papa?
5: Allebei. Maar soms kijk ik wel wat weg met vrienden, maar ik probeer ook wel bij hen te blijven.
3: Naar wie kijkt papa het meeste uit dit weekend?
6: Florence and the Machine.
3: Ik ga mee weg met je papa. Wij gaan nu mee weg. Voilà. Heel veel plezier, hè.
1: Mis niets van Pukkelpop Live. Op VRT Max en bij Studio Brussel. De festivalzender.

0: Glowing in the Dark, maar met zonnetje in mijn rug. Charlie Brown van Coldplay en daarvoor het heerlijke Acting Tough van Dean Turley. Chris uit Overpelt, die is binnen, dat weet ik. Want hij stuurt een foto in de app met zijn bandje van Pukkelpop 2026 aan de pols. Het feest kan dus beginnen voor 4 dagen lang. Weet ook dat jij niks hoeft te missen van wat hier allemaal gebeurt. Wij zijn er voor jou elke dag tot 1 uur 's nachts met het beste van het festival. En het zal dit jaar de 4e keer zijn dat Dikke een thuismatch speelt hier op Pukkelpop in zijn Limburg. En gas geven klonk bij hem vorig jaar nog zo.
1: Live op Pukkelpop.
2: Studio Brussel.

kassa. Loop niet zomaar op. Het rennen loopt nog met Whitney. Dat is als een money. Wees bedekt net balaklava. Mijn nieuwe bitch komt in vanaf.

0: Hij mag morgen namiddag nog eens volle gas geven op de mainstage. Dikke en Gasolina, heel fijn dat je luistert. Straks nog meer Pukkelpop-vibes en Amy Winehouse in je oren.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: Tears Dry on Their Own, de geweldige Amy Winehouse. Zometeen komt onze collega Nona van Brakel hier al eens piepen in de studio. En we zullen eens polsen hoe het zit met de zenuwen bij Nona. Want vanavond draait ze voor de allereerste keer in die vernieuwde Boiler Room.
1: From Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
2: Life is music.

0: heerlijke plaat nog altijd. The Vaccines and If You Wanna. Een heel goede avond. Het is bijna 6:30.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
3: Kirsten Lemaire.
0: Ik denk dat ik kan zeggen, draaien in de Boiler Room, dat is voor veel Belgische DJ's een grote droom. En ik ga dat meteen even aftoetsen bij mijn lieve radiocollega, beste Nona van Brakel. Klopt dat? Is draaien in de Boiler op Pukkelpop een soort van holy grail?
4: Ja, keihard wel. Ik heb vorig jaar hier in de bus gedraaid. Zo ja, een kleine lijnbus, echt letterlijk.
0: Pokken heette set.
4: Pokken heet was het toen ook. En de muziek ook. Maar op dat moment zei er iemand tegen mij, wie weet dat je ooit in de Boiler zou mogen spelen. En toen heb ik gezegd, zot, dat gaat nooit lukken. Dus
0: we zijn een jaar later.
4: Dit jaar nu de Boiler mag spelen is wel echt, echt superleuk en echt een heel grote eer.
0: Ja, het is van 1:30 tot 1:30. Dus 1 uur knallen op een schaal van 1 tot 10. Waar situeren de zenuwen zich bij jou?
4: Oh ja, de zenuwen zijn wel echt super aanwezig. Dus zeker een dikke 10.
0: Ja.
4: Ik zwem zo wat van het ene water naar het andere. Zo super zenuwachtig. En dan zo, oh, maar ik heb er ook super veel zin in. Ik ben al eens gaan kijken. En ik weet niet goed of dat de zenuwen juist erger heeft gemaakt of niet.
0: Ja, want het ziet er wel een beetje anders uit, de Boiler. Hè? Iedereen heeft het over die vernieuwde Boiler. Ja. Hoe ziet het er eigenlijk uit?
4: Ja, het is echt wel super cool. Ja, de Boiler is sowieso de grootste tent dat ik ooit in mijn leven gezien heb.
0: Ja.
4: En er staan langs het plafond hangen eigenlijk ledschermen naar beneden. Die volgens mij ook gaan bewegen. Wegen misschien zelfs.
0: Okay.
4: En aan de zijkant staan er echt verhoogjes waar je dus kan gaan opstaan. En dat was er eigenlijk nog niet de vorige jaren. En je kan ook echt achter de DJ gaan staan, zoals de echte Boiler set. Echt tussen het publiek staat de DJ.
0: Super cool.
4: Dit jaar. Dus dat is echt vet.
0: Ja, ik zie inderdaad zo Fred Again, als hij zo'n Boiler Room set doet, dan staan de mensen rond hem.
4: Ja.
0: Dat gaat dus bij jou ook gebeuren vandaag.
4: Ja.
0: Gaat je dat extra veel energie geven of ga je vooral denken, kom niet aan mijn knoppen?
4: Ik denk, de eerste 2 nummers ga ik superveel zenuw hebben. En dan ga ik eens achter mij, langs mij en voor mij kijken. En ga ik hopelijk zien dat iedereen even hard mee aan het gaan is. En dan ga ik het loslaten. En dan gaat dat superleuk zijn dat iedereen zo dichtbij staat.
0: Ja, tot nu toe heb jij vooral zelf in de Boiler gestaan als dansertje. Hè?
4: Ja.
0: Met collega's, met vrienden. Dus ik vraag mij af, vanavond ga je het dus van een heel andere kant bekijken. Hoe denk je dat het gaat voelen?
4: Ik denk dat dit echt mijn hoogtepunt van 2026 gaat worden. Dat was al zo de afgelopen zomer heb ik op heel veel leuke festivals mogen spelen. En dat is toch altijd van dat podium komen in een soort van high. Want je hebt net een uur lang zoveel plezier gemaakt. Dus ik denk dat dit daar echt het summit van gaat zijn en het hoogtepunt. En ik denk dat ik vooral de zenuwen even moet laten en er moet van genieten.
0: Want dus hier maken.
4: Dit ga ik nooit meer meemaken zo op die manier.
0: Ja,
4: dus
0: toch niet de eerste
4: proberen.
0: Keer. Het is de allereerste keer. Die kan je nooit. Ja, het gaat nooit meer de allereerste keer zijn.
4: Keer. Dus je moet er vooral ook van proberen genieten.
0: Voilà. Zeg, en naast draaien ga je natuurlijk ook alle hoogtepunten op onze socials brengen.
4: Ja.
0: Voor Studio Brussel, zodat de mensen thuis echt niks hoeven te missen, want er is superveel. Wat staat er vandaag al op je al zeer drukke planning?
4: Ik ga zometeen om 7:00 begint Lenny. Dan ga ik daar naar kijken, naar Lennart Korevit. Ik ga ook naar onze collega Thibaut Christiaanse kijken voor de Bloody yes. Kempen.
0: Ja.
4: En Deus staat hier ook nog. Dus ja, ik ga echt wel vandaag al heel wat in het rond lopen voordat ik naar de Boiler ga.
0: Je gaat al heel veel verschillende sferen kunnen voelen hebben. Heel veel verschillende muziekstijlen ook. Geniet van alles wat er op je afkomt sowieso. Maar ik ben heel benieuwd wat er vooral in jouw set gaat gebeuren. Hoe heb je het voorbereid? Ben je daar echt al weken aan bezig?
4: Ik ben wel al lang aan het nadenken. En ja, muziek of remixes aan het testen van hoe reageren ze hierop. Want ik wil hier op Pukkelpop wel echt full gas gaan. Alle energie eruit persen. En ik heb er ook voor gezorgd dat ik wat namen van de Pukkelpop-line-up er al heb ingestoken. Dus ik begin bijvoorbeeld met een remix van Somber.
0: Yes.
4: Dus dat kan ook heel dansbaar worden.
0: Ja, ja.
4: Maar ook een Roxy Dekker of een Zara Larsson, wat ik normaal niet zou draaien. Daar heb ik ook leuke stamp-edits echt van gevonden. Maar uiteraard, Joost Klein, daar eindig ik altijd mee. En dat gaat hier op Pukkelpop niet anders zijn.
0: Voilà, ik had niet anders verwacht, maar het wordt zo fijn. Nona, we gaan het volgen, we gaan meekomen dansen. Amuseer u te pletter en voilà, maak er iets fijns van.
4: We gaan dat doen, let's fucking go!
0: Yes!
3: Mis niets van Pukkelpop Live.
1: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
3: De festivalzender.

Tocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Joost en Europapa zit sowieso, misschien niet met dit nummer, maar Joost sowieso in de set van Nona van Brakel. Haar allereerste keer in de Boiler Room vanavond om 12:30.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
2: Oh.
1: Zegt.
4: Oh, Quadro.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
7: Go Yellow.
8: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
9: Wat? 3?
8: Yep, info op telenet.be.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Ah, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Hé, hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
12: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes.
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
15: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
14: En dat is?
15: Rust in huis, ook in september.
16: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
17: Kamber, more space for your place.

0: happy, omdat ze kunnen dansen op plaatjes van Joy Division. Wij gaan hier ook nog veel dansen de komende dagen. En nu iets heel erg leuks.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Fontaine's DC was al een tijdje aan het teasen naar nieuwe muziek. En nu heeft onze lievelingsband uit Dublin City hun nieuwste nummer Marianne uitgebracht. Het is een nummer dat ze eerst niet op hun nieuwe album Dopamine Chamber zouden zetten. Maar hun manager Trevor, die zei een hele tijd geleden, dit moet toch wel echt op jullie nieuwe album. En intussen is Trevor zeer onverwacht overleden, nog niet zo lang geleden. En Fontaine's DC besliste daarop, dit moet inderdaad op ons album. Ook als eerbetoon aan onze manager. En jij kan Marianne en wellicht nog heel veel andere nieuwe nummers binnenkort als een van de allereerste live horen. Want de Ierse band komt een exclusieve Studio Brussel showcase spelen. En jij kan op de allereerste rij staan. Het enige wat je daarvoor moet doen is volgende week goed naar Studio Brussel luisteren. En wie weet win jij dan wel dat exclusieve ticket voor die showcase van Fontaine's DC.
1: Luister volgende week naar Studio Brussel
3: en win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Astronomie van Armand van Helden. Als je meevolgt via VRT Max, dan zie je dat de zon schijnt in Kiewit en dat de vroegste festivalgangers het kleurrijke terrein liever aan het verkennen zijn via de grote houten boulevard.
1: Studio. Live op Pukkelpop.
0: Met die kleurrijke vlaggen als leidraad natuurlijk. Jij zit mee op Pukkelpop tot 1 uur vannacht. De eerste DJ's die zijn al begonnen. De eerste bands die beginnen vanaf 7 uur. En wij volgen het allemaal voor jou. Dit is de nieuwste Queens of the Stone Age. Dit is Easy Street.

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil onder?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Het is 7:00, een heel goede avond.
9: VRT Nieuws.
8: Melina Verbeek. Paradise City komt met een compensatie. Paradise City organiseert op 5 september een gratis openluchtevent in Brussel voor de bezoekers die deze zomer het festivalterrein in Perk moesten verlaten door een storm. De organisatie is niet verplicht om dit te doen, omdat het toen ging om overmacht. Maar toch willen we iets terugdoen, zegt Gilles de Dekker van Paradise City.
10: Ook al was het overmacht, ja, we hebben op een bepaald moment wel 3 uur festival niet kunnen bieden. Dus voor ons is natuurlijk een stukje je klanten loyaal houden en tevreden houden. Dus dat is voor ons een beetje een manier om op een leuke, denk ik, een creatieve manier, ja, ook de artiesten terug te laten komen die niet konden spelen. En op die manier toch een show te kunnen geven.
8: In Tongeren in Limburg heeft een Nederlander 7 jaar celstraf gekregen omdat hij zijn toenmalige vriendin dagenlang heeft gefolterd. 2 jaar geleden kreeg het koppel ruzie omdat hij haar ervan verdacht dat ze een relatie had met een collega. Hij sloeg zijn vriendin, gooide haar van de trap en schoot in haar arm. De man die als buitenwipper werkte in verschillende clubs moet nu meteen 7 jaar naar de gevangenis. Een tweede man die op de hoogte was maar niet ingreep krijgt 1 jaar celstraf. In het Midden-Oosten is een nieuw vliegdekschip van het Amerikaanse leger aangekomen. Dat moet het schip vervangen dat al bijna 9 maanden ter plaatse is, wat uitzonderlijk lang is. Familieleden en politici hadden alarm geslagen over de moeilijke leefomstandigheden op dat schip, waaronder voedselgebrek. Sommige familieleden spraken ook over ernstige mentale problemen en zelfmoordpogingen aan boord. De Amerikaanse defensieminister Hegseth noemde die verhalen overdreven, maar nu is er dus toch vervanging gestuurd. In de laatste voorronde van de Europa League heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazachse Kairat Almaty. Bij de rust was het al 0-3. Anderlecht staat dankzij deze zege al met 1,5 been in de league face van de Europa League. Volgende week wordt de terugwedstrijd in Brussel gespeeld. En Jasper Philipsen heeft de 2e etappe van de Renewy Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Werenskjöld. Philipsen is blij dat hij het werk van zijn team kon afmaken.
11: Oh ja, het was een hectische dag. Er was altijd een mogelijkheid op waaien, maar het was nooit echt, de winst was nooit echt ideaal voor het echt laten scheuren. Dus ja, dan was het wel duidelijk dat een massasprint ging worden. En de ploeg heeft me er goed doorgeloosd. Ze zijn niet in problemen komen. Dat is ideaal om die dag dan zo af te ronden met een overwinning.
8: Philipsen neemt ook de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Jonathan Milan. Die is zwaar gevallen, maar kon de rit wel uitrijden. Vanavond wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het wat droger. Morgen opnieuw veel wolken met buien en onweer vanaf de kust. En tot 21 graden dan.
3: Studio Brussel.
9: Live
3: op Pukkelpop.
9: Kirsten Lemaire.
8: We zijn vertrokken, de DJ's en de concerten die zijn hier gestart. En de festivalwei in Kiewit begint stilaan voller te lopen. Zometeen komt het gouden trio hier langs.
9: 4 dagen non-stop live muziek,
3: interviews en sfeer.
9: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
3: De festivalzender.

0: ook op het programma Major Lazer. En we met Lean On.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
0: Onze Gouden Festival trio is al heel de zomer aan het genieten van de beste festivals dankzij het Gouden Festivalbandje dat ze via Studio Brussel hebben gewonnen. Dat wil zeggen het bandje dat toegang geeft tot alle beste festivals van onze Belgische festivalzomer. En Pukkelpop stond, denk ik, met stip in hun agenda. Hey, dag Amanda en René.
3: Hallo.
0: Ofwel twee derde van ons Gouden Festival trio. Hoe gaat het met jullie? Jullie zien er nog fris uit, vind ik.
3: Ja, ja, zou wel eigenlijk komen.
0: Want het is al een drukke zomer geweest, kan ik mij inbeelden. Die is al over de helft intussen. Jullie hebben heel veel festivals gedaan. Weet jij uit je hoofd hoeveel het er waren?
4: Ik denk, want we rekenen per festival, denk ik dat we er al 15 hebben gedaan. Maar in totaal wel 30 festivaldagen of zo.
0: Dat is een hele maand enkel festivals beleven. Ja. Hoe doe je dat?
4: Af en toe platte rust nemen, een badje nemen. Ah, en ik ben ook eens naar een massagesalon gegaan voor mijn lage onderrug. Dat heeft ook wel echt wonderen gedaan.
0: Dat is waar, want je staat vaak langrecht. En je wil ook langrecht staan, want je wil natuurlijk niks missen van concerten. Dus goede tip voor mensen na een festival. Neem jezelf een geweldige massage. Een goede massage kan deugd doen. Is er een festival of artiest tot nu toe die jou in het bijzonder is bijgebleven?
4: Ik denk, het zijn er twee bij mij. Ik heb Dress Like Boys op Rock Werchter gezien. Dat was ook met Amanda. En wij stonden allebei echt met bouche bée, mond open, tranen in onze ogen te kijken. Die heeft ons echt geraakt, ontroerd. Kamiembe op Suikerrock, die ook op Pukkelpop komt optreden. Die heeft ons ook wel echt doen dansen. Niet normaal. Ja, we zijn van Brussel. We zijn ook heel trots op onze Brusselse afkomst.
0: Yes.
4: Dus dat was echt... Go, Camille!
0: Ja, dus jullie gaan terug van Represent toen, neem ik aan?
4: Absoluut.
0: Oké, voilà. De nieuwe fans die gaan de nieuwe artiesten toe gaan juichen. Dat horen we zeer graag. Nu is het tijd voor Pukkelpop, Amanda. Hoe hard hebben jullie daar naar uitgekeken?
3: Ik denk dat dit wel een van onze meest... Allee, kijken we het meest naar uit Pukkelpop.
0: Ja?
3: Dus we hebben heel veel zin in.
0: Oké, de voorbereiding. Neem ons even mee. Hoe hebben jullie het aangepakt? Want de voorbereiding is alles, hè, voor een festival. Zeggen ze soms?
3: Ik ga wel eerlijk zijn... In het begin van de zomer waren we heel goed voorbereid. We waren goed gepakt, keiveel spullen mee.
0: Ja.
3: Maar omdat het onze zoveelste is, is het gewoon, we doen wat kleren in onze zak.
0: En we zien wel. We
3: zien wel.
0: Ja, en misschien is dat ook de beste tip die je aan mensen kan geven. Hé, we hebben er nu al zoveel gedaan. Het maakt niet uit. Je moet gewoon wat spullen mee hebben. Vers ondergoed en wat verse kleren. En de rest wijst zich vanzelf uit.
4: Een tandenborstel en voor de rest kom je echt wel toe.
0: Een beetje proper blijven en voor de rest u gewoon amuseren. Wordt het de full experience met slapen op de kamp? Dan?
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Dat kan niet anders. Zeggen,
0: ja. En jullie zijn al geïnstalleerd?
4: Jawel, we komen echt net recht van de camping. We hebben net onze tenten opengegooid, een kleine kring gemaakt. En eigenlijk, ze heeft haar matras nog niet eens opgeblazen. Ja.
0: Het doet er niet toe. Nee. Dat komt later wel. En hebben jullie een goede plek?
3: Voor de oudere mensen hebben we een goede plek. We zitten redelijk van achter, dus minder lawaai.
0: Ja.
3: Maar ik denk, als je iets jonger bent, denk ik niet zo'n goede plek. Want de jongeren zitten echt van voor. Dus als je de camping binnengaat, zit meer het jongvolk.
0: Ja.
3: 18, 20, zoiets. Maar als je blijft naar achter gaat, is het wel zo ouder en ouder en ouder.
0: Oké, maar mag ik jou een goede tip geven? Dat is eigenlijk ideaal. Want je passeert eerst langs de fun. En als de fun dan afgesloten is, dan trippel jij gewoon naar jouw rustig tentje tussen de oudere mensen. En dan kan je goed slapen en dan ben je weer uitgerust voor de volgende dag. Dus, enfin, je ziet maar. Misschien is het wel een hele goede plek. Waar kijken jullie hier het meest naar uit, René?
4: Ik denk voor ons alle drie, ik ga nu ook in naam van Kate spreken, Tyler, the Creator.
0: Ja.
4: Dat is een god die naar België komt.
0: Dat is zo.
4: Dat is een levende legende die wij hier gaan kunnen zien. Die ook nog niet... Hij is één keer naar België gekomen toe, maar daarvoor, ik wil hem heel graag zien.
0: Ja.
4: Ik heb ook heel veel hoop dat er een heel orkest op dat podium mee gaat staan en dat alles gewoon live nog 1000 keer beter gaat binnenkomen.
0: Ik denk dat je het heel goed verwoordt. Ik denk dat die man ook geen half werk doet, hè. Nooit. Dus we gaan sowieso een geweldige show krijgen. Zondagavond, ik kijk daar ook keihard naar uit. Dus ik ga mee, ik ga daar gaan staan en we gaan die show gewoon ondergaan, want het wordt fantastisch. Mag ik jullie een spetterende Pukkelpop 2026 wensen? Jullie vriendin die komt nog?
3: Ja.
0: Voilà, dus dan zijn jullie weer met drie en dan kan de pret beginnen. Amuseer jullie op Pukkelpop.
4: Dank je wel.
0: Nu al een beetje voorpret met Tyler, the Creator en Sugar on My Tongue.
1: Mis niets van Pukkelpop live. Op VRT Max en bij Studio Brussel. De festivalzender.

Het is donderdagavond, 7:15. Dus het lijkt eigenlijk al een beetje alsof het weekend is begonnen met Michael Gray. Maar zeker omdat we al op Pukkelpop zitten voor de volgende dagen. We zitten hier tot en met zondag. En we nemen jou elke dag mee hier op het festival. Tot 1:00 s'nachts. Dus je moet daar helemaal niks van missen. Je kan meekijken op VRT Max. Dan zie je wat hier allemaal achter mij aan het gebeuren is. Ik ga nu Wet Leg spelen. Daar kijk ik naar uit. Spelen zaterdag op de main stage. We gaan al eens in de sfeer komen met de Wet Dream Live.

0: zaterdag dus op de mainstage. It's enough to make a girl blush, zal sowieso gebeuren. Wet lag.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.

0: Oh ja, Underworld gaat zaterdag 1 groot feest bouwen op Pukkelpop. Dat wordt dansen met de ogen toe in de marquee die avond. Zeker als ze Born Slippy gaan knallen.
1: Check, check, 1, 2. Festival nieuws!
0: Helaas niet zo'n geweldig nieuws, want Loes en de Yakuza kan helaas niet meer naar Pukkelpop komen door plotse agendaproblemen. Dat is natuurlijk super jammer, want het zou haar eerste show in eigen land geweest zijn in 3 jaar tijd. Ze nam een lange pauze, maakte geen muziek en trad niet op omdat ze de diagnose MS kreeg en was dus niet in staat om dat allemaal te doen. En nu komt ze dus niet naar Pukkelpop, geen Loes en de Yakuza in de marquee nu zaterdag. Selassou en de Galants die speelden hier sowieso al stonden op de line-up, maar zullen dat slot een beetje voor hun rekening nemen.
2: Studio Brussel.
3: Het hele jaar lang.
2: De festivalzender.
0: Een plaatje spelen kan natuurlijk wel Loes en de Yakuza en Amigo.
3: Presto.

blijft geweldig om dit mee te zingen. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Als je meekijkt op VRT Max, dan kan je heel veel zien. Heel veel kleuren, heel veel podia, heel veel vlaggen. Intussen ook heel veel mensen hier op Pukkelpop. En ik kan zeggen dat we straks naar een podium gaan. Voor nu heb ik iets voor de fans van Fontaines DC op Pukkelpop. Die moeten zeker Wonder Horse gaan checken. Mocht je nog onderweg zijn, je weet maar nooit. Die spelen zaterdag in de Marquee. Geweldige band, dus dat is een tip. En straks gaan we naar ex-Nieuwe Lichting winnaar Isaac Rue in diezelfde zaal in de Marquee. I'll always remember the time that we met. It was somebody's party. You were wearing the black dress, clinging the shadows, chameleon-esque. And we were together, and we were 15.

0: geen tijd te verliezen, want straks gaan we naar de marquee voor Isaac Rue. Eerst nog Arctic Monkeys.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt. Oh,
4: Quadro. Ten eerste is Alberto.
5: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
6: Amai, de gorap.
5: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
4: Dag, Dorie.
6: Lop de blok. Trek dat kostuum aan en ik dacht, nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
5: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze, al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vind je vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: Bring your bottle back bij CyparXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CyparXL.

0: Arctic Monkeys en Do I Wanna Know. Bijna 7:15.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Dat wil zeggen dat het hoog tijd is om naar de marquee te trekken voor de allereerste band daar. Dat is een man met een gitaar en een gouden stem die wij leerden kennen dankzij de nieuwe lichting van Studio Brussel. Isaac Rue won die nieuwe lichting, heeft sindsdien echt van alles uitgebracht, veel nieuwe fans gemaakt en die is nu op dit moment, hoop ik toch, klaar om alles te geven daar op het podium. Ik zag zijn band daar juist nog allerlei dingetjes klaarzetten op het podium. De laatste checks doen, de bakjes checken, de gitaren stemmen. Dus als alles goed gaat, dan moet die band nu helemaal klaarstaan. En dan moeten we muziek krijgen, muziek horen. Het goede ding is dat we gaan luisteren. En jij kan ook meekijken via VRT Max.

The Right Place van Isaac Crew. De man op de juiste plaats daar in de Marquee. De eerste band die daar speelt van Pukkelpop 2026 op die plek. Dit zijn Amélie Lens en Angèle.

0: Twee kleppers van bij ons, Amélie Lens en Angèle, die samen dit nummer maakten. Je hoorde Run, maar ik zou zeggen, blijf toch nog maar even, want het gaat alleen maar plezanter worden hier op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: Make some noise out there!
3: Live op Pukkelpop.
0: Het is hier intussen wissel van de wacht. Bert van Steenbergen heeft intussen zijn trui uitgedaan, want het is hier toch warm in onze studio. Dus je ziet hem zo meteen in een prachtig t-shirt. Hij gaat het hier overnemen. En ik kan je nu al zeggen dat hij het concert van Deus aan jou zal laten horen. Je zal het ook kunnen volgen. Dus veel plezier met Bert zo meteen. Dit is Sum 41.

0: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
1: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
0: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
1: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music. Life is music.
3: Studio Brussel.
4: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik, Hervé Jamaar, vanavond. Er zou op dit moment dus geen risico meer zijn dat de brand zich nog uitbreidt. En dat betekent dat de hulpdiensten de inzet van hulpverleners op het Rijn stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
5: Buitenlandse ploegen schalen af. De binnenlandse hulp, bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner. Ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten. Ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
4: Op verschillende plaatsen aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en daarbij water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en het najaar is de kans op waterhozen groot. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Maar zo'n waterhoos kan ook gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
6: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk. Want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
4: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazakse Kayrat Almaty. Het verslag is van Peter van den Bemt.
7: Na een gezondheidswandeling in het verre Almaty kan de groepsfase van de Europa League Anderlecht nu al niet meer ontsnappen. Paarswit had geen kind aan het bijzonder zwakke Kayrat en was met 0-3 bij de rust al klaar. Doelman Anarbeko hielp een handje met na 2 minuten al een flater op een corner van Ambrose, 0-1 via het been van Oksane. Ambrose profiteerde later van pijnlijk balverlies van Mendonça voor de 0-2 met een heerlijke trap. En de Tsjech schilderde ook nog een corner op het hoofd van Sikan voor 0-3. Net ervoor was de thuisploeg al tot 10 herleid naar rood voor Shirobokov. 1 keer was er een goede Kozemans nodig op een knal van Jukola, maar voorts had Anderlecht de totale controle. De tweede helft had, zoals verwacht, nog weinig om het lijf. Enkel in het slotkwartier kwam Anderlecht nog een paar keer dreigen via de Greef, Sikan en de debuterende Vinkler. Maar 0-3 dus, en klus geklaard. Anderlecht speelt bijna zeker voort in de Europa League.
4: En op dit moment begint ook Sint-Truiden aan zijn wedstrijd in die playoffronde van die Europa League. De Limburgers nemen het in eigen huis op tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien en onweer vanaf de kust. Temperaturen dan tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Live op Pukkelpop.
2: Bert van Steenbergen.
3: We zijn lekker vertrokken voor 4 dagen plezier op de wei in Kiewit. Jij bent er 4 dagen helemaal live bij. Straks bezoek van Lenny Lenny en live muziek van Isaac Rue.
2: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer.
8: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier.

0: zaterdagavond gaat het hier zeer plezant zijn met Emil en de Sniffers. Het is begonnen. Jij bent er vanavond live bij.
1: Pukkelpop, zijn jullie wakker?
2: Mis niets van Pukkelpop live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Dag 1 van dit heerlijke festival in Kiewit. Nog niet volledig in full force. Dat is morgen. Dan zijn alle podia open. En dan staat het prachtig vol met alle festivalgangers. Maar over deze 4 dagen komen er zoveel straffe artiesten hier spelen. Wetlek gaat erbij zijn.

prachtige Evi de Visser gaat hier ook weer zijn dit jaar. Die zijn er allemaal bij op Pukkelpop 2026. En er zijn eigenlijk nog zoveel meer namen. Te veel om allemaal op te noemen. Dat is altijd zo op Pukkelpop, een gigantische line-up. Wat dacht je nog van een paar namen als Somber, Tyler the Creator, Turnstile, Royal Blood? Die zijn plots vandaag als verrassing nog aangekondigd. Ook Joe, het is wel duidelijk dat het een waanzinnig mooie editie van Pukkelpop wordt. Jij bent er elke dag live bij op VRT Max en hier bij Studio Brussel. En dat ga je vanavond al meteen goed merken, want je krijgt vanavond het concert van Deus integraal te horen en te zien op VRT Max en hier bij Studio Brussel. Ik ben er vanavond voor jou tot 1 uur, dus maak het gezellig waar je ook bent en geniet mee van alles in Kiewit. Live op

0: Het startschot is enkele uren geleden gegeven. We zijn begonnen aan editie 2026.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Je kan 4 dagen lang alles meemaken van het festival. Je hoeft absoluut niets te missen. Je kan volledige concerten streamen dit jaar op VRT Max. En je krijgt natuurlijk heel veel live muziek, interviews en sfeer hier bij Studio Brussel. En je kan ook veel van het festival volgen bij VRT Nieuws. Goedenavond, Ferre van VRT Nieuws.
3: Goedenavond.
0: Hoe gaat het om te beginnen?
3: Goed, ja. De energie zit nog heel hoog. Het is dag 1.
0: Dat is goed. Ja, we zijn er net aan begonnen. Dus het is goed dat de energie daar zit. Anders zouden we iets moeten doen. Oplossen. Nu, je bent er alle dagen bij op Pukkelpop en je stond daar net zoals klaar om de allereerste festivalgangers op het terrein te verwelkomen.
3: Ja, absoluut. Het is altijd een moment natuurlijk als die festivalweide hier terug opengaat. Het heilige gras aan de Kempische Steenweg in Kiewit. En we stonden erbij samen met alle andere televisiecameraploegen van het land. Uiteraard, het was een beetje een wedstrijd tegen VTM Nieuws om de allereerste festivalganger voor onze microfoon te krijgen.
0: Vind ik ook leuk voor die festivalganger. Is dat precies alsof de grootste ster ooit zijn op dat moment?
3: Die was een beetje overdonderd. Dat kan ik zeggen. Maar we hebben wel gewonnen.
0: We hadden hem wel.
3: Dus daar hebben we een stukje over gemaakt. Kan je allemaal bekijken in onze liveblog. En we wilden voor alles weten, ja, die allereerste festivalganger, wie is dat? Dat bleek iemand te zijn die niet per se al heel lang stond te wachten. Hij kon toevallig gewoon meteen doorlopen als hij er stond. Was best wel een goed moment. Je kan het dus allemaal herbekijken. En dan vroeg ik hem ook waar hij als eerste naartoe ging gaan, nu hij er zo vroeg was. En dat bleek dan als eerste het toilet te zijn.
0: Ja, oké. Okay.
3: Bon. Dat hebben we allemaal gecheckt. Net als ook hoe voorbereid de festivalgangers zijn op het weer. Want we moeten dat zeggen, het festivalterrein ligt er toch niet zo groen en fris bij als we dat gewoon zijn. Het heeft natuurlijk door de droogte al afgezien en één regenbui is genoeg voor een gigantische modderpoel. En toch zijn mensen op slippers en witte kousen en witte sneakers op dat festivalterrein gekomen. Dus ik denk dat ze zich allemaal niks van gaan aantrekken. De muziek en de beleving primeert.
0: Het optimisme van de Belgische festivalganger.
3: Absoluut.
0: Misschien op een manier ook wel. Jij hebt voor vanavond, heb ik begrepen, nog ambitieuze plannen. Een interview straks met 9 artiesten tegelijk.
3: Klopt. Iets wat we nog nooit gedaan hebben bij VRT.
0: Ik zou er niet aan durven beginnen.
3: Dus we zijn op dit moment, is mijn cameravrouw en mijn klankman zijn die een camera shot aan het klaarmaken. En we gaan zien hoeveel hiphoppers daarin passen. Of we ze er alle 9 in krijgen. En dat zijn dan de 9 leden van het nieuwe hiphop collectief Brux. Want die staan hier vanavond, of die hebben daarnet in de Wave al die Wave mogen openen. We weten, donderdagavond is de opwarmer een beetje voor Pukkelpop. Waar jong en Belgisch talent vaak een podium krijgt. En dat is vandaag niet anders. En Brux, dat is dus een jong hip-hop collectief uit Brussel. 9 Brusselse rappers die elkaar gevonden hebben doordat ze een kortfilm samen hebben gemaakt. Zich daarbij geweldig geamuseerd hebben. En dan maar dachten, misschien moeten wij ook eens als collectief gaan optreden. Dat klinkt geweldig plezant. Ze gingen dat deze zomer ook al eens doen op Couleur Café. Dat ging hun eerste iets grotere set worden. Maar we weten natuurlijk, 27 juni, storm voorspeld. Ja. Couleur Café afgelast.
0: Ja.
3: En dus hebben die jongens nog nooit echt op een groot podium gestaan. En dan mogen zij dat hier op Pukkelpop doen. Dat is natuurlijk iets waar Pukkelpop ook voor bekend staat. Zij durven dat. Zij durven zo'n onbekend project zomaar op die openingsavond in die Wave te zetten. En dat is cool. En daar wil ik van alles over vragen. En dat kun je vanavond nog zien in het Late Journaal.
0: Heel benieuwd om dat te zien in het Late Journaal. En vooral benieuwd hoe dat voor jou gaat verlopen daar straks. Maar het komt wel goed, denk ik.

0: Is er iets in die komende dagen hier op het festival waar jij echt naar uitkijkt? Een artiest die je absoluut wil zien?
1: Ja, ik zal niet de enige zijn, maar morgen Guise in de Marquee.
0: Ja.
1: Ik denk dat die veel te klein zal zijn, die Marquee. Dus ik hoop toch dat ik een plekje vind in die gigantische tent. Ongelooflijk natuurlijk, die snelle opmars van Guise. En die jonge Cameron Winter, die klinkt alsof hij Nick Cave heeft ingeslikt.
0: Ja.
1: Dus dat is iets waar ik enorm naar uitkijk. Maar daarnaast zijn er ook een paar toffe nostalgische acts die ik ook wel niet wil missen. We hebben een interview met Natasha Bedingfield. Later daarover dit weekend. Mm. Maar morgen ook al Kelis bijvoorbeeld. Met haar milkshake. Ja. Dat is dan zoiets waarvan ik denk, wil je niet missen.
0: Gaat een cool moment zijn. In diezelfde Marquee een paar uur voor Guise. Dus je kan daar meteen ook blijven. Alhoewel, je wil misschien ook wel tussendoor naar de mainstage voor Joe.
1: Want en werken.
0: Allemaal naar elkaar.
1: Moet ja, ik moet toch ook af en toe eens werken.
0: Verre, dankjewel om wat te komen vertellen. En veel succes ook dankjewel. Met al het werken dit weekend.
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
2: De festivalzender. Maar

0: avond van Pukkelpop is gevuld met wat mooie Noorderburen, maar vooral ook heel veel straffe Belgen die op het podium staan.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Zo is er straks nog Deus, ook Andrew Medic. Er was al Einze Crew. Hakim is op dit moment aan het draaien in de boiler. Ook Alice May speelt hier vanavond. En daarnet als opener in de club, Lenny. Goedenavond.
3: Hey, dag Bert.
0: Lennart Korovits, hoe was het daarnet?
3: Het was fantastisch. Ik moet zeggen, dat zo, het is een set waar ik wel mijn kopje wat moet bijhouden. Dus je zit wel een soort workflow. Maar dan de moment dat zo tambourine was op het einde. En die zo mijn oortjes uit voor te buigen. En dan had ik wel door van, mensen zijn echt wel mee. En het was echt wel leuk. En zo, dan komt die ontlading en dat besef wel zo'n beetje binnen. Zo.
0: Ja. Omdat je zo je hoofd erbij moet houden, maakt dat het nog wat moeilijk soms om er echt van te genieten?
3: Nee, maar het zijn gewoon... Ik heb dan zo'n brein dat als er zo kleine dingetjes zijn die een beetje anders zijn, of die, dan mag mij dat er niet uithalen. Dus dan moet je zo weer de knop omdraaien en weer... Dus het is zo een beetje tussen genieten en werken en zo. Ja, misschien mails doen met een cocktail. Zowat.
0: Dat is echt Lenny, mails met een cocktail. Dat gaat vanaf nu op alle festivalwebsites, alle concerten die je doet, gaat dat nu als titel staan. Lenny.
3: Kan ik mij nog bedenken of niet?
0: Mails met een cocktail. Nee, mag niet meer. Er was ook een verrassing. Ineens stond Kaat van Stralen mee op het podium bij jou.
3: Ja, klopt.
0: Wat hebben jullie gedaan?
3: Backstage of...
0: op het podium.
3: Op het podium hebben we Dreams van Fleetwood Mac gecoverd. We hebben dat eigenlijk een keer gedaan op de Pro League Awards. Dat was een awardshow en ze wilden naar iets speciaals. En wij deden dan zo'n cover van Dreams die zo wat funky was. En ik dacht van, zou dat niet leuk zijn? Ik weet niet. Ja, ik ben gewoon een heel groot fan van Kaat. En van de manier waarop dat zij naar de ding kijkt. En ik vind dat een straffe vrouw. En ik heb die heel graag. Dus ik dacht, zou dat niet leuk zijn? Ik had haar horen zingen in dat programma... Ik vraag het aan of zo, denk ik.
0: Ja.
3: En toen had ik iets van, maar het is niet alleen zo dat agressievere...
0: De punk-attitude.
3: De punk-attitude, maar ze kan echt fantastisch zingen. Dus ik dacht van, zou dat niet een leuke verrassing zijn? En dan hier, ik dacht, voor Pukkelpop moeten we toch een speciale doen.
0: Ja?
3: Ja. Het was superleuk en zij is zo lief en dankbaar. En ik heb haar heel graag.
0: Mooi, dat is goed. Als ik het goed heb, was 2013 jouw allereerste keer om te spelen op Pukkelpop?
3: Ja.
0: Ja. Hoe voelt het dan voor jou om nu zoveel jaar later hier nog eens weer op het podium te staan, maar met een solo-project?
3: Heel bevreemdend. Ik denk dat 2013 was de Waplief, dat bestaat nu niet meer. Dat was zo de Belgische tent een beetje. Dat zal vergelijkbaar zijn qua grootorde. En dat was echt onze ontgroening. Hè. Dus dat was de eerste keer. En ergens voelt het een beetje hetzelfde, omdat toen moesten we ook... Mensen kenden toen enkel de reeling. En we moesten een hele set de mensen blijven boeien totdat de reeling kwam. En nu voelt dat ook wel zo wat. En als je dan het gevoel hebt van iedereen blijft staan en iedereen is mee, dan haalde daar wel echt zo een voldoening uit. En dan herinner ik mij dat dat toen ook wel zo was. Zo van, we houden wel de aandacht erbij of zo.
0: Kijk, goed. Ik heb de Lenny Show nog niet gezien. Maar ik vraag me af. We weten van alle shows doorheen de jaren met Compact Disney is dat jij graag overal opkruipt waar je kan bij het podium. Doe je dat evenveel in de Lenny Shows?
3: Ik probeer mij iets meer in te houden. Wat dan niet altijd lukt.
0: Dat is oké, dat is leuk voor de sfeer. Dat weet. Je hebt er nu al wat festivalshows op zitten. In het najaar komt nog een hele clubtour.
3: Ja.
0: Wat zit er voor jou nu al supergoed in de set? En wat wil je nog verbeteren?
3: De bindteksten kunnen altijd beter. Ik heb vandaag echt een magnifieke blunder begaan. Maar echt een van... Ja, een waanzinnige grootorde. En de blunder was... Ik kom op, we doen het eerste nummer. En ik zeg... Werkt er hebben jullie er zin in?
0: Oh, nee. Heerlijk.
3: En ik hoor Jerome, die key speelt, ik hoor hem zo zeggen van... Pukkelpop. En ik kijk zo, wat zei hij nu, Pukkelpop? En dan ik door van, ik het verkeerde zeg. En dan denk ik dat ik het wel heb kunnen ombuigen. Dat kwam zo heel arrogant over. Like zo, weet je nog, Eminem een paar jaar geleden, die zo... Hi, Brussels. Die had zo geen idee waar dat stond. Dus ik had een beetje zo... kwam misschien een beetje op dezelfde manier over. Maar het was, kijk, ja, was die focus, het was die mail met cocktail attitude en dan slipt zoiets er even tussen.
0: Ja, jij hebt jezelf verbeterd, dat heeft M&M niet,
3: niet gedaan.
0: Ze is een uur lang Brussels blijven zitten en ik stond hier ook kwaad in het publiek, dat weet ik ook. Goed, en blijf jij hier nog morgen, komend weekend?
3: Ik blijf nog vanavond en dan morgen nog heel de dag. En dan gaan we wat bands checken. Hè.
0: Veel plezier. Wel, sowieso.
3: Dank je.
0: Nelly, dank je wel om langs te komen na die leuke show op...
3: Pukkelpop in Kiewit.
0: En heel graag tot snel.
3: Dank je. Live op

Jonas Blue en Malef en Edge of Desire. Morgenavond gaat er wel echt redelijk veel volk staan, denk ik, in de marquee op Pukkelpop. Ik ga er zelf misschien ook wel staan, denk ik, voor het optreden van Kies. Een van de hypes van dit jaar. Ver van VRT Nieuws, zoals hij daarnet zei, dat hij daar ook zeker wilde gaan kijken morgen. Kies en

0: Het is vandaag dag 1 van Pukkelpop en het festival had nog een verrassing in petto.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Oplettende festivalgangers die hadden al in de gaten dat er nog iets ontbrak op de line-up. Er was een gat in het scherm, in het schema liever, van de marquee. Morgen namiddag, zo net voor 5 uur. De organisatie van Pukkelpop was onlangs op bezoek bij Studio Brussel. En toen reageerden ze nogal tongue-in-cheek, zal ik zeggen, op de vraag of dat gat in die line-up nog ingevuld zou worden.
3: Hebben we nog een gat in de marquee, Frederik?
4: Ik weet van niks.
3: Ik weet van niks. Ik ga Chokri moeten bellen, denk ik. Nee, je gaat misschien nog wel iets horen.
4: Het is niet Clouseau.
3: Het is niet Clouseau. Ja, okay. Dat kunnen we wel zeggen.
0: Ja, lekker mysterieus doen. De verrassing is deze ochtend om 9:50 dan bekendgemaakt. En 9:50 was niet toevallig, want de band die morgen naar Pukkelpop komt, dat is Royal Blood. Die zijn deze week onze hotshot met hun single 10/10. Heb je hem, die 9:50. En de band vertelde zelf op socials dat ze naar Pukkelpop komen.
5: Hey Pukkelpop, Mike and Ben here from Royal Blood. Just to let you know, we're playing a surprise set tomorrow at the Marquee at 4:40 p.m. We'll be playing some new songs from our new album Dead Company and some old songs.
0: Nieuwe en oude muziek dus bij Royal Blood hier morgen op Pukkelpop.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

Popster Zara Larsson gaat hier ook zijn op Pukkelpop. Zondag staat hier op de main stage. Als je houdt van coole elektronica met soms een klein donker kantje, dan raad ik je Over Mono aan. Twee broers uit Wales die geniale muziek maken. Dit is Night in Shining Prada.

0: Diana uit Brugge stuurt. Ach, Pukkelpop in de Blok, toch een beetje meemaken. Absoluut. 4 dagen lang ga je het meemaken. En je krijgt vanavond zelfs nog Deus live op je radio.
1: Studio Brussel.
0: Ik wil eerst nog even iets anders van vandaag vieren, om het zo te zeggen. Want er is een bijzonder album vandaag jarig. Blonde van Frank Ocean wordt exact 10 jaar oud. Het is een van mijn favoriete albums aller tijden. Een van de mooiste albums gemaakt, vind ik. En het was toen opmerkelijk, niet alleen muzikaal. Misschien ken je dit nummer er wel van, Pink and White. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Muzikaal een heel erg opvallend album. Maar het was ook vooral een heel erg opvallende plaat, omwille van wat Frank Ocean deed met zijn platenmaatschappij. Hij had al jarenlang eigenlijk een deal met Def Jam Recordings, waar hij nog 1 album aan moest leveren, volgens zijn contract. En hij had dus dat album Blonde, dat geniaal is, klaar zitten ergens. Hij had dat gemaakt, maar hij wilde dat niet aan het label geven. Hij wilde dat voor zichzelf houden. En dus heeft hij 10 jaar geleden, niet op deze dag, maar 1 dag ervoor, een album gegeven aan dat label. Dat was meer een soort van film, een visueel album. Dat is uitgebracht, dat is nooit echt heel bekend geworden. En dan 1 dag later, volledig in eigen beheer, heeft hij dan dat album Blond gedropt. En zo eigenlijk zijn platenmaatschappij een beetje een hak gezet en alles voor zichzelf kunnen doen. En dat album is sindsdien legendarisch geworden en echt prachtig. En ik speel voor jou met plezier een van de heel erg goede tracks van dat album. Frank Ocean en Night. Goedenavond.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur Hervé Jamard vanavond weten. Hij zegt dat er op dit moment geen enkel risico meer is voor een uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamard, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. De correctionele rechtbank van Namen heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar voor poging tot moord op zijn buurman. Hij verdacht de buurman van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. De zaak maakt in Wallonië veel reacties los. Uitleg door Thijs Nerink.
2: Iets meer dan een jaar geleden nodigt de veroordeelde zijn buurman uit en slaat hem heel hard tot hij bewusteloos is. Het slachtoffer overleeft de moordpoging, maar raakt verlamd. De dader verdenkt het slachtoffer ervan het zoontje van 6 van zijn vriendin seksueel misbruikt te hebben. Onweerstaanbare dwang, volgens zijn advocaat, maar voor bedachtheid volgens de rechter. Daarom wordt hij veroordeeld tot 17 jaar cel. Maar zijn advocaat gaat wellicht in beroep.
1: En veel sport vanavond. We gaan meteen naar Waveren, want op het wereldkampioenschap hockey speelt de nationale vrouwenploeg vanavond de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. Jonathan met de penningen. Hoe zijn de vrouwen aan de match begonnen?
3: Niet super, want Red Panthers zijn net op achterstand gekomen tegen Ierland. Zo net scoorden de Ieren vanop hun derde strafcorner. Net daarvoor scoorden ze ook. Maar die poging hadden de Belgische vrouwen via de videoscheidsrechter teniet kunnen doen. 1-0 dus voor Ierland. Maar de Panthers kunnen vandaag geen controle nemen over deze wedstrijd. Tot voor zover in het eerste kwart. En de eerste kans op de strafcorner, de eerste Belgische kans, die ging ook helemaal mis. Werk aan de winkel dus voor de Belgen. Want ze mogen vandaag niet verliezen als ze door willen naar de tweede groepsfase. En Ballonquin mist ook hier de kans op de 1-1. 0-1 dus voor Ierland.
1: Dankjewel, Jonathan. En we gaan nog kort naar Limburg ook. Want in het voetbal speelt Sint-Truiden vanavond tegen het Cypriotische Omonia Nicosia in de laatste voorronde van de Europa League. Stef Wijnands, hoe staat het daar bij jou?
4: Wel, voorlopig valt er weinig te vertellen, want de eerste Europese wedstrijd voor Sint-Truiden in 23 jaar verloopt voorlopig niet te best. Het staat nog 0-0. Dat wel, maar een kans heeft het niet gecreëerd. En ook de Cyprioten, die wel beter aan de bal zijn, die hebben ook nog niet echt een doelpunt kunnen maken. En dus is het vrij logisch dat Sint-Truiden dat een beetje bang is en toch wat zenuwachtig is voor dit Europese debuut, dat het hier nog altijd 0-0 staat.
1: Bedankt, Stef. Het weer nog. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien en onweer vanaf de kust. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
5: Op Pukkelpop.
6: Bert van Steenbergen.
5: Ik duik met jou verder avond 1 van het festival in met later vanavond Deus live op je radio. En zometeen hier bezoek van Ice Crew.
6: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer.
7: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en

0: Het wordt een van de amazing momenten van dit jaar. Dat weet je nu al zo hard.
1: How do we feel about you?
0: Mis niets van Pukkelpop Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Bezoek in de studio van een winnaar van de Nieuwe Lichting. Hij stond vandaag als eerste op het podium in de Marquee. Goedenavond, Isaac Roo.
3: Goedenavond.
0: Hoe was het?
3: Het was fantastisch. Het was mega. Ja, het was ongelooflijk. Ik ben nog een beetje net neerkomen.
0: Maar dat is goed. Dat is een goed teken, denk ik. Was het vooraf vooral heel veel excitement of ook wel wat stress om in de Marquee op Pukkelpop te gaan spelen?
3: Het was vooral heel veel hoesting om in de Marquee te spelen. En ik ga niet zozeer zeggen dat het stress was. Ik had er gewoon heel veel zin in.
0: Ja, goed. En hoe is die hoesting doorheen dat uur of doorheen de show geweest met het publiek?
3: Het was ongelooflijk. Het was een gigantische rush, maar ik heb mij echt heel hard geamuseerd op het podium met mijn band ook. We hebben ons vooral gesmeten voor het publiek en het publiek was ook goed mee, dus dat doet heel veel deugd.
0: Ja, top. Je speelt ook nieuwe muziek die ook vandaag uit is. Good Times. Wat betekent dat nieuwe nummer voor jou?
3: Het is een soort van jezelf gewoon lekker los en onbezonnen zijn met je maten en genieten van een goede zomer. Gewoon een goede summertrack, denk ik.
0: Ja, en je bent wellicht ben je wel blij dat je het nu met de wereld kan delen, dat nummer.
3: Ja, het was toch een van mijn favorieten van het album. Dus ik ben wel heel, heel content ermee, ja.
0: Oké, top. Je werd enkele jaren geleden gekroond tot de Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Hoe is jouw sound nu veranderd sinds toen, over die paar jaar?
3: Het eerste album was vooral in die folk, pop. En we zijn toch ietsje naar de hardere kant getrokken. En vooral naar iets wat meer BPM, lossere gitaren, jangly gitaren. En we zijn naar Frankrijk gegaan ook. We hebben daar een heel toffe opnameperiode beleefd aan de voet van de Van Toe.
0: Okay.
3: En dan hebben we mogen samenwerken met Peter Kates, een mixer die ook The National heeft gedaan. Dus ja, het was gewoon een ongelooflijke ervaring.
0: Oké, okay, ja, we hebben het al gemerkt en gehoord daarnet inderdaad ook met die nieuwe single. Het tempo inderdaad, wat je zegt, en die feel die erin zit. Over de Nieuwe Lichting toen in 2023, wat herinner jij je nog nu het meest van die periode van de Nieuwe Lichting?
3: Vooral de kansen dan naar je toe komen en ook wel het kamp dat we gedaan hebben in Daft vond ik ook heel fantastisch. Gewoon, het opent zoveel deuren, dus ik zou het zeker opnieuw doen.
0: Het is geen studio aan de voet van de Van Toe, maar het is ook niet slecht in Daft Studios om daar zo'n kamp te doen.
3: Ik kan daar goed zwemmen.
0: Nu iets meer dan 3 jaar later ben je klaar om je tweede album te droppen en daarmee ook in de AB te spelen in februari. Welk deel van het album of wat rond het album ben jij het meest excited over?
3: Gewoon de nieuwe sound en het is allemaal wat meer onbezonnen, het is allemaal wat losser. En we hebben ook een heel tof imago rond het album gecreëerd. Ik ben er wel echt heel fier op.
0: Dat je zegt weer iets losser, dacht je vroeger er te veel over na of bleef je doordenken over dingen en is het meer gewoon we doen het?
3: Ja, ik denk ook gewoon dat is ook de BPM dat er heel hard in zit, de snellere BPM. Het is maar allemaal gewoon wat vrijer en Het is meer op tempo en vooral ook veel vrolijker.
0: Ja.
3: Dus, ik ben wel heel content met het eindresultaat.
0: We kijken uit naar alles dat nog komt. En we gaan nu die gloednieuwe single Good Time spelen. Isaac Roo, geniet nog vooral na van die show hier op Pukkelpop.
3: Ah, merci.

0: Zondagavond gaat Home Legend Faisal hier de boiler afsluiten. Dat begint al wat een traditie te zijn. De laatste jaren dat hij dat doet. Nu is zijn broer hier ook al aan het spelen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Ja, het is een muzikale familie. Die Shatars Hakim is nu bezig in de boiler. DJ, tv-gezicht, ook ambassadeur van de warmste week van VRT. En hij gaat het zeker warm maken in de boiler op Pukkelpop. We zitten in het laatste stuk van zijn set. Benieuwd welke kant hij nog gaat opgaan in die laatste minuten. Daarnet zat er nog een stukje Zara Larsson in zijn set. Hij kan dus alle kanten op. Dit is Hakim live in de mix in de

0: Yo, Pukkelpop! Dank u wel!
1: Je hoort een stuk van de set van Hakim in de Boiler op Pukkelpop. En sluit zijn set af met een van de legends in de Belgische muziekscene. Mooi om dat te doen in de Boiler. Zwanger hier aan het einde van die set van Hakim. Straks ga ik jou nog warm maken voor een geweldige band die hier dit weekend gaat spelen op Pukkelpop. En waar je absoluut niets van gaat moeten missen. Maar dat vertel ik je straks. Eerst de muziek van Get Down Services. Die staan hier zondag ook in de lift. Oh.

0: dat wordt toch ook wel een heel erg bijzonder moment. Zaterdag in de Wave op Pukkepop. Dan om 8 uur staat daar Natasha Bedingfield. En daar gaan heel veel mensen staan die dit uit de volle borst gaan meeschreeuwen. Morgenavond speelt hier ook een band waar ik echt hard naar uitkijk.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
0: Morgen is het op de mainstage de beurt aan Turnstile. Absoluut legendarische band. Toch wel die hardcore ja, op zo'n manier naar een veel groter publiek hebben gebracht. Er zoveel fans mee hebben binnengetrokken. Die de voorbije jaren ook al meerdere keren in België zijn komen tonen en bewijzen. Al op Graspop Metal Meeting, ook al in Spukkelpop. Een AB-show ook die legendarisch was. Ik had het geluk om erbij te zijn toen. Dat was echt maf wat daar gebeurde in de Ancien Belgique in Brussel. Ik kan het achteraf moeilijk nog uitleggen wat daar gebeurde. Nu, het gaat hier morgenavond opnieuw gebeuren wel. Aan die mainstage om 9:30 ongeveer. En het goede is, als jij niet op Pukkelpop bent, je gaat het toch volledig kunnen volgen. Je gaat die show van Turnstile kunnen horen hier bij Studio Brussel en kunnen zien op VRT Max. Dus niet te hard treuren als je niet bij kan zijn op de wei in Kiewit. Je gaat het allemaal van thuis lekker kunnen volgen. Dit is Mystery.
2: Is niets van Pukkelpop Live
1: bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: En stream dit jaar ook volledige concerten.
2: Live op VRT Max.

Editors en The Rush. Er is zoveel te zien elke dag op Pukkelpop dat het soms toch een beetje kiezen is, verliezen is. En dat ga ik voor hebben zaterdagavond. Want dan speelt de geweldige Ketama in de Boiler, maar tegelijkertijd is het ook Dijon in de Marquee. Dus ik ga eerst naar Dijon gaan, maar dan, na Dijon, ga ik absoluut naar de Boiler voor Ketama. Ierse producer, DJ, vol tattoos, staat altijd in de Marcelleke achter de boot, met het haar ook strak naar achter gezeld. Hij heeft echt een geweldige sound. Lekker dansbaar, uptempo, maar voelt ook heel erg uplifting, noem ik het altijd. Ketama, dit is hij met Comes and Goes. Goedenavond.

0: Nederlanders en een Belg die vrijdag voor een dik feest zullen zorgen in de club op Pukkelpop. De boys van IJsland gaat heel erg de moeite zijn, denk ik. Staat wel lijnrecht tegenover Joe. Daar gaan mensen meezingen. Bij IJsland gaan ze zwaar feesten, denk ik.
1: Van Pukkelpop Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Het is dag 1 van dit heerlijke festival. En dan is alles nog rustig. Is iedereen nog op het gemak hier, vol energie. Mogelijk goed voorbereid of niet? De vraag is, hebben festivalgangers zich goed voorbereid op de 4 dagen die komen? En daarom hebben we Flo naar de camping gestuurd op Pukkelpop om te checken of mensen daar goed voorbereid zijn, liever Flo.
3: Voilà, ik ben net in een kampeerstoeltje gaan zitten op de camping. Naast wie zit ik? Wat is jouw naam?
4: Sophie.
3: Sophie, jij komt uit Brugge, heb je mij al laten weten. Maar hoe heeft een Bruggeling zich voorbereid op kamperen op Pukkelpop?
4: Zo weinig mogelijk slapen in de vakantie en dan gewoon maken dat je dat die weinig uren kan overleven en dan ben je er klaar voor.
3: Wat heb je meegenomen dat je echt gaat helpen deze 4 dagen?
4: Mijn vriendinnen. Oh. Oh. Een paar.
3: Met hoeveel zijn jullie?
4: 12.
3: 12, oké. En hoe was de tentverdeling? Is dat vlot verlopen?
4: Ja, dat gaat wel vlot.
3: Is er ruzie gemaakt geweest? Over wat? Vertel mij, over wat?
5: Iedereen was aan het klagen dat we een veel te grote tent hadden en dat we geen partytent mochten opzetten. Dus ja.
3: Met jullie buren, oké. Okay. Maar zo geen ruzie over mensen. Wie snurkt er in de groep hier?
6: Ja, wel een paar, maar die liggen staan.
3: Er wordt gewezen. Wie snurkt?
6: Olivia. Nora.
3: Oké, okay, jullie liggen samen dan. Dat is wel goed. Ah, voilà, de vriendinnen zijn terug van op de toiletten. Waren de toiletten goedgekeurd hier op de camping?
6: Ja, heel proper.
3: Heel belangrijk om te weten. Wat gaan jullie eten 4 dagen lang?
6: Knor.
3: Oh, pasta arrabbiata uit een potje.
6: Dat is wel niet zo lekker. Het is heel pikant. Was dat wel? En aiki noodles en sandwichje met hot dogs en choco.
3: En choco. Choco, heel belangrijk.
6: Maar noemt dat zwamworsten.
3: Wow, oké.
6: Okay. Basic bitches.
3: En waar gaan jullie de vitamintjes halen? Mag ik dat vragen?
7: We hebben nectarines.
6: Nergens.
3: Wat heb je mee?
7: Nectarines en appels hebben we mee.
8: En komkommers.
7: We gaan nog bij koken en al. We kunnen bij van alles.
3: Maar koken? Ja, Studio Brussel, ik denk niet dat ik nog terugkom naar daar. Ik denk dat ik hier ga blijven. Dat is hier een 5-sterren restaurant aan het worden. Ja. Allee, salut.
0: Klinkt daar goed inderdaad. Ik vind ook goed dat Sophie precies op dag 1 al klinkt alsof ze al 4 dagen Pukkelpop achter de rug heeft.

Trigger Finger, All This Dancing Around. De Belgische Pegassi gaat zaterdagavond hier een bijzonder mooi moment beleven. Hij heeft er al een geweldig jaar op zitten. Hij speelt hier zaterdagavond in de Boiler. Wordt sowieso zot. Dit is zijn remix van Strangers.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Studio Brussel.
6: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat heeft de Luikse provincie-gouverneur Jamar vanavond laten weten. Hij zegt dat er op dit moment geen risico meer is voor een nieuwe uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamar, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. Het betekent wel dat de hulpdiensten dus de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
7: Buitenlandse ploegen schalen af. De binnenlandse hulp, bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner. Ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten. Ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
6: Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit, maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. 900 West-Vlaamse leden van de jeugdvereniging KSA zijn vertrokken voor een vierjaarlijks kamp in het Franse bedevaartsoord Lourdes. Een traditie die al meer dan 60 jaar bestaat, maar waarvan de activiteiten na al die jaren toch al wat veranderd zijn. En de jongeren zijn niet allemaal even gelovig, maar toch hebben ze er duidelijk zin in.
8: Het is natuurlijk wel iets losser geworden doorheen de jaren. Het is niet meer hetzelfde als in 1964. Maar er zijn wel nog steeds vieringen, er zijn nog steeds bezinningen. We doen ook mee aan de kaarsjesprocessie. Iemand die in Lourdes is geweest, weet hoe indrukwekkend dat is.
9: Er is een dag sport en spel dat we tegen alle andere KSA-spelletjes spelen. We gaan bergbeklimmen, we doen zo suppen, rijften.
10: Ik was 4 jaar geleden ook mee. Dus ik heb het al eens meegemaakt en dat is wel echt heel cool.
6: In Waver spelen onze nationale hockeyvrouwen vanavond de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Ierland. Jonathan Mettepenningen, hoe staat het daar bij jou?
11: Ja, is dit al het einde van de Red Panthers op het WK? Het lukt niet vandaag tegen Ierland. Met nog 1/4 te gaan, met nog 15 minuten te gaan, staat het 0-1 voor de Ieren. Zij scoorden vroeg in de wedstrijd van op een strafcorner. En de Belgen lukt het maar niet om die gelijkmaker te maken. Niet van op de eigen strafcorner, niet in het veldspel. Veel slordigheden in deze wedstrijd. Voor de Panthers die met een medailledroom naar het WK kwamen, maar er misschien al uitgaan in de eerste groepsfase. 15 minuten nog om minstens een gelijkmaker te zoeken. Daarmee gaan ze wel naar die tweede groepsfase.
6: Dank. Dankjewel, Jonathan. En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden zo net met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het verslag is van Stef Wijnands.
12: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV, want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtige STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmor huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers er dan toch door met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Basdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte en zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
6: En ook Gent speelt vanavond. Zij nemen het in de laatste voorronde van de Conference League op tegen het Schotse Hibernian. Met nog een kwartier te spelen staat het er nog 0-0. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen het maximum 22 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
5: Pukkelpop.
4: Bert van Steenbergen.
12: Zometeen bezoek van Tom Barman. Hij sluit met deze vanavond de marquee af. Hij komt even langs na Calvin Harris en Jazzy met Satisfy.
4: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer.
5: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier.

0: Calvin Harris, die zagen we vorige maand op Tomorrowland. En Jazzy, die komt naar Pukkelpop. Morgenavond speelt hij in The Boiler.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Je hoort het goed. Het is absoluut insane, maar het gaat gebeuren. Zeer binnenkort al op 3 september. Dan komt Fontaine's DC een exclusieve Studio Brussel Showcase spelen. En jij kan daarbij zijn. Het enige wat je gaat moeten doen is volgende week zeer aandachtig luisteren naar de radio en die Studio Brussel app klaarhouden. En dan al de rest gaan we volgende week nog wel uitleggen. Maar volgende week maak jij kans om jouw ticket te winnen voor de Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC. Als ik een tip kan geven, bereid je misschien wat voor. Zorg dat je alle nummers van Fontaine's DC goed kent. Misschien niet alleen die nieuwe single Marianne, die geweldig is. Maar herbeluister nog eens wat nummers of zoek nog eens wat info op over de band. Je weet nooit dat het jou volgende week kan helpen. Dat het jou aan een ticket helpt voor die exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC. Het gaat absoluut cool zijn als je daarbij kan zijn. Dit is Fontaine's DC live met Starburster.
1: Luister volgende week naar Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Mo live op Pukkelpop met een nacht als deze. En is er denk ik nog één laatste nummer?
1: Oké, de laatste.

Mooie verrassing bij Mo, want plots komt daar Pommelien Thijs het podium op. En dat kon je horen aan de marquee. Die begon te schreeuwen en te gillen. Pommelien Thijs die kwam meedoen met het nummer Het Midden van hen samen. Natuurlijk een heel erg mooie afsluiter van de show van Mo hier in de marquee. Zometeen Tom Barman op bezoek na Solwax Legends die hier morgenavond die marquee gaan afsluiten.

0: morgen als allerlaatste van de dag in de Marquee Soulwax. Vanavond zijn het andere Belgen die daar afsluiten.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
0: Het is daar straks aan Theus. Goedenavond, Tom Barman.
3: Hallo.
0: Hoe gaat het?
3: Goed, dank je.
0: Oké, fijn. Dat is goed voor straks. Voel je je klaar voor de show van straks?
3: Wie het bedoelde.
0: Ja, voel je je klaar?
3: Ja, absoluut, man. Ja.
0: Ja, en je lijkt heel rustig. Is dat met jaar ervaring dat dat komt?
3: Nee, het is ook een blijdschap. Het is een fantastische tour geweest. Het is de laatste show in België dat we doen. Met dus onze verjaardagstour van de eerste twee platen. En dus het is ook een beetje... opluchting is het woord niet. Want dat... maar het is zo... Het is zo ja, ik ben blij. Ja. Het is heel goed geweest. En voilà, en er komt nieuw werk aan. En dat is nu momenteel wat we mee bezig zijn.
0: Heerlijk om te horen. Ja, want het is inderdaad echt een druk voorjaar geweest. Met die tour, met die twee platen. Worst Case versus In A Bar. Wat vond jij zelf nu het leukste aan die twee albums zo samenbrengen en spelen?
3: Dat we piepjong waren en dat we nu niet meer zo piepjong zijn en dat die nummers er nog staan.
0: Ja. En even vlot eruit komen?
3: Nee, dat is het. Er heb even aan moeten werken.
0: Maar dat is terug gelukt.
3: Nee, omdat sommige van die nummers hebben nooit gespeeld.
0: Ja.
3: Hebben nooit live gedaan. Dus het was gewoon een super ervaring, man. Het was echt aan te raden. Voor elke groep die 30 jaar staat, is dat echt een aanrader.
0: Schrijf maar op, moet je...
3: Als je 30 jaar uithoudt, moet je dat zeker eens proberen.
0: Dan met twee platen en dan inderdaad het... afsluiten op Pukkelpop. Heel mooi. Nu, er is nog één show in IJsland in oktober. Lijkt me ook heel cool om daar te gaan spelen.
3: Dat is een echte afsluiter.
0: Ja, maar goed, voor ons is het... Voor ons in België...
3: Ja, ja.
0: Allee, voor ons is het hier een afsluiter. Maar IJsland lijkt me geweldig. En dan, zoals je zegt, ja, nieuw werk dat ook nog op komst is.
3: Ja.
0: Wat, waar, wanneer mogen we iets nog gaan...
3: We zijn hem aan het afwerken, dus september is hem af. En sneller dan dat je misschien denkt.
0: Ah.
3: Of sneller misschien dan dat je hoopt. Okay. Maar in ieder geval snel.
0: Zeer goed. Fijn nieuws. En dan straks, ja, die show, waar mogen we ons aan verwachten? Van die show met die albums? Ja, zo met...
3: Nu, dat is zo wat meest voorspelbare deze show. Dat
0: ik kan toch maar vragen, Tom. Ik dacht, maar kwak.
3: Deze is, het is een uur en een kwart dat we spelen. Dus normaal duurt de show 2 uur. Dus het is een best-of van de eerste twee platen.
0: Ja, alleen maar het allerbeste van die twee platen.
3: Yep.
0: Dus kijk, we gaan straks ook volledig op de radio laten horen. Je kan meekijken op VRT Max. Dus dat wordt hier een mooi moment. Allemaal samen, Tom, merci om even te stoppen. En vooral veel plezier straks.
3: Dank u.
0: En dan ook. Sneller dan we denken. Die
3: heel het weekend. Ja, sneller dan dat je denkt.
1: Live op Pukkelpop.
2: Studio Brussel.

Zo goed, Lambrini Girls. Morgenavond in de club hier op Pukkelpop. De geniale Anderson .Paak gaat binnenkort een nieuw album uitbrengen. Het is een samenwerking met rapper Cordae. De afgelopen jaren hebben die al samen nummers gemaakt, singles uitgebracht. Nu een volledig collab album. Heavy is the Crown gaat er zijn op 23 oktober.

Audrey Hepburn en Sumi. Er staan veel straffe Belgen vanavond op dag 1 van Pukkelpop. Zometeen komt er nog eentje eens even hier op bezoek voor hij straks gaat spelen hier op het festival. Eerst nog deze van Westside Cowboy. Een debuutplaat komt deze nacht uit. Maybe.

0: Westside Cowboy. En Kick Stones, The Boys.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
0: Er wordt vanavond zeker stevig geknald in de boiler. Dat is op Pukkelpop vrij standaard. Elke dag, dat doet ook nu als opwarming voor de komende dagen. Maar ook in de Wave zal het straks hard gaan bij Andromedic. Goedenavond.
3: Hallo.
0: Hoe is het?
3: Goed, ja, ik ben heel excited.
0: Ja, dat geloof ik. Hoe psyched ben je voor die show van straks?
3: Mega. Ja, die Wave, nog nooit gespeeld, al heel veel van gezien. Ik ben hier natuurlijk als bezoeker ook al geweest. Die staat echt wel in de bucketlist, wordt opnieuw afgestreept.
0: Mooi. Vroeger was het de dancehall, maar ik denk dat je het moeilijk nog echt kan vergelijken met dat. Het is anders, ik denk ook groter dan het vroeger was. Valt jouw mond nog open soms van hoe groot een publiek kan zijn voor je neus?
3: Absoluut.
0: Want ik voel dat jij al zo'n grote massa's gewoon bent.
3: Ja, maar dat is toch altijd even verschieten. Want je weet ook op festivals, je weet nooit hoeveel men er dan ook gaat staan. Ja. Ze hebben veel keuze. Dus ja, dat is wel altijd even een shock. Maar dat is altijd leuk, dat houdt het interessant.
0: Ja, het is Andromedic Presents Ascension, dat is de naam van jouw debuutplaat. Wat wordt dat straks?
3: Yes, we hebben dus rond Ascension een hele visual show gemaakt. We hebben die vorig jaar in oktober voor de eerste keer gedaan in Antwerp Expo. En nu, dit festival heb ik die getoerd op meerdere festivals. En dit is nu de laatste keer ooit dat we die gaan brengen. Het is de grand finale.
0: Ja, Pukkelpop voelt wel als een soort van juiste plek om dat nog te komen doen.
3: Absoluut, ja. Yes, ja, een clipper van een Belgisch festival als Belgische artiest om dat hier dan te mogen voor de laatste keer komen brengen. Super, hè?
0: Ja. Ja, ook een festival waar drum and bass denk ik altijd al heel hard heeft geleefd en nog altijd.
3: Inderdaad.
0: Een festival waar Chase & Stade zijn mainstage kan komen afsluiten bijvoorbeeld.
3: Ja.
0: Maar ja, je merkt ook denk ik wel, we zitten bijna aan het einde van die zomer. Je hebt wellicht weer een drukke festivalzomer gehad of een heel druk jaar te koer. Er zijn echt gekke specifieke landen waar drum and bass echt keihard gaat en werkt. Want we weten dat België groot is in drum and bass en dat hier geliefd is.
3: Ja.
0: Maar er zijn ook landen waar je het echt nooit zou verwachten.
3: Inderdaad. Ja, je hebt Australië en Nieuw-Zeeland. Ja. Of all places. Dat is heel funny. Als je daar bent en je zet de radio op, dat is constant drum and bass dat je daar hoort. Je gaat naar een festival, mainstage, drum and bass, sidestage staat dan house en techno. Dat is een helemaal andere wereld.
0: Ja.
3: Maar heel fijn om in zo'n mooi land daar muziek te kunnen komen spelen. Ja.
0: Ja, en ik heb ook al gemerkt dat bijvoorbeeld in Oost-Europa ook landen zijn waar drum and bass...
3: Tsjechië, Slovakije, is daar echt heel groot. Dus nice. Dat is al dichter bij de deur. Dat is ook fijn dat je niet altijd naar Australië moet. Dus ja, goed.
0: Ja, maar heerlijk toch wel. En er was ook wel één highlight natuurlijk voor jou, Tomorrowland.
3: Ja.
0: Was heel erg mooi, denk ik.
3: Absoluut. We hebben daar in de Freedom Stage ook de Ascension AV Show komen brengen. Dat is een podium dat ik al heel lang wou spelen. De productie daar is gewoon helemaal crazy. En dat was super. Ja, echt nice.
0: Zalig. Goed. En dan straks die show nog een laatste keer hier in de Wave op Pukkelpop. We hadden het al over dat album dus ook, Ascension. Maar je had vorige week nu wel nieuwe muziek gedropt.
3: Klopt.
0: Track Up. Van waar komt die? Is dat het begin van iets anders? Hoe moeten we die...
3: I Like Your Thinking. Ik heb ook al andere nummers daarvoor gedropt. We gaan een nieuwe show brengen op 30 oktober in Antwerp Expo opnieuw. Hoe dat die gaat noemen, hoe dat die er gaat uitzien, dat is iets voor dan.
0: Ja, dat mag je nu nog niet zeggen, dat snap ik.
3: Maar er is een volgend hoofdstuk coming, hè? Ja.
0: Heerlijk. We kijken uit naar dat volgende hoofdstuk en vooral ook naar de show van straks. Andromedic, merci om langs te komen. En vooral, geniet ervan. Heel veel plezier straks.
3: Will do. Merci.
1: Mis niets van Pukkelpop Live. Op VRT Max en bij Studio Brussel. De festivalzender.

Violet Grohl is hier ook dit weekend op Pukkelpop. En er is één artiest waarvan ik exact in mijn hoofd weet wanneer die speelt. Voor één optreden moet ik echt nooit naar de line-up gaan kijken, want ik weet exact dat Dijon zaterdag om 8 uur in de Marquee gaat spelen. En dat wil ik absoluut niet missen. Geniale artiest, die waarschijnlijk meer Dijon zegt dan Dijon. Want dit is een prachtig muziek. Higher.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Colombiaanse regering heeft de dodelijke balans van de aardbeving van begin vorige week bijgesteld. Er zijn nu officieel 319 lichamen geborgen. Er blijven nog 260 mensen vermist. 4500 mensen raakten gewond. De aarde beefde op 10 augustus met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. In 15 departementen is nu de noodtoestand afgeroepen vanavond. Dat maakt het makkelijker, volgens de Colombiaanse regering, om geld vrij te maken voor noodhulp en wederopbouw. Het Nationaal Planbureau in Colombia schat de voorlopige schade van de aardbeving op zeker 11 miljard euro. Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit, maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. Op het wereldkampioenschap hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ierland. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
2: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
1: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden 0-0 gelijk gespeeld tegen het Cypriotische Nicosia. Verslag is van Stef Wijnands.
3: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV. Want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtig STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmore huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers er dan toch door. Met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Basdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte en zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
1: En ook Gent speelde vanavond nog in de laatste voorronde van de Conference League, speelde het 0-0 gelijk tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. En we halen maximum 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Live op Pukkelpop.
5: Bert van Steenbergen.
4: Over minder dan 10 minuten begint Deus aan een show in de Marquee. En daar ga je geen seconde van missen. Je gaat dat optreden volledig live horen.
5: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer.
6: Luister, kijk en beleef het live op 14 Max en hier op Studio Brussel.
5: De festivalzender.

0: De beat van Kiki gaan hier morgenavond, of beter morgennacht, knallen in de Waves. Ze speelt dan van 1 tot 2 uur 's nachts.
1: Van Pukkelpop Live op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Zometeen neem ik je mee naar de show van Deus. Dat is over een paar minuten dat die gaan beginnen in de Marquee. Die staat denk ik al afgeladen vol voor nationale helden natuurlijk. Straks gaan we daar naartoe. Even terug naar eerder vanavond. Toen kreeg Kirsten hier bezoek van Alice May en die had groot nieuws mee.
2: Ik heb eigenlijk lang nagedacht en gezocht naar wanneer ga ik nu eindelijk zeggen hoe die plaat noemt, wanneer dat die uitkomt. En ik dacht bij mezelf, ik denk dat Pukkelpop de juiste plaats is.
0: Dat is zeker een goede plaats. En wat is het dan geworden?
2: Mijn plaat heet Square One en hij komt uit op 23 oktober.
0: Dat kan je al noteren in je agenda. Alice May in a flash.
1: Live op Pukkelpop.

0: Alice May in a Flash. Het is 10 over 11. Het is zover om jou mee te nemen naar de Marquee.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Deus is daar net op het podium gekomen om te beginnen aan hun show. De show waarin ze twee van hun geniale albums combineren. En daar ga jij alles van horen. Op Studio Brussel kan ook kijken op VRT Max naar die show van Deus.

Je zit live bij Deus in de Marquee op Pukkelpop. Een Marquee die bomvol staat. Natuurlijk staat die vol voor Deus. En je gaat deze show tot het einde kunnen volgen op je radio en ook op VRT Max.

make it back again. Looking over while you're fashion.

Het is de laatste show van ons, heb ik al gezegd, verjaardagsjaar. Merci, het was een fantastische tour. Er nog eentje. En volgend jaar in de lente komt een nieuw plaat uit. En merci voor de 30 jaar met ons te vieren.

Je hoort alleen het allerbeste vanavond van Worst Case Scenario en In a Bar Under the Sea. Dave is er al het hele voorjaar mee aan het toeren. Een bijzondere show om die platen te vieren. En jij beleeft het nu live, waar je ook bent. Je kan het volgen op VRT Max en hier bij Studio Brussel. Tot het einde van het concert. En die juich van herkenning gaat zeker nog komen. Bij Deus live in de Marquee op Pukkelpop.

0: Studio Brussel.
1: Live op Pukkelpop.

Shocking Leg van Deus live. Ze spelen voor een bomvolle marquee. Gevuld met een deel van de 50.000 festivalgangers die hier vanavond op Pukkelpop zijn op dag 1. En al die mensen in de marquee staan te genieten van de classics van Deus. Tom Barman was hier daarnet en hij zei: dit wordt de meest voorspelbare show van Deus. Omdat ze het beste spelen uit twee prachtige albums. Jij maakt het allemaal live mee op VRT Max en hier bij Studio Brussel.

Ja, normaal is dat moment dat we even van het podium gaan, maar fuck dat. Ja?

0: alleen maar het allerbeste van die twee albums van Deus. Dat is wat Tom Barman zelf zei. En vooral de meest voorspelbare show, zei hij ook. Op een positieve manier.
1: Ik heb een fucking fijn weekend, jullie allemaal. Wij worden Deus, het was donderdagavond.

life. High skies were known.

0: En volgend jaar nog snel.
1: Seb uit Gent stuurt, merci Studio Brussel om Deus live te brengen. Een heerlijke show van Deus in de marquee op Pukkelpop. Flo staat in die marquee om meteen een review te krijgen van de festivalganger Flo.
2: Hey, ja, ik sta hier bij de festivalganger. Ze zijn nog volop aan het klappen. En hier staat één iemand met een heel brede glimlach. Sorry, mag ik jou heel snel vragen, wat vond je...
3: Ik was aan het naar heel trots op de muziek dat wij in onze mooie stad kunnen maken.
2: Ja.
3: Deze is altijd bewijzen van.
2: Ja, jij staat hier ook met een hele grote glimlach op jouw gezicht. Wat was voor jou het hoogtepunt van de show?
3: Eigenlijk het laatste.
2: Je moet trouwens niet mijn oor praten, maar in de microfoon is perfect. Ja, ja. Het laatste nummer was voor jou zo.
3: Ja.
2: Ja, sorry, dat is heel gezellig, maar het is heel intens. Goed, maar kijk, ik ga je nog verder laten nagenieten. Super erg bedankt. En dan zijn er hier nog mensen hun kleren terug aan het aandoen. Wat vond jij van Deus?
4: Ik heb ze al verschillende keren gezien en ik vond ze de beste keer dat ik ze ooit gezien heb.
2: Heb jij een traantje moeten laten?
4: Nee, ik ben zo emotioneel niet, maar ik word er wel gelukkig van.
2: Je bent exact wat ik verwacht van Deus fans. Geniet er nog van. Jij wil ook iets zeggen? Ja, ja, ja. Wat vond jij van de show van Deus?
5: Nee, Flo.
2: Ah, nee, deze nee. Ik kan een nee wel aanvaarden. Wel lekker gezellig vinden natuurlijk. Er zijn ook nog mensen wat foto's aan het maken van hoe het was. Goedenavond, wat vond u van Deus?
5: Geweldig.
2: Ja? Wat was er zo mooi aan?
5: De show, volledig. Het was...
2: Bent u misschien ook een beetje verliefd op Tom Baarman?
5: Nee, dat niet.
2: Nee, oké. Okay. Ze heeft haar gezicht met zo'n blik in haar ogen dat ze aan het liegen is. Maar ik zie dat, ik zie dat. Ik ga hier ook nu helemaal... Oké, okay. Ze zijn niet aan het weggaan. Iedereen blijft hier staan. Dus ik ga hier helemaal front and central. Meneer, ik ga u een vraag stellen. Je hebt geen t-shirt aan. Wat vond je van Deus?
6: Heel goed, heel goed. Fantastisch. Ja.
2: Waarom is iedereen die hier niet was, heeft hij nu de grootste FOMO ter wereld?
6: Hoor, ik versta je zo goed.
2: Versta je me niet goed? Wacht, nu ga ik wel even in je oor komen spreken. Waarom heeft iedereen die hier niet was reden om FOMO te hebben?
6: Ja, dat is wel de legendarische Belgische band gewoon. Hè? En ik zou zeggen, ja, dat is altijd fantastisch gewoon. Tommyke Berbe met zijn grote neus, die doet dat altijd weer. Hè? Die doet dat... Ik ken het toch weer al, hè? Ja, dat is klopt.
2: Ik ken het toch weer al. Wat is jouw plan nog vanavond?
6: Ik weet het eigenlijk niet goed. Ik heb Mola B gemist.
2: Het is ook zonder B tegenwoordig.
6: Ik denk dat jij gaat spelen, subiet.
2: Ik speel straks. Ben je daar dan nog om 3 uur in de boiler?
6: Ja, kijk, ja, sorry. Ik kon dat echt gaan zien.
2: Dat is keileuk. Maar ik heb ook een beetje een dikke neus, zoals Tom Baarman.
6: Ik heb geen dikke neus.
2: Oké, okay, jammer. Oké, okay, zeg. Bon, Bert, ik ga blijkbaar mensen spokkelen voor mijn eigen set.
1: Zeer goed idee. Dat is het raad voor straks. Van deze duiken wij nu in de drum and bass.
7: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
7: Live op Pukkelpop.
1: Daar begint Andromedic nu aan zijn show mee. In the Wave begint Andromedic. Dat is Belgische drum and bass. En dat lijkt mij een zeer goed idee voor deze donderdagnacht.

0: Een stukje Becky Hill ook in de set van Andromedic. Hij speelt op dit moment in The Wave op Pukkelpop. En straks krijg je nog een stukje van die set.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Ik heb het al een aantal keren gezegd. Deze eerste dag van Pukkelpop is gevuld met straffe landgenoten. En oké, ook een paar noorderburen zo er wat tussen verdeeld. Maar nu weer bezoek van een landgenoot. Goedenavond, Suso Brino.
3: Hey, hallo. Alles goed?
0: Ja, met mij zeker. Hoe is het met jou?
3: Ja, super. Ik heb net gespeeld en ik had het niet verwacht. Ik had niet verwacht hoeveel mensen er gingen zijn. Dus de stage of de tent was helemaal vol. Mensen waren aan het dansen. Ik super blij, zij super blij. We hebben allemaal samen gedanst eigenlijk.
0: Heerlijk. Is dat ook wat jij wil vooral? Dat gevoel dat je allemaal samen
3: dat
0: beleeft en niet dat jij gewoon staat een beetje te performen en dat mensen staan te kijken?
3: Ik denk dat iedereen wel een beetje wilt. Ja. Zo de interactie tussen het publiek en de muziek en jezelf spelen. Ik was echt surprised. Gewoon, zoals je zei, het is de eerste dag van het festival. Ik had verwacht dat mensen gewoon zo nog voorzichtig in zijn. Het is de eerste keer op festival van dit jaar in Pukkelpop. Maar nee, mensen zijn show.
0: Geweldig. Ja, ik vroeg me ook wel af, voldeed het publiek aan jouw verwachtingen? Want jij speelt ook zoveel internationaal dat je veel verschillende soorten publiek ziet, denk ik. Mensen die ook misschien soms jouw muziek nog beter kennen en voelen. Yeah. Was Pukkelpop dan klaar voor jou vanavond?
3: Ik denk het wel. Ik heb tegen hem gezegd, vanavond zijn jullie Latine. Het is altijd leuk dat mensen uw muziek al kennen, maar als mensen dat ook niet kennen en misschien ook die ritmes nog niet eens kennen of die genres, dan is het nog altijd leuk om mensen te zien dansen dat totaal niet die genre is. Maar dat is het mooie eraan. Als je gewoon danst, is dat gewoon voor mij het belangrijkste eigenlijk.
0: Ja, ik ga misschien te filosofisch klinken, maar zolang je maar je eigen ritme vindt als je danst.
3: Legit. Want mijn manager zei dat ook. Normaal gezien is het zo mensen die gewoon horizontaal dansen.
0: Ja, headboppers met het hoofd meedoen.
3: Ja, maar nu,
0: 1, 2, 3, 4.
3: Maar nu waren mensen meer horizontaal aan het dansen. Wat zo heel interessant is. Normaal gezien gewoon mensen die gewoon zo meeluisteren. Maar nu waren ze zo aan het luisteren. En dat vind ik nice. Dus zo horizontaal.
0: Ja, muziek is te moeilijk om gewoon verticaal.
3: Ja.
0: Oké. Gek om te zien, maar cool wel inderdaad. Ja. Het is momenteel een prachtige periode wel. Voor jou, er is een nieuw album onderweg.
3: Yes.
0: En het staat ook al klaar, de AB in januari, de grote zaal.
3: De grote zaal, ja. Het
0: zijn mooie vooruitzichten.
3: Ja, het is echt spannend, maar ik kijk er naar uit. Ik heb hiervoor gevochten, ik heb hiervoor gehusteld. En ik voel dat ik klaar ben. Ik heb echt zoveel ideeën daarvoor. Ik denk alles wat ik tot nu toe heb gedaan, het klopt allemaal. De puzzels staan er, die komen en de visie is daar. En ja, nogmaals, ik wil gewoon met iedereen samen dansen.
0: Ja, en het is nu werken naar januari, naar die show. En goed, dat album natuurlijk, dat er komt, ben je ook nog mee bezig.
3: Ja.
0: Je hebt ook net een verse track uit, een collab. Pisale, als ik het juist
3: zeg. Ja, juist, Pisale.
0: Redelijk oké, goed. Waarmee je ook meer doet dan alleen muziek uitbrengen. Want wat is het verhaal van het nieuwe nummer? Er drangt meer aan vast.
3: Ja, thanks om dat te vragen. Dus het nummer is belangrijker. Als je de tekst begrijpt ook, daarom dat ik vandaag of vanavond ook de lyrics vertaald heb in het Engels. Het is een hommage naar protest. De mensen die op straat komen, schreeuwen uit de longen van, of hoe zeg je, de
0: longen uit je lijf schreeuwen, ja.
3: Voilà, dat dan. Voor het volk, voor ons, dus niet voor die 0,1% mensen die alles proberen te beheren. Het is gewoon, zoals de film End. De ends zijn veel meer dan de springkanen. Gewoon dat wij allemaal samen een veel grotere of een luidere stem hebben dan die mensen. En dus dat is een soort hommage van, als we dat allemaal samen kunnen doen, dan moeten wij ook gewoon niet naar elkaars vingers wijzen. En gewoon van elkaar houden. En vechten voor elkaar in plaats van tegen elkaar. Ik vind, misschien ben ik ook net iets ouder geworden, maar ik begin dan meer en meer te beseffen wat belangrijker is in deze wereld. Wat er nu ook allemaal gebeurt in deze wereld, dat is echt niet leuk. En dus voilà, we hebben dat samen beslist van, deze song voelt echt zo aan van, we moeten echt vechten. En dus voilà. En de song staat ook op Bandcamp, wat dus zo een platform is waar je vooral voor DJ's of collectors, maar voor iedereen eigenlijk die mijn muziek wil downloaden, je betaalt dan en dat geld gaat 100% natuurlijk, ja, Bandcamp gaat ook een beetje geld stelen. Al het geld gaat naar foundations, naar donations voor mensen in Venezuela, Colombia, Gaza, alle soorten hoe zeg je dat, foundations voor mensen die het nodig hebben. Ja,
0: ja, prachtig dat je dat doet. Ook de Suso Brino. De titel nog eens, Pisale?
3: Yes, Meshutes Kettle.
0: Ja, te vinden op Bandcamp. Ga daar zeker checken om te steunen. Suso Brino, dankjewel om langs te komen. We gaan nu op de radio spelen, die gloednieuwe single. Veel succes richting januari.
3: Dankjewel.
0: En we kijken uit naar het nieuwe album.
3: Thanks. Moet jij dus.
1: Van Pukkelpop Live. Op VRT Max en bij Studio Brussel. De festivalzender. Pisa, pisa.

0: todo el pueblo dice.
1: Pizzalé, de gloednieuwe single van Suso Perino. En nu we toch al aan het dansen zijn.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
1: Kunnen we dat ineens beter blijven doen en nog even teruggaan naar de set van Andromedic in The Wave hier op Pukkelpop.

0: bij Andromedic in the Wave op Pukkelpop. En dat is eigenlijk om 10 voor 1 nog maar het begin van de nacht. Want het gaat hier op Pukkelpop deze nacht nog door tot 4 uur.
1: Pukkelpop, zijn jullie wakker?
2: Mis niets van Pukkelpop live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Tot 4 uur in de boiler. Dat is altijd de plek waar het tot het einde doorgaat natuurlijk. En dat is straks met Flo Winde en Laurens Luiten. Flo en Chris Lemaire, goedenacht.
4: Hallo.
0: Flo, ben je al klaar voor straks? Voor dat laatste uur?
4: Ik ben daar al 3 weken klaar voor.
0: Dat is duidelijk. Goed, hoe is bij jullie dag 1 van Pukkelpop geweest?
4: Wel, ik heb natuurlijk hier 4 uur in de studio gestaan. Maar toen dacht ik, het eerste wat ik wil doen is dat terrein verkennen. Om eens te gaan kijken hoe Pukkelpop het heeft ingericht dit jaar. Het ziet er fantastisch uit, zeker nu, s'avonds. Er staan overal van die lichtblokken op het terrein. Ik heb de indruk ook veel meer van die plekjes waar je even kan zitten en afspreken met vrienden. De podia zien er zalig uit. En ik heb de indruk, de sfeer die zit al zeker goed. Dus ik was heel blij dat ik zo even een verkenningstochtje heb kunnen doen. En als ik dan dit hoor, zo die stompende beats, dan denk ik, kom aan, let's go. We doen het.
0: Kirsten Lemaire gaat ook nog niet naar huis.
4: Nee, zeker niet.
5: Die staat bij mij in de boiler. Na 3 uur, dat kan ik u verzekeren.
4: Yes.
0: Ja, Flo, wat is jou vandaag opgevallen op Pukkelpop?
5: Dat de regenlaarzen geen overbodige luxe zijn, maar dat ze misschien ook overdreven zijn.
0: Oké.
4: Okay. En dat is ook moeilijk om uit te krijgen.
5: Ja, ja, ik heb aan een collega moeten vragen om ze uit te trekken.
4: Voilà.
5: Dat klopt. Maar wel handig als het regent, maar zoveel regent het niet. En ik heb gezien dat heel veel mensen zeggen, ik vind het eigenlijk kei leuk dat het zo wat Belgisch weer is, want ik had keiveel outfitstress en nu boeit het allemaal niet meer. Nu kan ik gewoon focussen op te gaan dansen en mij amuseren met mijn vrienden. Dat is mij opgevallen. Er is mij ook opgevallen dat mensen belachelijk veel snacks mee hebben op de camping. Veel snacks.
4: Als in bepaalde snacks of?
5: Keiveel gewoon. Okay. Met keiveel frigoboxen daar.
4: Ja. Okay.
5: En dan op het terrein, ja, leuk.
4: Leuk?
5: Heel leuk.
4: Heel leuk. Goeie sfeer.
5: Goeie sfeer.
4: Ja.
5: Heel veel knappe mensen op Pukkelpop altijd.
4: Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Oké, okay, voilà.
0: Goed om allemaal te weten. Wat waren al de muzikale hoogtepunten van wat je hebt gezien?
4: Wat ik heel leuk vond, is de booth, zo de DJ-plek.
0: Ja.
4: Ik weet niet wie daar toen bezig was, maar de sfeer daar vond ik fenomenaal. Ook omdat de DJ in het midden van het publiek staat. En die site is insane. Ik heb ook het laatste van de set van Mo meegepikt. En ik heb toen vastgesteld, ik heb mijn goede oordoppen niet bij. Dus die zijn thuis.
5: Oei, ja, morgen.
4: Ja, wel. En dus toen kwam plots Pommelien op het podium. Ja. En ik dacht, had ik nu maar mijn oordoppen? Want de sfeer was insane.
5: Maar het was wel een kippenvel moment.
4: Het was een kippenvel moment. En ik dacht, ah kijk, voilà, daar zijn ze herenigd op dat podium. En dat was een zeer mooi eerste groot kippenvel moment,
5: ja,
4: denk ik.
5: Eerste grote amazing moment.
4: Ja, ja, oké. Okay. Ik ben ook naar de Bloody Bloody Kempen gaan kijken. Daar in de hoek, achter jou Bert, in de backyard. 50 jaar punkmuziek met heel veel guests. Onder andere Alex Agnew is komen meedoen. Kaat van Stralen heeft meegedaan. Pukkelpop-programmator Eppo Jansen stond daar ook op het podium bij onze Thibaut Christiaanse, die daar eigenlijk een soort van de bandleader was. En dat was ook heel plezant. Dat was heel leuk.
0: Heel veel mooie dingen al op dag 1. En zometeen gaan we er nog wat vooruitblikken op de komende dagen. Het mooiste dat daar zit te komen.
3: Live op Pukkelpop.
2: Studio Brussel.
0: Na deze hele mooie van de headliner van zondag, Tyler the Creator, met een beetje Lola Young, Like Him.
6: You got that nigga feet, you got that nigga body, you got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big.

0: zeer veel kans dat dit ook wel in zijn set zal zitten. Zondag Tyler, the Creator en Like Him.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Flo en Kirsten, gaan we nog wat vooruitkijken naar de komende dagen? Misschien niet alle drie de dagen, want dan gaan we denk ik nog lang bezig.
3: Ik heb tijd.
4: Ja, laat ons beginnen met morgen dan, hè, gewoon. Okay. ik denk, ja, Charlotte Nigéry en Bolis Poupoul wou ik heel graag zien, maar ik zal in de studio zitten. Dus hopelijk kunnen we dat ook live op de radio laten horen en kan je het ook zien op VRT Max en op VRT Canvas. Dus daar hoop ik op. Verder IJsland, Joe. Ik wil ze niet allemaal zeggen, hè. Flo wil...
3: Ja, maar je zet door Pukkelpop-app aan het gaan.
4: Ja, dat... wel, dat vind ik het gemakkelijkste. En natuurlijk, om 8 uur...
3: De jeugd van tegenwoordig kan niet meer zonder een gsm.
4: Nee, ongelooflijk. Om 8 uur kom ik uit de studio en dan moet niemand mij bellen, want dan ga ik naar Guy's. Punt.
0: Ja, waarom gaat Guy's zo goed zijn?
4: Ja, het is de naam die heel veel over de tongen rolt.
3: Mag ik even onderbreken daarin?
4: Wacht nu.
3: Dat ik op de camping ben geweest en ik Guy's heb gevraagd. En dat er heel veel mensen zeggen, dat kan ik niet.
4: Dat ken ik niet.
3: Goose
4: ken ik wel.
3: Goose, dat ken ik
4: niet. Ja, nee, ik denk... Allee, ik heb ze live gezien in de Botaniek. Het was, ik vond dat een fantastische show. En ik denk, we kunnen ze nu zien. Dus waarom zou je niet gaan kijken? En mensen die Guy's nog niet kennen, moeten dat vooral gaan doen.
3: Want ik kende Guy's bij die show nog niet. Ik ben daar blind ingegaan in die Botaniek-show. En ik vond het fantastisch.
4: Het vond, ja, fantastisch.
3: Dat was echt top. Dus als je niet gaat...
4: En alle fans van Phoebe Bridgers moeten dat ook doen, want die is nu te horen op die nieuwe plaat ook, hè, Cameron Winter. Dus laat ons vooral allemaal naar Guy's gaan. En dan gaat er heel weinig plaats zijn in de marquee.
0: Dat is voldoende overtuiging, denk ik. Ja. Dan verder. Wat is er morgen nog volgens jullie echt de moeite?
3: Youngblood.
4: Dat was heel snel.
3: Youngblood.
0: Ik weet niet of we dit mogen zeggen, maar op zich hebben we met onze eigen ogen gezien dat er mogelijk... Was Youngblood hier al vandaag? Op Pukkelpop?
4: Mogelijks wel.
3: Mogelijks hebben we naar elkaar gezwaaid.
4: Ja. Mogelijks was daar een zwaai naar Youngblood op het podium door een collega.
3: Geen idee wie dat zou doen.
4: Die vannacht nog gaat draaien.
3: Zo onprofessioneel. Ja. Youngblood, morgen... Amazing.
4: Ja.
3: Hij geeft alles... Zelfs al heeft hij een gebroken been.
4: Ja, die gaat crowdsurfen met een rolstoel. Dat heeft hij in Portugal gedaan. Dus gaat hij hetzelfde hier op Pukkelpop doen of gaat hij nog iets zotter doen?
3: Ik hoop dat hij crowdsurft met de rolstoel.
4: Oké, dat kan interessant worden.
0: Het is ook alleen maar Youngblood die dat doet en dat kan.
4: Ja, voilà. We hebben natuurlijk ook Solwax morgen.
0: Ja, goed.
4: Het is altijd feest. We hebben Turnstile morgen.
0: Dat gaat ook weer leuk worden.
4: Dat gaat wild worden, dus altijd goed. En ik denk, ik ben nog zoveel dingen aan het vergeten. Hè. Ook rustigere dingen. Hè. Maribou State wordt zeker ook de max. IJsland, hebben we dat al gezegd?
0: Halflings, maar gaat ook...
3: Wat is de hoofdstad?
4: Reykjavik.
3: Ah, leuk.
0: Zeer mooi. Ja, ik hoop alleen bij Turnstile dat ze niet 10 minuten te laat beginnen zoals ze hier ooit eens een paar jaar geleden hebben gedaan, want dat was op Graspop Metal Meeting toen, denk ik.
4: Ze gaan die fout geen 2 keer maken.
0: Hardcore bands durven alles. Maar goed.
3: Maar beter te laat dan nooit.
4: Ja, voilà.
0: Dan hoop ik dat jij straks om 3 uur op tijd bent in de boiler.
3: Altijd beter te laat dan.
0: Of misschien iets later dan 3 uur. We zullen dat wel zien. Maar veel succes daar straks.
3: Dank je wel.
0: En allebei ook nog veel succes en plezier in de komende dagen.
4: Ja, jij ook.
0: En morgen zijn we er druk bij vanaf 12 uur 's middags.
4: Klopt.
0: Nog 3 dagen lang alles te volgen hier van Pukkelpop op VRT Max en bij Studio Brussel. Tot dan. Fijne nacht.
5: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel volledig onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur weten. Maar waakzaamheid blijft wel geboden. De Limburgse brandweer bouwt haar inzet in de Hoge Venen alvast af. De tankwagens zijn teruggekeerd naar de kazerne voor onderhoud en de bemanning kan nu uitrusten. 15 Limburgse brandweerlieden blijven wel nog tot vrijdagavond ter plaatse blussen, samen met 3 bosbrandwagens en een commandowagen. Ze worden om de 8 tot 12 uur afgelost. De Limburgse brandweer is sinds zaterdag actief in de Hoge Venen. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee dobberden in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf het vaartuig overspoelde. De 2 mannen maakten snel een koelbox leeg en klommen erin. Zo dreven ze 5 dagen rond in de Stille Oceaan zonder eten, drinkwater of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm toen ze het contact verloren met hun collega's. De marine vond het duo op zo'n 240 kilometer voor de kust. Een helikopter bracht hen weer aan land. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand. Maar dankzij twee late doelpunten sloot België de eerste groepsfase toch af met een overwinning. Red Panther Michelle Struijk was achteraf trots.
2: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die twee goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
5: Voetbal. In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Toch heerste er achteraf vooral teleurstelling omdat Gent er niet in slaagde om te scoren.
6: Ja, toch wel zeker omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
5: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Het weer, overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada veroordelen een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied, vlakbij Oost-Jeruzalem. De 6 landen noemen die beslissing onaanvaardbaar en eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst